en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige

acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweemrondforum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedin al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging @rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit het vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. De KNVB wil definitief in Zeist blijven. De voetbalbond laat de zoektocht naar een nieuwe locatie elders in het land voorlopig varen, omdat er nieuwe kansen worden gezien om in Zeist alsnog een voetbalcampus voor de toekomst te realiseren. Dit besluit is gisteravond gedeeld met de bondsvergadering. Droevig nieuws uit Diergaarde-Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de

0: Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. En de vrouw heeft na jaren procederen ongelijk gekregen van het Italiaanse Hooggerechtshof in een zaak over het weigeren van kraanwater. Het hof oordeelde dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. Het gaat om de toeristen die eind 2019 in een Italiaans 5-sterrenhotel verbleef en daar eisten ze kraanwater bij het diner. Daarvoor wilden ze zelfs betalen. Het restaurant weigerde dat en serveerde uitsluitend flessen mineraalwater van 7 euro. De vrouw stapte daarop naar de rechter met het argument dat water een universeel mensenrecht is. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit het vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. De KNVB wil definitief in Zeist blijven. De voetbalbond laat de zoektocht naar een nieuwe locatie elders in het land voorlopig varen, omdat er nieuwe kansen worden gezien om in Zeist alsnog een voetbalcampus voor de toekomst te realiseren. Dit besluit is gisteravond gedeeld met de bondsvergadering. Droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. En de vrouw heeft na jaren procederen ongelijk gekregen van het Italiaanse Hooggerechtshof in een zaak over het weigeren van kraanwater. Het hof oordeelde dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. Het gaat om de toeristen die eind 2019 in een Italiaans 5-sterrenhotel verbleef en daar eisten ze kraanwater bij het diner. Daarvoor wilden ze zelfs betalen. Het restaurant weigerde dat en serveerde uitsluitend flessen mineraalwater van 7 euro. De vrouw stapte daarop naar de rechter met het argument dat water een universeel mensenrecht is. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 3 graden.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Let op je woorden en hits de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jette gisteren tijdens een onrustig debat over het geweld bij asielzoekerscentra. Hij riep de Kamerleden op om het geweld gezamenlijk af te keuren, maar kreeg niet de volledige Kamer mee. Met zijn waarschuwing doelde de premier met name op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk de Vos gaf duidelijk aan het geweld te verwerpen, maar stelde tegelijkertijd dat de onrust het rechtstreekse gevolg is van een falend asielbeleid. Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit een vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En dat met behulp van AI. Kenners verwachten dat artiesten hier niet blij mee zijn wanneer er straks tientallen verschillende versies van hun liedjes in omloop komen. En droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam één man om het leven en overleefde twee personen de aanval. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan van Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS Nieuws zijn bij deze aanvallen zeker 193 doden gevallen. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties hard veroordeeld. Hij zei op je woorden te letten en hitst de bevolking niet onnodig op. Hij riep de Kamerleden op om het geweld gezamenlijk af te keuren, maar kreeg niet de volledige Kamer mee. Met zijn waarschuwing doelde de premier met name op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk Vos gaf duidelijk aan het geweld te verwerpen, maar stelde tegelijkertijd dat de onrust het rechtstreekse gevolg is van een falend asielbeleid. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En dat met behulp van AI. Kenners verwachten dat artiesten hier niet blij mee zijn wanneer er straks tientallen verschillende versies van hun liedjes in omloop komen. En droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
5: Dit is

0: met Lydia Olsthoorn.
1: En met Arno, want die staat aan de andere kant van het glas. Hij doet de techniek en heeft natuurlijk de muziek uitgezocht. Wat gaan we doen het eerste uur van de matinee? We gaan het hebben over de Vitaliteitsdag voor 55-plussers. Want die gaat plaatsvinden 4 juni. En ja, wat kunnen we dan allemaal? Nou, dat gaan we dan zo meteen helemaal horen. Want Michelle die gaat daar straks over vertellen. En we gaan het ook hebben over de open atelierroute. Dat is het komend weekend, 30 en 31 mei. Wat is er allemaal te doen? Wat kunnen we beleven? Waar kunnen we kijken? En wat kunnen we ontdekken? Dus blijf lekker luisteren naar ons en ook onze muziek. Boudewijn de Groot, als de rook om je hoofd is verdwenen.

De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zondag 31 mei een bezoek aan de schaapherder op de Loenermark. Samen met de boswachter wandel je naar de kudde om de schaapherder met zijn honden aan het werk te zien. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Tip van de boswachter: het is niet geschikt voor erg jonge kinderen en mensen met buggies of wandelwagens. Meer informatie en online reserveren, dat kan via www.glk.nl/excursies.

0: Underdog Project en Peoples met Summer Jam. 4 juni, dan is er een vitaliteitsdag voor 55-plussers tijdens de Apeldoornse Sportweek. En ik ga erover praten met Michelle Citton. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie organiseren natuurlijk een hele Apeldoornse Sportweek voor iedereen, hè? Maar speciaal op donderdag 4 juni is er een vitaliteitsdag voor 55-plussers in Sportshal Zuiderpark. Wat kunnen we allemaal verwachten? Wat gaan jullie doen?
1: Er worden allerlei fit-testen georganiseerd. Dus mensen kunnen langskomen om te kijken hoe het is met hun kracht in het hele lichaam, balans, beenkracht, conditie. Mm-hmm. Dat soort onderwerpen. Ook valrisico kan er getest worden.
0: Aha. Hoe doen jullie dat?
1: Dat doen we met de Smart Floor. Wat we ook op meerdere plekken doen. Maar dat doen we ook hier. En dat is een mat van 6 meter. Daar zitten sensoren in. En die kan eigenlijk zien hoe het looppatroon van mensen is. Mm-hmm. En op basis daarvan wordt er ingeschat hoe hoog het risico is op een val. Hè? En als er dan gekeken wordt naar het lopen.
0: Dus, En wordt daar dan advies gegeven wat je daaraan kan doen? Of wat je dan kunt doen?
1: Ja. Ja? Ja, okay. Eigenlijk zowel na de fit-testen als na de valrisicotesten komt er eigenlijk een gesprek met een beweegmakelaar.
0: Ja.
1: Er wordt even kort gekeken naar de uitslag van de testen. En vervolgens wordt er gewezen op het sport- en beweegaanbod wat er ook op de markt aanwezig is.
0: Ja.
1: Er zijn heel wat verenigingen en aanbieders ook aanwezig. Maar er kan ook een vervolgafspraak gemaakt worden met een beweegmakelaar.
0: Ja.
1: Om natuurlijk nog wat verder te praten.
0: Mm-hmm.
1: En als het gaat over mensen die een verhoogd valrisico hebben, dan wordt er weer doorverwezen naar trainingen.
0: Oh ja.
1: Die gegeven worden. Die gratis trainingen zijn er.
0: Mm-hmm.
1: En dat start in september, starten daar nu weer nieuwe rondes voor. En daar kunnen mensen dus ook informatie over krijgen op de vitaliteitsdag.
0: Ja, ja. Nou, dat is heel mooi natuurlijk. En dan is er ook een aanbod voor mensen bijvoorbeeld met een chronische aandoening. En waar moet ik dan aan denken? Aan wat voor sport- en beweegactiviteiten?
1: Weet ik niet precies waar je op doet.
0: Nou ja, in Apeldoorn is er een breed aanbod voor sport- en beweegactiviteiten. Waaronder ook mogelijkheden voor mensen met een chronische aandoening. Dus ik vroeg me af, wat bieden jullie dan aan?
1: Dan moet ik even... Ik weet niet precies waar deze vandaan komt. Dus dan moet ik even kijken, staat dat onder het aanbod van...
0: Staat het sport- en beweegaanbod voor 55-plussers. Dus, en er staan ook mogelijkheden voor mensen met een chronische aandoening. Dus vroeg me af, hoe doen jullie dat dan? En wat is er dan als aanbod?
1: Ik denk dat vooral de prikkelarme activiteiten.
0: Ja,
1: dan.
0: Bijvoorbeeld,
1: Dus er worden fietstochten en ook sportactiviteiten georganiseerd voor mensen met hersenletsel bijvoorbeeld.
0: Oh ja, wat goed.
1: Dat soort dingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goh, ja.
1: Verder moet ik het antwoord denk ik even...
0: Dat is niet erg hoor. Nee, maar ik zag het hier staan. Ja. Ik denk, ik ben benieuwd, wat is dat dan precies? Maar
1: dat we nu veel inzetten en sowieso vanuit het uniek sporten en aangepast sporten...
0: Ja.
1: Wordt er ook veel georganiseerd.
0: Ja. Wat goed.
1: Ja,
0: om maar zoveel mogelijk mensen in beweging te blijven houden en zo, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: En veilig fietsen, dat kan ook nog. Jullie gaan de

0: mensen op een fiets zetten. En dan mogen ze een stukje fietsen volgens mij.
1: Ja, en dan nu even specifiek de driewiel fiets inderdaad.
0: Ja.
1: Op de vitaliteitsdag kunnen mensen een aantal modellen uitproberen.
0: Oh ja, ja.
1: Dus er zijn meestal, je hebt fietsen die helemaal laag zijn en half hoog en wat hoger. En dan nemen ze verschillende mee.
0: Mm-hmm.
1: Dan kun je daar informatie over krijgen en wat dingen uitproberen.
0: Ja, wat fijn dat dan kan, hè? Heel handig.
1: Ja.
0: Er zijn er heel veel mensen aanwezig die mensen dan begeleiden op dat moment, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, we zijn er behoorlijk veel. En er zijn veel partijen die hierin samenwerken. Vanuit leefstijlcoach, richting leefstijlapothekers. Zorgzaam heeft ook een kleine rol erin. Doortrappen. Stiemens als welzijnsorganisatie. En wij vanuit de sport. En een heleboel sportverenigingen die dus hun laten zien wat zij doen voor deze leeftijdscategorie.
0: Ja.
1: Dus zijn inderdaad veel partijen bij betrokken.
0: Mm-hmm. En die zijn allemaal in Sporthal Zuiderpark te vinden, hè?
1: Ja.
0: Ja. En van 10 tot 3 uur. Moet je voor sommige dingen ook een afspraak maken? Of kan je gewoon naar binnen lopen en eens kijken wat er allemaal is?
1: Ja, het hoeft geen afspraak gemaakt te worden. Dus alles is op inloop gedaan.
0: Oh ja. Ja, nou dat is mooi.
1: Bij binnenkomst worden mensen dan er wordt er gekeken welke testen kunnen mensen doen.
0: Ja.
1: En dan kan het zijn dat er even een wachttijd is, maar we hebben behoorlijk veel mogelijkheden om de testen af te nemen. Dus ik verwacht dat het wel redelijk doorstroomt. Maar het kost altijd wat tijd om natuurlijk door die testen heen te gaan.
0: Ja.
1: En een gesprekje nog en dan nog over de sportmarkt. Dus dus dat is wel.
0: Wat goed dat jullie dit organiseren. En als mensen nou even naar het programma willen kijken, waar moeten ze dan zijn?
1: www.sportserviceapeldoorn.nl en dan is het /aanbod/vitaliteitsdag.
0: Oké, okay, dan vind je het hele programma er denk ik op. En dan kan je zelf.
1: De verenigingen die er zijn, bijvoorbeeld, is ook leuk om te weten natuurlijk welke verenigingen en zo. Die staan ook op de website.
0: Precies.
1: Dan kan er wat gericht gekeken worden.
0: Ja, leuk. Hartstikke leuk. Heel goed. Nou ja, en verder organiseren jullie de hele week natuurlijk allerlei dingen voor heel Apeldoorn, hè? Van jong tot oud zie ik staan. Bijvoorbeeld, ik vond het wel grappig. De allerjongste die worden ook ingezet,
1: de peuters.
0: Hè? De peuters.
1: Ja.
0: Ja, kan je nog even noemen wat daarvoor te doen is, voor die peuters?
1: Ja, er wordt een peuter vierdaags georganiseerd. Dat is 6 juni.
0: Ja, leuk.
1: Dan gaan we eigenlijk voor de allerjongste. Want die kunnen natuurlijk normaal nog niet meedoen met de vierdaagse. Maar
0: dit wel.
1: Bij een korte afstand en
0: wat leuk.
1: Wel meelopen. Dus daar is ook de informatie verder over de... op de website.
0: Ja, want er is zoveel. Je kan het bijna niet noemen eigenlijk. Zoveel. Dus het is echt een hele leuke week voor iedereen. En dan vooral ook donderdag 4 juni natuurlijk voor de 55-plusser extra. Ik wil je bedanken, Michelle, voor je uitleg. En heel veel sterkte ook met de voorbereidingen. En ook heel veel plezier natuurlijk. En tot de volgende keer. Tot ziens.
1: Oké, bedankt.
0: Dag.

0: Yarbrough en People's Don't Stop the Music.
1: Radio Apeldoorn,
2: het weerbericht.
0: Het is vandaag opnieuw flink zonnig en warm. De temperatuur loopt vlot op en de maxima komen uit op 29 tot 31 graden. Daarmee is de kans groot dat het de warmste 26 mei wordt sinds de metingen worden uitgevoerd. De zon schijnt flink en het is overal droog. De noordenwind is zwak tot matig, maar trekt in de avond wat aan, waardoor de temperatuur in het noorden enkele graden daalt. In het midden en zuiden blijft het nog een lange tijd zonnig en warm. Morgen komt vanuit het noorden koelere lucht. In het noorden wordt het dan 16 tot 19 graden. In het midden en zuiden 20 tot 25 graden. Wel blijft het zonnig en droog.

0: Madness met Our House. Tegenover mij zit Marcel van Nuenen. Goedemiddag. Je bent van de Atelier, Stichting Atelier Apeldoorn, hè? Dat klopt.
1: Dat klopt.
0: Ja. En dit komende weekend is het weer zover. Dan openen de deuren van verschillende ateliers. Maar ik wil eerst wel eens even weten, die Stichting Atelier. Hoe is dat ontstaan en wat is dat eigenlijk precies voor een stichting?
1: Ik ben niet zelf bij de oprichting geweest, maar de stichting is zo'n ruim 30 jaar geleden ontstaan. En is opgericht ook voor de open atelierroute in Apeldoorn destijds. Een aantal leden bij de oprichting die zijn nu nog steeds lid.
0: Okay.
1: En ook nog steeds actief.
0: Ja. Ja, dus het is wel een hechte stichting.
1: Wat ik nu meemaak wel, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. En wat doet die stichting?
1: Die stichting die organiseert een aantal activiteiten op het gebied van de beeldende kunst.
0: Mm-hmm.
1: Wat elk jaar terugkomt is natuurlijk de open atelierroute in het voorjaar.
0: Ja.
1: Daarnaast zijn er ook exposities. Er is een galerie die wordt door ons gerund, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En in die galerie zijn op dit moment ook twee exposities zelf gelijktijdig. Dit is eigenlijk voor het eerst.
0: Ja.
1: Want die ruimte hebben we nu in de Oranjerie.
0: Ja.
1: Dat is wel heel fijn. Verder zijn we net ingevoerd de culturele donderdag. De derde donderdag van de maand. Dan is er altijd een cultureel onderwerp van gesprek.
0: Ja.
1: Een presentatie. En dan kun je nog wat van gedachten wisselen daarover.
0: En is dat dan, waar is dat dan?
1: Dat is in de galerie zelf.
0: Oh ja.
1: Dus omgeven door schilderwerken en andere kunstwerken.
0: Inspirerend.
1: Heel inspirerend.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Leuke sprekers ook.
0: Ja, en het is al een keer
1: dit gebeurd. Jaar zijn we ermee begonnen.
0: Ja.
1: En het is de derde donderdag van de maand en iedereen is welkom.
0: Wat leuk, ja. En wat is er dan al voorbij gekomen aan gesprekken, zeg maar?
1: Een glaskunstenaar is langsgekomen, die heeft een verhaal verteld. Een van de vorige stadsdichters is gekomen, heeft een combinatie van liedjes en teksten voorgedragen.
0: Wat leuk.
1: Er is ook een presentatie geweest over een van de beeldhouders hier in Apeldoorn, die nog wat werk heeft achtergelaten.
0: Mm-hmm.
1: Dat was op zich allemaal heel boeiend.
0: Ja, ja, ja. En hoe komen jullie dan aan die mensen?
1: Het netwerkje, zullen we zeggen.
0: Ja, dat is belangrijk natuurlijk. Ja, ja, en zo rolt dat een beetje.
1: En dan maken we een programmaatje voor.
0: Ja. Ja, en hebben jullie al voor de komende tijd ook al mensen op het programma staan?
1: We hebben wel mensen op het programma staan, maar nog niet alles is zeker. Nog niet alles staat helemaal vast. Dus er is enige flexibiliteit.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, wel leuk dat dit is ontstaan. En zijn er dan ook mensen die komen luisteren of kijken? Komen er ook al veel mensen
1: naar jullie toe? Ja, er is wel belangstelling voor.
0: Ja?
1: Zo gemiddeld zo'n 30 mensen per avond.
0: Ja.
1: Het is donderdagavond, is dat.
0: Oh, leuk.
1: En heel boeiend.
0: Ja.
1: Maar ook de exposities worden wel goed bezocht.
0: Wat goed. En zeker omdat het in de Oranjerie is natuurlijk.
1: Ja.
0: En je zei al van, er zijn nu twee exposities tegelijk.
1: Ja.
0: En wat voor exposities zijn er nu?
1: De een is de kunstproeverij. Die heeft alles te maken met de open atelierroute.
0: Ah.
1: Van de kunstenaars die meedoen is al één werk te zien in de galerie.
0: Ah, spannend.
1: Dus wil je een beetje oriënteren, dan zou ik zeggen, kom naar de galerie.
0: Ja.
1: Kijk even rond en maak een lijstje van de ateliers die je wilt bezoeken.
0: Mm-hmm.
1: Want in die ateliers treft natuurlijk de kunstenaar en zijn kunstwerken.
0: Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Ja. En

0: Wanneer zijn jullie geopend eigenlijk?
1: De galerie is open elke vrijdag, zaterdag en zondag.
0: Ja.
1: En dat is in de regel van 1 tot 5.

0: Ja, ja.
1: En verder zijn we hier ingetrokken met de belofte er 2 jaar te kunnen zitten. Mm-hmm. Dus mei volgend jaar. Ja. Dat kunnen we nog zeker halen.
0: Oh.
1: Maar we moeten even kijken, voor die tijd moeten we toch zien dat we wat anders krijgen.
0: Ja, dat je dan toch wel weer iets hebt.
1: Ja.
0: Wijze
1: ja.
0: van spreken van nou, de volgende gaan
1: ja,
0: we daar
1: want,
0: zitten.
1: Toen ik erbij kwam bij deze stichting, 1,5 jaar geleden, zat het in de Hoofdstraat.
0: Ja.
1: Ja, en intussen is het ook voor een keer verhuisd naar Kerschoten, een aantal maanden. En zitten we nu in de derde plek, op de derde locatie.
0: Het blijft leuk.
1: Ja, we blijven verhuizen, maar dat is niet onze roeping.
0: Nee, dat is niet, het is niet heel prettig natuurlijk. En het is ook wel fijn dat je eigenlijk een beetje een vaste plek hebt. Dat mensen weten van, kijk, daar moeten we zijn als we dat willen bekijken.
1: Ja, precies, want dan kan je ook daar wat organiseren.
0: Ja. Ja,
1: want behalve die derde donderdag en de exposities is er ook nog wel schilderles.
0: Oh,
1: langzaam wordt er schilderles gegeven. En er is ook portret tekenen naar model.
0: Ja.
1: Dus om de andere week is dat op maandag. Dus ja, als je zo'n eigen honk hebt, dan kan je dat allemaal zo orchestreren.
0: Ja, en als jullie zouden moeten verhuizen, moet je ook alweer een ruimte hebben waar dat ook kan.
1: Ja, graag.
0: Waar je die mensen kunt ontvangen.
1: Ja, graag. Heel graag. Ja.
0: Ja, dat is toch wel een dingetje.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, als mensen dit horen en ze weten wat, je weet maar nooit, hè?
1: Je mag hem zo doorgeven, ja.
0: En jullie zoeken ook vrijwilligers, hè? Of mensen
1: ja,
0: die ook belangstelling hebben.
1: Want de secretariaat is gestopt, Anja Straathof.
0: Ja.
1: Ze heeft het 7 jaar gedaan en uitstekend gedaan, maar ook heel veel werk verzet. En
0: precies,
1: dat werk wat ze nu.
0: Zeker.
1: Nu is zij vertrokken en de anderen moeten het werk overnemen.
0: Ja, ja.
1: Dus we zoeken nog iemand die de PR kan doen, iemand die de sociale media kan bedienen.
0: Heel belangrijk.
1: Want dat is ook wel belangrijk, de website kan onderhouden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en bij de opening, als er exposities zijn, dan zijn er ook altijd mensen nodig die een oogje in het zeil houden.
0: Ja,
1: en ook de mensen ontvangen.
0: Ja.
1: Gastvrouw, gastheer zijn.
0: Ja, dus echt, je kunt wel wat mensen gebruiken.
1: Ja hoor, ja. En iedereen die interesse heeft, kom een keer kijken. Aanstaande vrijdag zit ik er zelf.
0: Ah.
1: Zaterdag en zondag zitten collega's van mij, zeg maar. En we zijn altijd bereid een leuk gesprek te voeren.
0: Ja, want makkelijkst is even gewoon naar binnen lopen en gewoon even proeven hoe de sfeer is.
1: Ja hoor, gewoon rechtstreeks contact.
0: Ja, dat is altijd het mooiste, toch?
1: Ja.
0: Ik stel voor dat we even muziek laten horen. En dan gaan we het hebben over dat weekend van 30 en 31 mei. En natuurlijk ook over de kunstproeverij die er dan ook is. Want daar willen we natuurlijk ook alles van weten. We gaan even de muziek doen en dat komt eraan.

0: Soraya met Call Me. Tegenover mij zit Marcel van Nuenen. En we hadden het net al over de stichting atelierroute, zeg maar, in de atelier. Dit weekend dan is het zover. Want dan is de open atelierroute, die gaat plaatsvinden. En als ik zo het boekje bekijk, dan zie ik een plattegrond met enorm veel kunstenaars die we kunnen gaan bekijken.
1: Ja, dat klopt. Er zijn ruim 30 ateliers zijn open. En er zijn meer dan 30 kunstenaars die laten zien wat zij maken.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja, en het is echt de moeite waard om te gaan kijken, hoor.
0: Ja, en wat voor mensen, waar moet ik dan aan denken? Wat voor kunst?
1: Ja, het is echt van alles. Van een gecombineerde mixed media, olieverfschilderijen. Het is abstracte kunst, het is beeldhouwwerk, het is met keramiek.
0: Ja.
1: Elk porselein ook nog even. Ook,
0: kan
1: ja,
0: van alles zijn.
1: Van alles. En ja, zelf maak ik ook werk met artificial intelligence, met
0: ja.
1: AI.
0: Ja.
1: Dus het is wel bijzonder. Van alles te zien.
0: Ja, ja. En we kunnen zo'n boekje ook ergens halen, denk ik.
1: Ja, zeker. Die boekjes die zijn verspreid. Je komt soms tegen bij ASEC en bij CreArt en bij de andere sponsoren.
0: Ja.
1: Maar ja, wil je de sponsoren zien, moet je eerst een boekje hebben.
0: Ja, dan moet je eerst een boekje hebben. Ja.
1: Misschien is het handig om ook op de website te kijken. Want daar is ook informatie over de route te vinden.
0: Ja. Ja, ja, dat is wel goed. En dat is dan, hoe heet die website? Wat is de website?
1: Het is ateliersapeldoorn.nl.
0: Oh ja, ja, nou, dat is makkelijk.
1: Dat is eigenlijk de naam van de stichting ook, Ateliers Apeldoorn.
0: Ja, zeker. Ja. En dat is dan 2 dagen te bezoeken. Want dat kan je nooit allemaal in 1 dag doen. En vanaf hoe laat zijn we welkom?
1: De ateliers zijn open van 11 tot 5. Dus vanaf 11 uur 's ochtends kan je er terecht en dan... Ja, hopen we dat het een beetje doorloopt gedurende de hele dag.
0: Leuk, ja. Het is mooi weer.
1: Ja, het rookt niet te mooi, want er zitten de mensen toch in het bos en aan het water.
0: Dat is waar.
1: Maar het is een aangename temperatuur. Ik geloof iets van boven de 20 graden. Het is mooi weer om erop uit te gaan.
0: Ja.
1: Dan van atelier naar atelier te lopen of te fietsen. Ja,
0: ja, geweldig, toch?
1: Ja.
0: En het zijn dan ook kunstenaars die normaal gesproken hun deuren niet open hebben. Hè?
1: Klopt.
0: Maar je kunt ook... zelf wat doen? Want hoe zit dat?
1: Ja, dat is afhankelijk van waar je bent. Adrie Pos bijvoorbeeld, die heeft ruimte gecreëerd in zijn atelier om ook wat te doen.
0: Wat leuk.
1: En daarbij kan je ook verder werken op werk wat je zelf heeft bedacht. En ja, dit als voorbeeld. Ja.
0: Wat leuk. Dus dat kunnen we dan, moet je dat van tevoren ook al aangeven?
1: Nee, je kan
0: dat
1: gewoon binnenlopen en dan kijken of er gelegenheid is of niet.
0: Ja, dat, ja. Ja, ja. Zelf ben je dus ook actief die dag.
1: Ja.
0: En heb je alle kunstenaars al eens een keer ontmoet eigenlijk zelf?
1: Ja. De kunstenaars hebben we afgelopen donderdag uitgenodigd. Dat is culturele donderdag. Zijn we met elkaar in gesprek gegaan.
0: Wat leuk.
1: In de Galerie Apeldoorn heeft iedere kunstenaar een werk ingebracht. En bij de werken zijn de kunstenaars gaan staan. En daar is wat interactie gekomen met de mensen die we nog niet kenden.
0: Mm-hmm.
1: Kunnen mooi contact leggen, een praatje maken.
0: Ook belangrijk.
1: Ja, een beetje elkaar leren kennen en ook elkaar bevragen over de werken.
0: Ja, ja. Hoe was dat? Dat
1: was heel leuk.
0: Ja?
1: Heel leuk om te doen. Veel belangstelling ook wel.
0: Ja.
1: Leuke gesprekken, heel geanimeerd zoals dat. Ja.
0: Wat fijn. Want komen jullie ook wel vaker bij elkaar? Of is dat dan zeg maar eenmalig?
1: Nou, we komen wat onregelmatig.

0: bij elkaar. Maar in ieder geval, we kennen de culturele donderdag. En dat is toch wel een dag, een avond eigenlijk, mm-hmm. van 7 tot 9. Maar dat is dan eigenlijk het moment waarop een onderwerp is, een presentatie is, een uiteenzetting, een discussie. En dan komen we elkaar wel tegen.
1: Ja.
0: En natuurlijk bij het inrichten van exposities. Wanneer mensen hun werk komen brengen, deelnemen aan een expositie.
1: Ja,
0: dan
1: want
0: moet
1: dat
0: je
1: wisselt.
0: Toch met elkaar kijken van wat gaat waar hangen. En, ja.
1: Want hoe vaak wisselt dat dan?
0: Maandelijks wisselt het.
1: Maandelijks.
0: Dus elke 4 weken zeg maar is een andere expositie te zien.
1: Oké, wat goed.
0: En op dit moment is de expositie een kunstproeverij.
1: Mm-hmm.
0: Dat heet zo omdat je kennis kan maken met de kunst die ook in de ateliers is te zien. Van de deelnemers aan de open atelierroute hangt hun werk. Ja, en dan op die expositie kan je dan een keuze maken van welk atelier wil ik zien en welk mm-hmm. werk wil ik verder zien.
1: Ja, ja.
0: Ja. En het is voor dit jaar eigenlijk ook voor het eerst dat we 2 exposities gelijktijdig hebben.
1: Hoe komt dat?
0: We hebben in het jubileumjaar van het station en het Oranjepark hebben wij gemaakt dat er in het Oranjepark ook tekeningen gemaakt konden worden en geschilderd kon worden. En het werk wat daar gemaakt is, niet al het, want sommige mensen nemen gewoon hun werk mee naar huis, dat is gewoon goed recht.
1: Ja, zeker.
0: Maar er is ook werk te zien wat in het Oranjepark gemaakt is.
1: Ja.
0: Van deelnemers en ook van begeleiders. Dus het is een tweede expositie geworden.
1: Nou, wat leuk.
0: Naast de kunstproeverij.
1: Ja.
0: Dus je 1 keer binnenlopen en je kan 2 exposities bekijken.
1: Kijk, 2 voor de prijs van 1. Je kan gewoon naar binnen lopen.
0: Je kan gewoon naar binnen lopen. Dus vrije entree, gratis entree. Er is niets verplichtends aan.
1: Okay.
0: Je kan gewoon vrij rondkijken.
1: En als je nu zelf kunstenaar bent en je bent nog niet bij jullie aangesloten, is dat ook, heeft dat ook een bepaald niveau? Moet je ergens aan voldoen? Hoe zit dat er?
0: Ja, om deelnemer te zijn aan de Stichting Ateliers Apeldoorn, dan is er echt wel een toelatingscommissie die je werk beoordeelt, die je achtergrond beoordeelt en die kijkt of dat je inderdaad werk maakt wat het van een juist niveau is.
1: Ja, wat erbij past.
0: Ja, en dan kan je toegelaten worden tot de deelnemer van de stichting.
1: Ja.
0: Maar het is ook zo dat ook bij de open atelierroute, er zijn er ook deelnemers die niet bij de stichting zijn aangesloten, maar wel deelnemen aan de route. Dat kan ook.
1: Oh, dat kan ook.
0: En daar is ook naar gekeken, maar dan is de toets iets lichter.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja. Dus er zijn wel de gradaties
0: in. Ja. Ja, en, maar ook de mensen die niet aangesloten zijn, er zitten ook echt hele goede kunstenaars tussen. Maar die hebben andere afwegingen gemaakt.
1: Ja, dat kan natuurlijk. Ja, zeker. Maar goed, 30 en 31 mei dit weekend. Nou, dan staan de deuren open van enorm veel kunstenaars hier uit Apeldoorn. Hoe leuk is dat eigenlijk? Hoe creatief zijn wij hier, hè? Je kunt op de website kijken. Daar staat ook alles op. Je kunt een boekje halen. Dat is ook leuk, want dan kan je eventjes van tevoren al kijken. Je kunt even bij jullie terecht natuurlijk.
0: Ja,
1: om te kijken van, hey, wat voor kunst vind ik mooi.
0: Ja.
1: En dan kan je daar gericht naartoe. En het is van 1 tot 5.
0: Precies, en iedereen is welkom.
1: Ja,
0: ja, het is de gemeente Apeldoorn, die staat er ook achter. En hoe meer bezoekers, hoe leuker het wordt.
1: Zeker, zeker. Ja. Nou, ik zou zeggen gewoon gaan. Lekker het huis uit en kunst kijken. Dat doet je allemaal goed, toch?
0: Precies.
1: Zeker. Ik wil je bedanken dat je hier gekomen bent, Marcel. En succes met alles wat je doet.
0: Dank je wel.
1: Dit
2: is de matinée met Lydia Olsthoorn.

Bill Withers met Lovely Day. Speelgoedmuseum Deventer presenteert vanaf zaterdag 30 mei... de expositie Speelgoed in de 20e eeuw. In het Speelse Museum aan de Brink ontdek je hoe de speelgoedwereld... in het tijdperk van aap, noot, mies... tot en aan de eerste spelcomputers eruit zag. De vaste presentatie van het museum... is aan verschillende maatschappelijke thema's opgehangen. Zoals welvaartsontwikkeling... gender en techniek. Alle informatie over het museumbezoek is te vinden op het speelgoedmuseum.nl.

Harold Melvin en de Blue Notes en The Love I Lost. Wij zijn alweer bijna aan het eind van ons eerste uur van de matinee. We gaan er zo meteen natuurlijk terugkomen met nieuwe onderwerpen, want er komen ook nog mensen naar de studio. Over een house-event gaan ze het hebben. En we gaan nog even met Orpheus bellen, want wat is er dan allemaal te doen daar? En we hebben het nog over het Apeldoorns Gidsencollectief, want die hebben allerlei wandelingen weer klaarstaan voor ons dit weekend. Dus dat is hartstikke leuk. Wilt u nog eens een keer op onze website kijken? Dat kan natuurlijk ook. Dat is www.rtv-apeldoorn.nl. En ja, daar kunt u even alle programma's vinden. En u kunt ook terugluisteren natuurlijk, als u dat nog een keertje wil. Morgenochtend wordt dit ook herhaald tussen 8 en 10. Dan zijn we er ook weer. En er zijn natuurlijk nog veel meer programma's. Dus kijk nog eens eventjes op die website rond. En misschien wilt u ook wel het vrijwilligerswerk hier gaan doen. Dat kan natuurlijk ook altijd, hè. Zijn van altijd van harte welkom om wat te doen. Er is genoeg te doen. En kijk maar naar de techniek en zo. Het is hartstikke belangrijk. Ja, zonder techniek zijn we natuurlijk nergens. Wij gaan even wat te drinken halen. We gaan eruit met La Bouche, Sweet Dreams. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. En dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het brandgevaar is Defensie gisteren al gestopt met oefeningen met explosieven in de open lucht. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Naast politici komen er volgens de organisatie ook sprekers uit andere sectoren aan het woord om te praten over internationale veiligheid. Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de oostelijke Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam één man om het leven, twee anderen hebben de aanval overleefd. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan van Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS Nieuws zijn bij deze aanvallen intussen 193 doden gevallen. En twee Franse tieners hebben gisteren bekend dat ze de 11-jarige Theo hebben gewurgd in Rennes. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen omdat het slachtoffer vispullen ter waarde van enkele tientallen euro's van hen zou hebben afgepakt. De jongen werd zondagmiddag met een natte handdoek gewurgd aangetroffen aan de oever van de rivier de Vilaine. Dat is vlakbij het centrum van Rennes. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk nog steeds met Arno. En wat gaan we doen in de tweede uur van de matinée? Nou, we gaan het hebben over een house event Unity. Want die brengen muziek, community en creativiteit naar Apeldoorn. En dat doen ze 30 mei. Nou, er staan hier al wat mensen zo. Die staan al te wachten, want die popelen om het er zo meteen over te hebben. Ik zie het gewoon. Het straalt er helemaal vanaf. Dus ik krijg er heel veel zin in. We gaan het ook nog hebben met Orpheus over het nieuwe seizoen. Want ja, die kaarten die zitten alweer in de verkoop. En het Apeldoorns Gidsencollectief, ja, die hebben weer hele leuke wandelingen klaarstaan. Daar gaan we het ook nog natuurlijk over hebben. Maar we hebben het ook over muziek. En nu Boudewijn de Groot met Weltrusten, meneer de president.

0: Nou, Harry Nilsson met Everybody's Talking. Tegenover mij zitten inmiddels Tommy en Gigi. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En ja, jullie stuiterden al de studio binnen eigenlijk. Ja, het is hier één brok energie. En ik had er ook al echt heel veel zin in om het erover te hebben. Unity, een house event bij Soap. En dat wordt georganiseerd 30 mei, als ik het goed heb.
1: Ja, klopt.
0: Ja, klopt. En met een sterke focus op muziek. Verbinding en opkomend talent wil het initiatief een frisse impuls geven aan de lokale dance scene. Yes. Nou, het is een hele.
2: Het is een heleboel vol.
0: Maar wie mag ik het woord geven? Ja. Vertel eens.
2: Gigi?
0: Ja. Gigi, ga je gang.
1: Ja, wij hadden heel erg het gevoel en het idee dat er binnen Apeldoorn echt nog iets miste wat betreft house.
0: Ja.
1: Maar ook een platform voor opkomende artiesten, jong talent. Nieuwe DJ's die echt een plek wilden creëren. Nou ja, waar ze voor het eerst gezien konden worden.
0: Ja.
1: En zo hebben we eigenlijk het initiatief ook gestart. Van nou, wat kunnen we doen? Wat kunnen we opzetten om in Apeldoorn op de kaart te komen? Op eigen bodem. Mm-hmm. Wat hier dus nog mist.
0: Ja.
1: En zo hebben we eigenlijk Soap benaderd. En ook Soap vond dit een goed idee. Dus zo is eigenlijk de eerste editie dus ontstaan.
0: Ja,
1: ja.
0: Dit is dus de eerste editie.
1: Ja, de eerste editie.
0: Hebben jullie in de regio rondgekeken? Hoe ben je aan die ideeën gekomen?
1: Nou, we komen natuurlijk allemaal uit Apeldoorn.
0: Ja,
1: dus we
0: hadden
1: wel zoiets van, nou, als we dit willen opzetten en als we dit willen doen, dan willen we de eerste editie sowieso in Apeldoorn hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ook omdat het hier nog niet is.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook omdat het dan, nou ja, de thuisbasis is. Nou ja, dan heb je natuurlijk de wat iets grotere steden eromheen, zoals Zwolle en Arnhem. En daar is de house scene eigenlijk al wel wat groter.
0: Ja.
1: Dus daar heb je al meerdere feesten, meerdere DJ's. Binnen Apeldoorn was dat nog niet. Dus eigenlijk hebben we gezegd van nou, we gaan dit doen en dan beginnen we gewoon in Apeldoorn.
0: Mm-hmm.
1: En dan kijken hoe het gaat. Ja. Ja.
0: En hoe gaat het? Want het is eigenlijk bijna zover, Tommy.
2: Ja, eigenlijk supergoed. We zijn echt heel blij verrast.
0: Ja.
2: Er is best wel veel animo na. Dus,
0: nou,
2: wij kunnen niet wachten daarvoor die energie. Hè?
0: Ja,
2: wij komen hier binnen.
0: Je bruist helemaal. Ja. Je moet nog even een paar dagen
2: wachten. We gaan ook samen draaien.
1: Ja.
2: Dus het is ook een DJ-duo samen.
1: Ja.
2: Om ons kind. Dus het is ook ons debuut ook.
0: Ja. Oh, dit is jullie debuut.
2: Debuut ook nog eens als duo. Dus, dus het wordt ook nog. Het is niet alleen het feest, maar ook nog voor ons ook nog een soort van spannende dag.
0: Ja.
2: Dus we hebben er echt super veel zin in.
0: Ja, en het, muziek staat voorop, maar het gaat om meer. Dus vertel eens, hoe denken jullie daarover? Wat is het meer, zeg maar? Want het gaat ook om community, verbinding.
2: Ja, natuurlijk, muziek verbindt mensen.
0: Ja.
2: En het maakt niet uit wat voor ras je hebt, geloof. Het is gewoon, het is voor iedereen.
0: Mm-hmm.
2: Dus wij met het feest willen dat op de kaart zetten in Apeldoorn. Zodat er gewoon een mooie groep mensen bij elkaar komt.
0: Ja.
2: Die van muziek, van housemuziek houden. En met veel positiviteit. Nou ja, aan het weer ligt het al niet. Dus ik denk dat ook met alle met artiesten die ook daar gaan staan. We zitten allemaal met dezelfde intentie. En ik denk dat het helemaal goed gaat komen.
0: Want wat voor artiesten komen er, zeg maar?
2: Nou ja, maar wij zijn het minst belangrijk natuurlijk.
1: Nee, we hebben nog twee DJ's staan.
0: Ja.
1: Jella en Doan. En het zijn redelijk jonge jongens. En ook redelijk nieuw in de DJ-wereld.
0: Mm-hmm.
1: Doan die draait al wat langer. Maar Jella is echt een opkomend artiest. Ook vol energie. En heeft er ook super veel zin in. En die is echt nog wel wat jonger. Dus die kijkt er ook heel erg naar uit.
0: Ja, lijkt me ook.
1: En daar hebben we ook echt naar gekeken van, nou ja, wie komt het liefst uit Apeldoorn?
0: Ja.
1: Jong. Voor velen dan een eerste gig. Wie zou dat willen doen? En wie gunnen we dan ook zo'n podium? En ja, nu hebben we daar dus twee artiesten staan. Die dat eentje is wel uit Zwolle. En één, Jella, komt echt uit Apeldoorn.
0: Leuk.
1: En dan hebben we ook nog twee DJ's. Ook één van de organisatoren. En nog één van de organisatie. Ja. Alle twee trouwens.
0: Iedereen doet gewoon mee.
1: Ja, die gaan ook draaien. Die gaan het feest openen.
0: Leuk.
1: En dan daarna zijn wij.
0: Dan gaan jullie los.
2: Ja. Ja.
0: Is het nou zo, ik weet er eerlijk gezegd niet veel van house muziek. Is het ook zo dat die house muziek zich steeds ontwikkelt?
2: Ja, je hebt heel veel verschillende soorten genres

0: in omtrent housemuziek. Ja. Dus ja, je kan heel veel verschillende kanten op. Dus ik denk ook als je die dag gaat komen, dat je ook verschillende soorten genres van housemuziek gaat horen. Dus het is niet maar eentonig, zoals heel... Ja, soms hoor je dat je alleen maar boom, boom, boom. Ja, dat je mensen al house muziek. Maar nee, het is heel veel... Als je onze set is heel veel vocal. Hij heeft een beetje afro-house-achtige. Dus een beetje met trommels. Dus echt een beetje de energie die wij willen uitstralen en overbrengen.
1: Kan je dan ook de DJ herkennen aan zijn stijl, zeg maar? Ja. Aan de house muziek?
0: Ja, het is wel dat wij onze eigen stijl... Dat we het heel erg leuk vinden om deze stijl te gaan draaien. En dat dat ook heel goed bij ons persoonlijk ook past.
1: Ja, zeker. Maar een ander die er staat, heeft misschien een andere...
0: Andere, ook hele andere tracks die je gaat horen. Dus
2: ook wel de insteek weer van die avond. Van we hadden kunnen zeggen van... Nou, we doen alleen maar DJ's die dezelfde soort house draaien.
1: Ja, precies, ja.
2: Maar dat is dus niet wat we willen. Nee. Want je krijgt verschillende soorten mensen binnen. Dat is waar we voor staan.
1: Ja.
2: Dus je wil voor iedereen wat kunnen draaien.
1: Ja.
2: Dus we hebben nu eigenlijk 4 DJ's. En alle 4 zou je wat anders horen.
1: Precies, dat bedoel ik. Ja.
2: Ja.
1: En is dat dan als jullie dit doen? Hoe doe je dat dan? Hoe maak je die muziek? Ben je er steeds mee bezig, denk ik? Hoe ontwikkelt zich dat?
0: Ja, je kijkt echt wel naar waar je staat. Wat het publiek is. En daar ga je dus echt je tracks en de songs ga je daarbij zoeken.
1: Ja.
0: En dan maak
1: op
0: je
1: dat
0: dus.
1: Op dat moment.
0: Je komt al binnen en je hebt natuurlijk al
1: iets
0: in je hoofd wat je wil draaien. Want anders wordt het wel als je on the spot.
1: Wordt het heel erg lastig.
0: Dan wordt het wel heel lastig. Maar het is natuurlijk wel. Je moet de energie ook aanvoelen.
1: Precies.
0: Dus je hebt wel verschillende soorten muziek bij je.
1: Je weet het
0: dus
1: wel,
0: als je kijkt van er moet nog wat meer worden gedanst, dan ga je net een beetje die beat, net een beetje meer uplifting. Dus je kijkt wel of iedereen al helemaal los gaat. Dan ga je op die vibe en op die energie ga
1: dan
0: je wel...
1: breng je dat een beetje omhoog, energie, zeg maar.
2: Ja. Je moet wel beetje wel kunnen inspelen op het publiek. En dat is soms lastig, want je hebt natuurlijk van tevoren... maak je een USB-stick klaar met alle nummers waarvan jij denkt... of als DJ-duo denkt van, dit moet het worden.
1: Precies, ja.
2: Maar het kan maar zo zijn als je daar aan het draaien bent... en je voelt aan de energie van, het publiek wil toch iets anders... dan zou je wel daarop moeten kunnen inspelen.
1: Ja.
2: En kunnen
1: ook
2: denken van, superleuk.
1: Dat maakt het ook creatief.
2: Ja. Maar het is ook spannend natuurlijk, want je wilt het graag goed doen.
1: Ja,
2: tenminste, dat hebben wij. Als DJ wil je het graag goed doen. Dat je niet daar staat van, wat is dit? Dat maakt het wel extra spannend, maar ook wel inderdaad heel erg leuk.
1: Ja, dat snap ik helemaal. Dat houdt het ook leuk natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Ja, super. En fijn dat dat hier gaat plaatsvinden.
2: Ja.
1: De Soap, dat is een hartstikke mooie locatie natuurlijk. Het is allemaal zaterdag. Deze zaterdag 30 mei. Het begint om 7:00.
2: Klopt.
0: Ja.
1: Tot 12:00.
2: Ja, klopt.
1: Stopt het dan ook echt? Of gaat het
2: een beetje door? Het mag met een uitloop tot 12:30.
1: Ah.
2: Maar het is de bedoeling dat het 12:00 dat de muziek wel uitgaat. En dan langzaam naar buiten.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, je weet het nooit.
1: Dat zien we dan wel.
0: Ja.
1: Dat zien we dan. Dat zien we dan.
2: Dat zien we dan.
1: Tickets. Als mensen dit horen en die denken... leuk dat dit in Apeldoorn wordt georganiseerd. Super.
2: Ja.
1: Waar kunnen ze die krijgen?
2: Instagram. Dus we hebben de Instagram Unity.
1: Aha.
2: En in de biografie van deze Instagram... daar staat ook een ticketlink.
1: Ja.
2: En er zijn niet veel tickets meer.
1: Oh, kijk.
2: Dus... mochten er nog mensen naartoe willen, dan is het nu de tijd. Ja, we zijn echt bijna uitverkocht.
1: Hoeveel zijn er dan?
2: We hebben een capaciteit van ongeveer 180.
1: Ja.
2: En ik denk dat er nu nog iets van 15 kaarsen over zijn.
0: Ja.
2: Ja, en
0: dus
2: dat hadden wij zelf ook verwacht.
0: Ren naar die Instagram en klik die link.
2: Heel
0: zou
2: snel
0: zeggen.
2: Klikken.
0: Heel snel klikken.
1: Geweldig, wat leuk is dat?
2: Ja,
1: dat
2: ja.
1: niet verwacht. Je wat je bedenkt, want er moet in Apeldoorn.
2: En wij vonden dat wel heel erg spannend.
1: Ja. Super, dat snap ik.
2: Ja, want je weet gewoon niet hoe zoiets loopt.
1: Nee.
2: En
1: superleuk.
2: Het gaat goed komen.
1: Ja, denk ik ook. Hey, wat fijn dat jullie hier gekomen zijn. Om
2: hierover
1: te vertellen. Ik ben helemaal afgerust. dankjewel Tommy en Gigi. En heel veel succes. En veel plezier natuurlijk.
2: Ja, dankjewel. En jullie ook bedankt dat we hier mochten langskomen.
1: Nou, heel graag. En tot ziens.
0: Tot ziens.
2: Tot 30 mei.
0: Tot 30 mei.

In My Mind. Tijdens de week van het spannende boek duikt Dakota Leest op maandag 1 juni in de fascinerende en soms huiveringwekkende wereld van true crime. Laat je meenemen in waargebeurde verhalen vol spanning, morele dilemma's en onthullende inzichten. En ontdek hoe de menselijke geest in al haar complexiteit centraal staat in zowel misdaad als de oplossing ervan. Samen met Chris Carter, Herma Kluin en Carlo Schippers. Voor het hele programma en tickets kan je naar www.coda-apeldoorn.nl/crime night.

0: Robert Miles en Maria Nelen met One and One. Ja, zoals iedere laatste dinsdag van de maand ga ik praten met Melissa Gerritsen van Orpheus. Want het is ook alweer heel spannend, want de nieuwe kaartjes die zijn alweer in de verkoop. En het nieuwe programma is al volgens mij online. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En ja, we zijn heel nieuwsgierig van ja, wat kunnen we allemaal verwachten dit seizoen? En wat wil jij eens even noemen?
1: Nou ja, we hebben nu natuurlijk nog iets meer dan een maand, zeg maar, in dit seizoen. Maar ja, de verkoop van het nieuwe seizoen is afgelopen week gestart. En er staan weer ontzettend veel toffe voorstellingen op de planning.
0: Ja, fijn.
1: Waarvoor je vanaf nu dus je tickets kunt kopen.
0: Ja.
1: En dat gaat van weer fantastische muziekvoorstellingen tot cabaret, tot kindervoorstellingen, mm-hmm, en grote musicals. We hebben weer een propvol programma, zeg maar.
0: Een propvol. Hey, en ja, hier staat van je wilde een paar hardlopers noemen. Ja. Wat zijn de hardlopers?
1: Nou, de afgelopen week zijn vooral de tickets voor bijvoorbeeld Beach Boys Best heel hard gegaan. Die staan volgend jaar april pas bij ons in het theater. Maar die staan bovenaan als het om de ticketverkoop gaat. Dus als je daarheen wilt, dan zou ik er zeker snel bij zijn.
0: Ja, want, wat leuk.
1: Grijp je mis.
0: Uh-huh.
1: De Dutch Tenors is ook een van onze successen van dit seizoen, zeg maar. Die hebben we nu in verkoop gedaan. Die staat gewoon tussen alle andere voorstellingen. Maar mensen weten ze erg goed te vinden. Dus ook die tickets moet
0: wat
1: je...
0: Wat is dat voor een voorstelling, als ik
1: de
0: vraag mag?
1: De Dutch Tenors zijn vier zangers die eigenlijk een soort van mix brengen van pop en klassiek. En dat mixen ze echt op een hele leuke manier met heel veel humor. En, met heel veel, en dat is echt een fantastische avond uit.
0: Wat leuk.
1: Zeker als je van goede muziek houdt, dan mag je die eigenlijk niet missen.
0: Mm-hmm. Okay.
1: En we hebben natuurlijk ook nog cabaretiers die heel hard gaan. Dus een aantal cabaretiers zijn al eerder in verkoop gegaan en die hebben al mooie uitverkochte zalen.
0: Wat goed.
1: Maar voor Pieter Derks bijvoorbeeld zijn er nog wel tickets te krijgen. Dus die is afgelopen week pas in verkoop gegaan. Maar daar moet je ook snel bij zijn, want ook die gaat heel hard.
0: Mm-hmm.
1: En Herman van Veen, die staat op 19 en 20 december van dit jaar nog bij ons in theater.
0: Zo.
1: En die, nou ja, daar moet je natuurlijk ook bij zijn.
0: Ja, ja, ja, want iedereen wil daar nog...
1: Dat mag je dan natuurlijk niet.
0: Naartoe. Die gaat ook maar door, hè, die Herman van Veen.
1: Die gaat ook maar door. Dus
0: jongen, jongen. Ja.
1: Zolang je hem nog kan zien, zou ik dat zeker doen.
0: Want, ja, zeker. Ja.
1: Showman puur zang. Zeg
0: nou,
1: maar.
0: Zeker, ja.
1: Dat je niet mag missen.
0: Enorm. Ja. Hey, en je had het, hier staat ook, zijn ook een aantal meerdaagse producties.
1: Ja.
0: Ik denk dan zeker aan musicals of zit ik mis?
1: Ja, er zitten ook nog andere dingen tussen. Maar het zijn voornamelijk musicals die weer een heel aantal dagen hebben staan.
0: Mm-hmm.
1: Waarvan we Cats het langst hebben staan. Die hebben we bijna
0: leuk.
1: Drie weken staan.
0: Zo.
1: Van 28 januari tot met 14 februari. Dus het duurt nog eventjes, maar... die hebben we niet voor niets verlangd. Want dat, we verwachten dat dat een fantastische grote voorstelling wordt. Die echt niemand wil missen. Dus,
0: precies.
1: Als je nu je tickets al kunt vaststellen, dan zou ik dat zeker doen.
0: Ja,

0: Zwanenmeer ter wereld naar Apeldoorn. Dat is echt met 48 zwanen, waar ze normaal gesproken maar 24 hebben, geloof ik.
1: Zo.
0: Dus het is echt dubbel zo groot en dubbel zo fantastisch.
1: Maar dat kan bij Orpheus, hè?
0: Dat kan bij ons, ja. Gelukkig wel, want we hebben een grote zaal.
1: Mooi.
0: Maar het is wel, je krijgt echt een enorme show eigenlijk.
1: Ja, dat
0: het Zwanenmeer zoals je hem niet vaak ziet, denk
1: ik. Nou, wat leuk zeggen dat dat ook bij jullie gewoon kan, hè?
0: Ja.
1: En is er nou ook nog, misschien weet je dat ook, aanstormend talent waar je van zegt van nou, daar moet je gewoon eens naar kijken?
0: Ja, we hebben natuurlijk in onze kleine zaal ook altijd heel veel nieuw talent staan. Dus als je vooral nieuwe dingen wil ontdekken, dan zou ik vooral kijken naar onze voorstellingen die in de Althielszaal staan.
1: Oh ja.
0: Dat zijn vaak echt jonge talenten, mensen die bijvoorbeeld aan kabaretten of aan het Amsterdam Kleinkunstfestival hebben meegedaan, of aan het Leids Kabaretfestival. Of mensen die via andere wegen zijn begonnen en die net aan de weg timmeren, maar echt ontzettend veelbelovend zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar hebben we ook weer een hele mooie, heel mooi aanbod voor.
1: Ja.
0: En als je nou echt heel veel vaak dat soort talent wilt ontdekken, dan kun je kiezen voor bijvoorbeeld onze kleine zaalkaart. Dan betaal je één keer een bedrag en dan mag je heel veel voorstellingen in onze kleine zaal
1: gaan bezoeken. Leuk. Ja, wat leuk. Ja, dan is de moeite waard om daar even naar te kijken.
0: Zeker de moeite waard, ja.
1: Hey, en het hele programma, waar kunnen we dat vinden?
0: Het hele programma staat natuurlijk op onze website, op orpheus.nl.
1: Ja.
0: En dan nu als je op de homepagina komt van onze website, dan staat er een mooie banner met tada. Want we presenteren graag ons nieuwe programma.
1: Ja.
0: En als je daar op de knop klikt, dan kom je bij het hele programma uit. En dan kun je alle voorstellingen zien die we het komend seizoen te zien hebben.
1: En bestellen. Alvast.
0: En bestellen.
1: En bestellen.
0: Ook,
1: ja.
0: Ook dat.
1: Superleuk. Nou, hartstikke goed, Melissa. Wij zijn jullie zijn de komende 2 maanden een beetje op vakantie, zeg maar. Hè? Begreep
0: dan
1: ik.
0: Hebben we wat minder aanbod. Dus
1: ja, en in augustus, ja, dan eind augustus, dan horen we graag weer van je.
0: Ja, dan zijn we weer terug.
1: En dan willen we graag weten wat er allemaal nog verder gaat gebeuren bij jullie. Nou, dat is heel veel.
0: Ja.
1: Voor nu bedankt, Melissa. En alvast een fijne vakantie natuurlijk. En mensen die hier naar luisteren, ga eens even kijken op die site van Orpheus. En kijk eens of er een leuke voorstelling bij zit. Want het is de moeite waard om een avondje of een middagje weg te gaan. Dat zeker, hè?
0: Absoluut.
1: Ja. Hey, tot ziens. En succes met alles. Dag.
0: Yes, dankjewel. Doei.

Neil Diamond, Love on the Rocks. Mantelzorgers en mensen met dementie kunnen vanaf nu hun ervaringen delen via de Dementie Monitor 2026. Alzheimer Nederland roept hen op de vragenlijst in te vullen. De uitkomsten helpen om zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. De vragenlijst invullen kan via www.alzheimernederland.nl/dementiemonitor. Invullen kan anoniem en duurt ongeveer 20 minuten.

0: Casey and the Sunshine Band met I'm Your Boogeyman. Ja, het is weer zover, zeg maar. We gaan weer wandelen met het Apeldoorns gidsencollectief, zoals eigenlijk iedere week. Maar morgen is er ook een hele mooie wandeling nog. En daar moet je bij zijn, want het is bijna weer de laatste. En ik ga erover praten met Marijke. Ron, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Want morgen is het 27 mei. En dan is het nog een kans om het Paleispark, het Oude Loo, te bekijken.
1: Ja, een uitgelezen kans. Want vandaag is het misschien te warm om te wandelen.
0: Ja.
1: Maar morgen, dan schijnt het zo'n 23 graden te worden. Nou, prachtiger kan het natuurlijk niet.
0: Mm-hmm.
1: En nog even die laatste kans grijpen. Want daarna neemt de koninklijke familie weer bezit van het het kasteeltje, het Oude Loo en het Paleispark eromheen.
0: Ja.
1: En dan mogen wij niet meer komen. Wij hebben het nog wel in de folder staan voor het komend weekend en voor 7 juni, maar dat klopt dus niet.
0: Mm.
1: Morgen is het echt de allerlaatste gelegenheid om daar met ons te wandelen.
0: Kijk, en als je die mooie rhododendrons wilt zien, dan moet je er wel bij zijn.
1: Ja, en ik denk dat want ik merk dat in mijn tuin ook. Er zijn rhododendrons en ook azalea's inmiddels uitgebloeid.
0: Ja.
1: Maar er bloeit ook nog het nodige. Dus ik verwacht dat het nog steeds prachtig eruit ziet.
0: Dat denk ik ook. En het is vorig jaar was het een beetje een rommeltje. Hè? Toen lagen die, volgens mij waren ze er toen mee bezig of zo. Het lag helemaal droog.
1: Ja.
0: Maar het is nu helemaal weer...
1: Nee, de vijver eromheen ziet er weer prachtig uit. Er zijn weer zwarte zwanen. Het enige wat de afgelopen weken ingepakt was, dat was het speelhuis van Wilhelmina.
0: Oh.
1: Ik weet niet hoe ver het daar nu mee is. Maar het kasteeltje ziet er helemaal weer top uit.
0: Ja.
1: En het is prachtig. Het wordt elk jaar wordt alles van alles bijgewerkt. Maar het ziet er weer helemaal geweldig uit.
0: Dat is het zeker. Hoe laat start die wandeling eigenlijk?
1: Ja, we starten om 14:00 en dat is op de parkeerplaats van Museumpaleis het Loo.
0: Ja.
1: En dan wij staan voor de rijwielstalling die daar ter plekke zit.
0: Mm-hmm.
1: En om 14:00. Mensen moeten wel iets vroeger komen. Want wij moeten ook de entree betalen voor het park. Naast het feit dat onze wandeling €5 is en voor kinderen €2, zit er ook nog een toegang voor het Paleispark aan vast. Nou, daar kunnen de kaartjes van bij het entreegebouw van het museum, daar vlakbij de rijwielstalling, gekocht worden. Maar wij kunnen dat ook regelen. Dat hangt er even vanaf wat mensen willen.
0: Ja, precies. Ja. En mensen kunnen misschien zelf ook al een app hebben.
1: Die kunnen al een app hebben, die kunnen zelfs een jaarkaart hebben. Die kunnen ook al een ticket gekocht hebben via de app. Ja, dat moeten we dus even ter plekke inventariseren.
0: Dus dat duurt even.
1: Maar er zitten dus wat extra kosten aan en even iets extra tijd voordat we echt met de wandeling beginnen.
0: Ja, ja. En hoeveel mensen denken jullie dat te komen? Heb je een idee?
1: Nee, daar hebben we echt geen idee van. Ik denk als het een dag als vandaag is dat er niemand geweest zou zijn.
0: Nee.
1: Ik hoop gewoon dat morgen nog een aantal mensen de kans grijpen.
0: Ja.
1: En geen idee hoeveel. Onze gids staat klaar. Als het er 2 zijn, dan loopt hij. Als het er 20 zijn, dan loopt hij. Of zij of hij. Ik weet even niet wie er morgen staat. Maar wij gaan er gewoon voor.
0: Precies, ja. En nou ja, het is lekker weer dan, dus waarom niet, hè? En hartstikke leuk natuurlijk. Hele mooie omgeving is dat. Maar dan zijn jullie nog niet uitgewandeld, want jullie wandelen gewoon van woensdag naar zondag, de centrumwandeling. En die gaat 2 keer plaatsvinden, zie ik, om 11:00 en om 2:00.
1: Ja, we hebben een heleboel nieuwe gidsen. Die worden trouwens vanavond geïnstalleerd.
0: Geïnstalleerd?
1: 14 of 15 nieuwe gidsen die onze interne cursus volbracht hebben en die de nodige leerwandelingen ook al gelopen hebben. En vanavond gaan we dat ook feestelijk aangekleed vieren.
0: Wat leuk.
1: En dat betekent dat wij ook weer meer ruimte hebben om gidsen in te zetten. En we hebben ook besloten dat we voor de centrumwandeling, die er elke zondag is en die we nu ook tot en met december gaan houden, mm-hmm. dat we

0: zowel 's ochtends om 11 uur als om 2 uur 's middags een wandeling, een ronde hebben.
1: Ja.
0: En beide keren staan we op de Hoek Deventerstraat, Hoofdstraat, bij de juwelier, noem ik het maar even.
1: Ja, ja, ja, dus geloof nu wat anders, maar in ieder geval daar staan jullie. En ja, dan begint dat. En dan daar kom je van alles te weten volgens mij, hè?
0: Ja, ja, nee, dat ik roep altijd en ik schrijf ook altijd. Het is een must voor elke Apeldoorner. Maar ook voor iedereen die in deze omgeving gelogeerd is en geïnteresseerd is in historie. Wij zijn dan wel geen Hanzestad zoals Zutphen en Zwolle en Kampen. Maar we hebben wel heel veel mooie historie en we willen ook heel graag vertellen hoe het allemaal zo gekomen is. En daar nog stukjes van in het centrum laten zien.
1: Ja, ja, want dat is er nog wel, hè? Want je ziet dat niet in 1, 2, 3. Maar als je omhoog kijkt en zo, dan ontdek je wel eens wat, toch?
0: Ja, je ontdekt dingen en we kunnen vertellen hoeveel herbergen er ooit geweest zijn. Dat we het kruispunt van belangrijke wegen waren. En juist omdat we geen stad waren, toegankelijk dag en nacht. En vandaar dat er ooit heel veel herbergen gevestigd zijn. Echt in het centrum van Apeldoorn. En heel af en toe zie je niet meer die herberg, maar nog wel de stalhouderij die daar ooit gezeten heeft.
1: Ja, ja, ja, leuk hè? Ja.
0: Ja.
1: Hoe komen jullie nou aan al die nieuwe gidsen? Want dat is, vind ik,
0: nou,
1: toch ook
0: is
1: wel bijzonder.
0: Onvoorstelbaar. Wij hebben zowel een advertentie in de Stentor zelfs gehad, maar ook via social media. Artikelen in de stedendriehoek. Nou, en opeens hadden zich, geloof ik, bijna 60 mensen aangemeld die wel interesse hadden om gids te worden. En dat betekende dat wij heel, dat hadden we nooit gedacht, dat we zelfs een selectie toe moesten passen. En we zijn met 20 mensen de cursus begonnen.
1: Ja.
0: En om allerlei redenen zijn er een paar afgevallen. Dat kan ook gewoon door persoonlijke omstandigheden zijn. Nou, en uiteindelijk zijn we, ik ben de tel even kwijt of we nu vanavond 14 of 15 mensen gaan nodigen. Maar met zoveel overgebleven. En dat betekent dat ons gidsenaantal verdubbeld is.
1: Ja.
0: En dat betekent gewoon dat we veel meer armslag hebben.
1: Wat leuk. Ja. Maar ook wel fijn, toch?
0: Ja, daar zijn we heel blij mee. Want we gaan ook nog hele speciale wandelingen trouwens doen voor de vereniging van de parken. Die rondom het Oranjepark, noem ik het maar even. Dan moeten mensen maar even de publiciteit volgen. Want dat heb ik nu als datum niet in mijn hoofd zitten.
1: Nee, komt toch.
0: Maar ja, op die manier kunnen we ook zeggen, ja, we doen graag mee. Want
1: ja,
0: we
1: precies.
0: hebben weer gidsen.
1: Ja, ja. Wat fijn. En dan zie je ook hoe het leeft, hè? Want mensen weten het dan toch. Jullie weten jullie te vinden. En willen dat ook graag doen. Dus hartstikke leuk. Maar goed, eerst even deze wandelingen. Woensdag, dus morgen 27 mei, nog één kans voor Paleispark Het Oude Loo. En dat is dus vanaf 2 uur. En dan zondag de centrumwandeling om 11 uur en om 2 uur. En dat, nou ja, dat wandelt dan elke zondag door eigenlijk. Dus je kunt gewoon daar aanwezig zijn. Voor meer informatie. Informatie kunnen mensen op de website, hè? Dat is www.apeldoornsgidsencollectief.nl. Daar is alles te vinden. En Marijke, ik wil je bedanken voor het verhaal.
0: Nou, ik wil jou weer heel veel succes wensen. Volgens mij is het jouw uitzending bijna op.
1: Ja,
0: maar ik kom graag een volgende keer weer in levende lijven naar jullie toe. En ik ben blij dat jullie de zendmachtiging weer hebben. Ja.
1: Nou, dat zijn wij ook zeker. Dankjewel en tot ziens. Dag.
0: Oké, tot ziens.

Hoegel met Jamaican. We zijn alweer aan het eind van onze matinee van 26 mei. Arno, dank je wel voor het zorgen voor de muziek en natuurlijk voor de techniek. Redactie natuurlijk, die beneden zitten, ja, die doen altijd zo hun best om leuke programma's bij elkaar te zoeken, leuke mensen te benaderen. En dat lukt ook gewoon hartstikke goed. Dank je wel. En de luisteraar natuurlijk ook, want ja, zonder luisteraar, ja, wat moet je dan met radio? Geen idee. Maar in ieder geval fijn dat u op ons afstemt. Ja, kijk dus ook nog even op onze website. Dat is www.rtv-apeldoorn.nl. En wat ik ook al zei, dit programma is terug te luisteren morgen tussen 8 en 10. En ja, ook op de website kun je ook nog van allerlei informatie vinden. Wij gaan er zo uit met She Wants to Move van Nerd. Ja, let even op de hitte. Het is wel echt heel erg warm. Misschien even wachten met naar buiten gaan tot morgen. Want dan is het alweer een stuk beter. Een heel fijn weekend alvast en tot volgende week.

0: iets te melden voor
1: Apeldoorn.
0: Dit is...
1: Apeldoorn.
0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. De Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan deze is. De zender meldt op X dat deze kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Naast politici komen er volgens de organisatie ook sprekers uit andere sectoren aan het woord om te praten over internationale veiligheid. En in driekwart van de veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. En tot zover het nieuws.

0: We gaan er weer eens flink tegenaan.
1: U luistert naar de Stedendriehoek draait door met Tim Schelp.

ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Stedendriehoek draait door. Ja, ik kan wel zeggen dat het een frisse woensdag is. 27 mei 2026 alweer. Waarom zeg ik dat het fris is? Ach, gisteren hadden we een recordbrekende 26 mei qua temperaturen dan. En dan is het nu, ja, was het gisteren nu al een graadje of 25, zitten we nu nog net onder de 20 graden. Geniet er even van. Het wordt vandaag, zeker als je het vergelijkt met het gisteren, een frisse dag. Temperaturen rond de 25 graden. Dan gaat het donderdag, vrijdag, zaterdag gaan de temperaturen weer richting de 30 graden. En daarna is het even afgelopen met de warme dagen. Geniet er gewoon even. Kijk maar even wat je doet. Ik heb in ieder geval een boerenavond, een boerennacht gehad. Och, wat was het weer warm, hè? Ja, ach. En dan zie ik die kant van mij weer liggen. Die heeft het dan ook warm, hè? En dat ligt dan op allerlei rare posities. En het zit te stuchten en te proosten en En dan nu, hè, is het dan weer afgekoeld. Ik heb er gewoon medelijden mee. Hey, goedemorgen. We begonnen met Razy en Lay Your Love On Me. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Onder andere Hold On, I'm Coming. Het liedje wat ik de hele week voor je meeneem. Ik heb het vorige week gedaan. Ik heb het die week daarvoor gedaan. Ja, ik heb gewoon nog een paar uitvoeringen voor je klaarstaan. Misschien herhalen we hem ook nog eens na volgende week. Dat moet ik even nadenken. Maar dat gaat goed komen. Er zitten er wel wat herhalingen bij. Ik vind hem gewoon lekker. Een echte soul klassieker. Tegen de klok van 11:30 heb ik natuurlijk weer een country nummer voor je klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. En dan hebben we het natuurlijk over de 200 beste country nummers. 185 Keith Urban, You Will Think of Me uit 2004. Daar ga ik je natuurlijk ook wel weer wat over vertellen. En we gaan het nummer natuurlijk draaien. En dat allemaal tegen de klokken van 11:30. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Onder andere Doe Maar heb ik voor je klaarstaan met Smoorverliefd. En van Smoorverliefd, ja, op een gegeven moment ben je dat, hè. Smoorverliefd, dan kom je iemand tegen. En dan word je verliefd op. En dan krijg je een relatie. En dan heb je soms geluk dat een relatie stand houdt. Nou, dat gelijk heb ik dan niet. Op een gegeven moment ben je er helemaal klaar mee. En dan zou je wel eens wat tips willen hebben om het uit te maken. Nou, die tips die heeft Paul Simon voor je. 50 Ways to Leave Your Lover.

zomer en smoor verliefd. Pinkpop brengt tijdens de 55e editie van het festival in het Limburgse Landgraaf een ode aan de Limburgse popmuziek. Onder andere Joen van Koningsbrugge. Huh? Nou ja, hij is even in Maastricht gestudeerd, hè? Dat was het. Roanerze en Beppie Kraft maken onderdeel uit van de jubileumproductie Hoogmis van het Zuiden. Dat maakte het festival gisteren bekend. De voorstelling is op zondag 21 juni te zien op de North Stage van het festival. Ook Let's Uiting, Frans Pollux, de wolfzanger Pablo van de Poel, Blackbird en John Tana doen mee aan de productie. De regie is in handen van Serve Hermans. De regio speelt van oudsher een belangrijke rol in het verhaal van Pinkpop. Zowel op het podium als achter de schermen, zegt Pinkpop-directeur Teerza Kreuzen. We zijn dan ook trots op dat we deze bijzondere muzikale reis door de provincie op deze unieke manier tot leven kunnen brengen, samen met een geweldige groep artiesten. Pinkpop is van 19 tot en met 21 juni in Landgraaf. En ja, nou, deze dame gaat er dus ook optreden. En altijd een goede reden om Beppie Kraft te draaien. Smoorverlief van Doe Maar gaan we naar Ik Ben Zo Verliefd. Ga je naar Pinkpop, dan weet je in ieder geval wat je een beetje kunt verwachten.

Hij stond gisteren op poppodium 013 in Tilburg. En nu hier bij de Steden de Wiel draait door. Sorry. Robert Gray hoorde je samen met Alban Conard. En She's Into Something. Ja, je moet geen gekke stemmetjes opzetten, schel. Nieuwe muziek, dus Ray en Skin and Bones.

De Traveling Wilburys, een supergroep, en Handle With A Care hoorde je hier. En daarmee komen we op 11:58 uit. Ach ja, ik rond het gewoon af. Het is 10:30. Ik heb hier een Hold On I'm Coming voor je klaarstaan. Nu de melodie gebruikt, maar het is een Franse tekst geworden van Tony Roman. Attends, moi je reviens, ga je horen. En die klinkt dan zo.

en Crazy. En daarvoor hadden we een oudje van Drake en Hotling Bling. En nu is over Drake. Drake staat door 3 nieuwe albums. Iceman, Habidi en Made of Honor in 1 week met een record aantal nummers in de Amerikaanse Billboard 100. De Canadese rapper heeft daarmee het record van Morgan Wallen gebroken, dat meldt de Billboard. Drake staat maar liefst met 42 nummers in de Amerikaanse hitlijst. En

Het is de 14e keer dat de rapper de toppositie verovert. Dat doet hij met het liedje Janis Stefu. Afkomstig van zijn album Ice May. Daarmee passeert hij Michael Jackson als de mannelijke soloartiest met de meeste nummer 1 hits in de Hot 100. In de geschiedenis van de hitlijst hebben de Beatles de meeste nummer 1 noteringen, namelijk 20. Mariah Carey heeft er 19. Taylor Swift en Rihanna hebben de 14. En even kijken, ja, Drake hadden we net met Hot Light Bling. En van Drake gaan we naar Nils Lofgren. En Shine.

Michael Jackson en CCC hoorde hier. Ja, iedere dag, zolang die duurt. Dus dat is morgen vrijdag nog. Blikken we even terug en vooral vooruit op de Giro d'Italia-etappen van gisteren en van vandaag. Gisteren was het aankomstberg op gewonnen door Jonas Vingegaard. Hij zei al in een interview: ik wil graag nog een keer een etappe winnen in het Ros. En dat heeft hij gisteren gedaan. Hij staat nu nog steviger aan de leiding. Goed nieuws voor Nederland. Thijmen Zaresma heeft tijd goed gemaakt. Hij staat weer op de derde positie. Vandaag is het de monsterlijke etappe van... even kijken, ach, dat doet hij dan weer niet. Jawel, dat doet hij wel. Dan moet ik hem even bijpakken. Ik heb het erbij. 202 kilometer. En waar je eigenlijk een redelijk vlakke aanloop hebt... is het vanaf 55 kilometer. Eigenlijk continu bergop. Ja, er zijn drie heuvels van gecategoriseerde heuveltjes van de derde categorie... Natuurlijk, er gaat hier en daar een klein beetje bergaf. Maar eigenlijk kun je zeggen dat de etappe vanaf 55 kilometer eigenlijk omhoog gaat. Even kijken, 202 kilometer. Jonas Vingegaard heeft zijn etappe in het Ros al gewonnen. Ik zeg dat er een vroege vlucht, of er mogen vluchters mogen weg. En zij gaan uitmaken wie er gaat winnen. En ik denk ook wel dat ze een ruime voorsprong gaan krijgen. Heb je Italiaanse muziek voor je? Heb ik weer Italiaanse muziek voor je klaarstaan? Jazeker. Tisano Ferro en Perdono.

Dan moet ik even. Ik ben twee dingen te kijken aan doen. Maar dat kan ik natuurlijk niet. Daar buzz hoorde ik aan doen. You want me? En ik zit even te kijken hoe laat het is. Ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Ik ben zo terug naar de andere kant van 11 uur natuurlijk. Voor het tweede uurtje. Komt net een verzoekje binnen. Dat komt straks ook weer voorbij. Aaron's en Snoop Dogg staat het volgende uur. Ergens tussen 11 en half 12 geprogrammeerd voor je. Voor nu gaan we eruit met Ari.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bos verloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege beerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat hij ze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. En tot zover het nieuws.

0: woman, I just want you to know I feel pretty good.
1: U luistert naar De Stedendriehoek Draait Door met Tim Schel.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom terug bij het tweede uurtje van de Steden Driehoek draait door. Wij begonnen met de Tramps en hun versie van Shout, hoorde je. Hey, zometeen om 11:30, Keith Urban, You'll Real Think of Me uit 2004, staat op plekje 185 uit de lijst van het blad Rolling Stone, de 200 beste country nummers. En ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. Dit kwam als verzoekje binnen, Snoop Dogg en Ernst en Getting Gone.

Bad Boys en The Twist. Een versie van The Twist. Ach, die was uit de jaren 90. Hij blijft wel lekker. Hey, het is lekker weer. Het is zomer. En ik vind dit gewoon een zomersplaatje. Kan er niks aan doen. Allemaal van Helden en My.

en Hold It van Morrison hoorde hier bij de Steden Driehoek Draait Door. En het is nu precies 11:30. Ik heb weer een country hit klaarstaan. Een country nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zijn inmiddels aangekomen bij 185. En daar staat Keith Urban en You Will Think of Me uit 2004. Wat schrijft het juryrapport? Wat schrijft het blad Rolling Stone? Keith Urban's album Golden Road uit 2002 bevestigde zijn status als een enorme getalenteerde superster met crossover potentieel. Op de laatste en beste van de vier singles van het album legde de gitaarvirtuoos uit Australië zijn elektrische gitaar even weg, pakte zijn akoestische gitaar en speelde hij een prachtige, bittere break-up ballad. Neem je platen mee, neem je vrijheid mee, neem je herinneringen mee. Ik heb ze niet nodig, zingt hij, terwijl hij zijn best doet om verder te gaan. Maar uit Urban's verdrietige stem blijkt duidelijk dat hij vooral uithaalt, omdat hij zelf ook pijn heeft. De single, uitgebracht in 2004, bereikte de nummer 1 positie en stoeg ook aan binnen de Adult Contemporary en Adult Top 40 hitlijsten. Uiteindelijk leverde het Urban zijn eerste Grammy Award op. En die plaat, die heb ik nu voor je klaarstaan. You Will Think of Me uit 2004 staat op plekje 185. En ben je nou ook benieuwd hoe die klinkt? Nou, als volgt klinkt die. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

Over klassiekers gesproken, als dit geen nederpopklassieker is, dan weet ik het ook niet meer. Allemaal. En ben ik te min, hoorde je hier. En dit, we gaan naar Australië. Dit is NXS, Never Tear Us Apart.

It's a shame and money love for the year. En dit was heerlijke nieuwe muziek. Mama's Gun en Joy hoorde je hier ook nog. En ik zit even te kijken hoe laat het is. Ik zie dat het alweer bijna de klok van 12 uur is. Dat betekent dat het laatste uurtje van de Stedendriehoek eraan gaat komen. En ook het journaal van 12 uur gaat er natuurlijk aankomen. Ik ben zo terug met nog lekker veel muziek. Al zeg ik het zelf. Ach, een beetje complimentje geven, dat kan nooit kwaad. We gaan eruit met een Duitse groep. Ze hebben één hit gescoord ooit een keer. En daarna, ik weet eigenlijk niet wat ze tegenwoordig doen. Ik vind hem eigenlijk wel relaxed met dit zonnige, met dit warme weer wat eraan gaat komen. Want we gaan er namelijk uit met Milky Chance en Stolen Dance. Een verzoekplaat, ik zie dat de mail aan staat. Een verzoekplaat, apenstaartje, rtv-apeldoorn.nl. Verzoekplaat, apenstaartje, rtv-apeldoorn.nl. Tot zo naar de andere kant van 12 uur alweer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan...

van het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische Staten. De Spaanse politie heeft het hoofdkantoor van de Socialistische Arbeiderspartij in Madrid doorzocht. De Guardia Civil onderzoekt mogelijke illegale partijfinanciering. Premier Sanchez en oud-premier Zapatero worden samen met andere partijprominenten genoemd in onderzoeken naar fraude, corruptie en machtsmisbruik. Zo ligt onder andere steun aan luchtvaartmaatschappijen onder vuur. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bos verloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur van klimaatskeptici vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens de critici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodig paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan deze is. De zender meldt op X dat deze kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog. Er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden. Elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.

zeg inmiddels een hele goede middag en welkom terug bij het laatste uurtje van de Steden Driehoek Draait Door. Ik had hier heel veel zin in. Frank Sinatra en Quincy Jones van het album L.A. Is My Lady. En dat is alweer een album uit 1984 van Frank Sinatra. Je hoorde Mac the Knife. Ik ben nog een minuutje of 50 bij je met lekker veel muziek, al zeg ik het zelf. Zometeen King, Love and Pride heb ik voor je klaarstaan. Eerst even dit. Dit zijn de Pet Shop Boys. It's a Sin.

0: weer zo'n klassieker. Het is de dag van de klassiekers. Louis Armstrong hoorde je in What a Wonderful World. Eind van de week, aanstaande vrijdag, komt dit het nieuwe album van Willie Nelson uit. Dit is alvast een track van dat album. Willie Nelson en Fly Away.
1: I've been sitting in this prison

Yeah, and Al Green, I'm still in love with you. En de Disclosure heeft I'm still in love with you van Al Green ook weer gebruikt. Dat hebben ze dan weer gedaan voor Feels Like I Do. En dat doen ze dan ook samen met Al Green. Zo staat het dan weer erop. Vanaf dat je die twee achter elkaar hoorde. De zomer, ja, het is nog steeds net, maar de zomer is begonnen als je de temperaturen ziet. Vandaag is het wat frisser, maar morgen overmorgen en zaterdag wordt het weer bloedje heet. Ach, deze plaat kan niet ontbreken. The Isley Brothers, Summer Breeze.

Highway CDC en Highway to Hell. Daarmee we komen op een kwart voor één uit. Een beetje de alternatieve hoek in. Dit is Simmersonic en Chemistry.

De Bloodhound Gang had ik voor je klaarstaan en Fire, Water, Burn. En daarvoor had ik ook nog voor je klaarstaan Dr. Hook en The Medicine Show en Roland the Roadie en Gertrude. En ik zit even met een schuin nog op de klok te kijken. Ik zie dat het alweer bijna tijd is. Ja, het is bijna 1 uur, zometeen tussen 2 en 4, de matinee, zoals je dat natuurlijk van ons gewend bent. Morgen vroeg, dan is het donderdag 28 mei, als het goed is. Dan, als het goed is, ben ik er dan weer. Zo moet ik het zeggen, dat het 28 mei is. Ja, dat is één ding wat zeker is. Ik hoop je dan weer te spreken. We gaan eruit met The Shapeshifters en Lola's Team. Iedereen tot morgen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Péter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. De Filipijnen hebben een onafhankelijke waarheidscommissie opgericht om onderzoek te doen naar duizenden doden tijdens de omstreden oorlog tegen drugs van oud-president Rodrigo Duterte. De commissie staat onder leiding van een voormalige rechter van het internationaal strafhof. Duterte wordt in Den Haag vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische Staten. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bos verloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. De rechtbank in Breda heeft 12 jaar cel opgelegd aan de 24-jarige Jordi C. voor een dodelijke schietpartij in een Jumbo-supermarkt in Vlissingen. Daarbij kwam de 44-jarige Thomas van Wanrooy om het leven. De schietpartij volgde op een ruzie tussen twee vrouwen die escaleerde tot geweld in de winkel en uiteindelijk een fatale confrontatie. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Peter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische staten. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15.

0: De Matinee met Leni Loden.
1: Goedemiddag en welkom. Leuk dat je luistert naar De Matinee van woensdag 27 mei. Ik zit hier niet alleen hoor, natuurlijk niet. Woensdagmiddag dan zit Guido tegenover mij. Hij doet de muziek en de techniek. En met mevrouw Chantal Meijerink ga ik het hebben over een IVN-wandeling. En rond 2:30 gaan we bellen met ons theater hier in Apeldoorn, Orpheus. Want Orpheus komt naar je toe deze zomer. Hoe, dat weet Janine Postumus. En om 2:15 dan is Coda aan de beurt bij ons. De Living Library vindt plaats. Je leent geen boeken, maar mensen staat hier. Nou, ik ben heel benieuwd wat dat allemaal gaat worden. Ik zeg het iedere woensdag maar weer. Je kunt ook meedoen aan dit programma. Daar moet je even bellen met 055-540-1978. En dan kun je een hele leuke verzoekplaat aanvragen. Deze helaas niet meer, want die heeft Guido al uitgezocht. Dit is Vader Abraham.

allemaal even die handjes de lucht in. Ik zag het wel, hoor, dat je dat deed waar je ook bent. Ik zag je gewoon helemaal zo met die handjes. En Guido en ik deden het ook, hè. Hartstikke leuk. Vader Abraham, kleine café aan de haven. Goed, luisteraars, ik heb even een tip voor je. Het Blue Light United Event is het sportevenement voor Nederlandse hulpverleners. Maar ook leuk voor publiek en ook leuk om het te bezoeken. Het event, dat is een sportevenement voor hulpverleners uit onder andere politie, brandweer, ambulance, de Koninklijke Marechaussee en handhaving. En de editie vindt plaats op 29 en 30 mei. Dus dat is aanstaande vrijdag en zaterdag. En dat vindt plaats in het Orde Bos. En deelnemers die kunnen meedoen aan meerdere sporten. En het evenement draait vooral om sportiviteit, ontmoeting en verbinding tussen collega's uit veiligheids- en hulpdiensten. Er zijn 19 sporten voor hulpverleners, waaronder onder meer beachvolleybal.

Boksen, judo, mountainbiken, padel, het is een schietsport, voetbal, darts, nou, en golf. Golf, moet ik zeggen. En ja, het is hartstikke veel te doen. Er wordt afgesloten met een barbecue. Er is live muziek. Helemaal gezellig wordt het daar in het Orderbos. Vrijdag en zaterdag. Het duurt van 4 uur. Het begint om 4 uur, moet ik zeggen. En het duurt tot 11 uur 's avonds. Nou, het is natuurlijk hartstikke leuk om daar eventjes naartoe te gaan. Ik zeg, kijk even op Blue Light Festival in Apeldoorn. En dan kom je er wel, in het Orderbos. Daar is het sowieso. En er staat precies bij hoe laat, wanneer, wat precies aan de beurt is. Ik zeg, ga.

0: Ja, dat was Mighty Joe van de Shocking Blue hier in de matinee om 14:15. Luisteraars, ik had het net over het Blue Light Unit Festival in het Oudebosch. En ik noemde de website, maar het is dus Blue Light United Event. .nl, dat ik het wel eventjes goed zeg. Ja, en daar kun je dus aanmelden om ook mee te doen. En nou, je kunt op de hoogte blijven van al die activiteiten die daar gaan plaatsvinden. Goed, aanstaande vrijdag en zaterdag is dat. Ik ga eventjes naar de stad. Daar is Coda en daar is mevrouw Alieke van Rijn. Goedemiddag en welkom.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Alieke. Nou, Alieke mag ik zeggen.
1: Of zeker.
0: Niet? Ja. Zeg, Alieke, jullie gaan iets leuks organiseren. Ja, dat doen jullie altijd wel. Altijd hele leuke dingen, exposities en zo.
1: Absoluut.
0: En, ja. En, maar jullie gaan nu de Living Library doen. Maar volgens mij hebben jullie dat vaker gedaan, of niet?
1: Ja, zeker. Dit doen we ongeveer 2 keer in het jaar.
0: Oh.
1: En het komt elke keer weer terug, omdat het echt supergoed bezocht wordt. En het is gewoon een heel tof concept.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat we het aankomende zaterdag weer gaan doen.
0: Ja, ik kondig om 2 uur net even aan. Dan noem ik even wat er komt. En toen zei ik van, je kunt geen boeken lenen, maar mensen lenen. Vertel.
1: Zeker.
0: Hoe gaat
1: het? Het is eigenlijk een levend boek wat je kan lenen.
0: Hm?
1: En die levende boeken zijn mensen die in dagelijks leven niet zo snel spreekt. En die vaak te maken hebben met vooroordelen. En daar kan jij dan mee praten. En dat zijn bijvoorbeeld boeken als een ex-dakloze of iemand

0: nog met autisme. Dat soort mensen eigenlijk, waar je dan even mee kan praten. En nou ja, dat is eigenlijk het concept.
1: Ja, die mensen hebben jullie uitgenodigd, zo moet ik dat zien.
0: Die
1: hebben jullie uitgenodigd, zodat wij daarmee kunnen lezen.
0: Ja, en dat zijn dan een stuk of 9 boeken hebben we volgens mij dit keer.
1: Ja?
0: En dat zijn allemaal verschillende thema's. Dus dan kun je gewoon kijken wat jou aanspreekt. Ook bijvoorbeeld iemand die laaggeletterd is, ja, of een buitenlander. Hmm. En er zit best wel natuurlijk een vooroordeel over. Of nee, daar hebben wel veel mensen vooroordelen over.
1: Mm-hmm.
0: En ga in gesprek met iemand en er komen vaak gewoon hele toffe, open gesprekken uit. En dat maakt het heel mooi.
1: Ja.
0: En mensen gaan weg met een heel ander gevoel vaak over het bepaalde thema dan dat je in eerste instantie denkt.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Dat is ook wel een beetje het doel van de hele middag.
1: Ja, je had het dus een boek. Nou ja, het is dan een persoon die laaggeletterd is. Hè? Zo moet je dat dan zien.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Maar vinden die mensen dat... moesten die wel een drempel over om daar te gaan staan... voor misschien wel heel veel mensen die komen zaterdag?
0: Nou ja, tuurlijk. Je moet wel een drempel over. Maar het is natuurlijk wel... Het zijn allemaal 1-op-1 gesprekken.
1: Oh, dat
0: dus
1: wel.
0: Okay. Het werkt... In die zin zo, je kan naar een balie toe en dan zie je een catalogus.
1: Ja.
0: En dan kun je een boek uitkiezen. Dus eigenlijk werkt het hetzelfde als een gewone bibliotheek.
1: Okay.
0: En dan kun je dus 1-op-1 in gesprek met iemand.
1: Met het boek, met persoon, zeg maar.
0: Ja, ja. Met een levend boek.
1: Okay, nee, ik dacht dus dat die dan voor zo'n zaal met mensen stond, zeg maar.
0: Nee,
1: Nee.
0: Dat zou wel heel spannend zijn.
1: Ja, nee, nou precies, daarom zei ik die drempel is misschien dan... Maar dan is het minder hoog natuurlijk als je 1-op-1 bent dan, hè?
0: Precies, ja.
1: Okay.
0: En het zijn over het algemeen vaak gewoon hele veilige en open gesprekken. Tot nu toe wat ik heb meegemaakt. Het is gewoon een hele gemoedelijke en fijne sfeer.
1: Ja, en als er dan een vraag komt en het boek / persoon die denkt van... nou, hier ga ik echt niet op antwoorden. Hoe gaat dat in zijn werk? Zijn jullie er dan?
0: Ja, we hebben zeg maar van tevoren, we hebben matchmakers. En dat zijn eigenlijk mensen die... de levende boeken met de lezers koppelen.
1: Oh.
0: En die zorgen er ook voor dat ze een fijn plekje hebben... waar ze dus het gesprek kunnen voortzetten.
1: Mm-hmm.
0: En de matchmakers die vertellen van tevoren ook de regels.
1: Oh, okay.
0: En de regels, en dat gaat bijvoorbeeld over van... joh, je mag alle vragen stellen, maar mm-hmm. als je iets niet wilt beantwoorden... dan is dat ook oké.
1: Okay.
0: Of als jij niet meer verder wil met het gesprek, mag je dat zeggen. En dat soort... dat soort dingen. En alles ervoor dat het gewoon veilig is en dat mensen ook hun grenzen durven aan te geven.
1: Okay, en hoeveel boeken zijn er? Zijn jij ook alweer? Hoeveel heb je?
0: 9 boeken,
1: 9.
0: Volgens mij in totaal dit keer, ja.
1: En zijn dat er meer of minder dan als vorige keer? Of maakt dat niet zoveel uit?
0: Nou, meestal is het wel rond de 9 à 10 boeken. Het zijn wel altijd andere boeken. Dus daarom is het wel elke keer leuk om te gaan, omdat je altijd wel weer andere thema's hebt.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, voor nu is het rond dit aantal.
1: Okay. En hoor je dan ook van mensen die dus die zo'n boek gelezen hebben, gesproken, de reacties daarvan? Dat ze zeggen van, goh, nou, ik kijk daar nu heel anders tegenaan. Of ik had dit niet verwacht. Hoorden jullie dat ook nog terug?
0: Ja, het is ook wel, we doen ook een evaluatie vaak daarna met de lezer, als je dat wil.
1: Ja.
0: En inderdaad, mensen vaak wel super positief. En ik vind het ook altijd wel grappig om te zien dat mensen ook dan wel weer nog een boek gaan lezen of zo. Dat ze wel erdoor getriggerd worden om meer over te weten. Of dat soort dingen.
1: Ja.
0: En vorige keer gingen mensen zelfs in gesprek met mensen die helemaal niet per se boeken waren van de Living Library. Maar gingen ze opeens met random... vreemde mensen in gesprek over allerlei onderwerpen... dat ik dacht, dit is wel echt wat je teweeg wil brengen met de Living Library.
1: Ja, precies. Ja, en dus dat zijn de lezers en die mensen die gelezen worden dan. Ik bedoel, jij had net over daklozen. Zijn de reacties van die mensen die eraan meedoen?
0: Nou, ook wel positief. Want ook wel vaak doen mensen ook wel nog een keertje mee.
1: Oh.
0: Omdat het is ook wel voor hun fijn om een verhaal te kunnen doen natuurlijk... En ze merken ook wel dat mensen er wel heel erg voor openstaan. Ik bedoel, je gaat niet voor niets een boek lezen. Dus dan sta je er ook wel open voor natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus die zijn wel heel positief erover. Om daar gewoon over te praten en Ja, zij hebben last van de vooroordelen natuurlijk.
1: Ja, precies, precies.
0: Dus dan is het ook heel fijn om daar eens een keertje echt met iemand over te praten, in plaats van dat iemand achter je rug om over je praat.
1: Precies, precies. Ja. Nou, hartstikke goed, man. En dat het eigenlijk best wel zo'n succes is, hè? Anders deden jullie het natuurlijk niet weer. Zo.
0: Zeker. Dat is het absoluut.
1: Ja.

0: Het is aanstaande zaterdag, zei je, 30 mei. Ja. En hoe laat begint het?
1: Om 12:30 begint het.
0: Ja.
1: En het is dan tot 16:00, maar om 16:30 starten we het laatste, de laatste gesprekronde.
0: Okay.
1: Omdat dat dan nog wel... Een gesprek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.
0: Ja.
1: Dus ja, dan is het om 16:00 zeg maar klaar.
0: Oké, dan kom je gewoon bij jullie hal, de bieb binnen zeg maar. En dan ga je naar de balie en dan zeg je van ik wil daar graag aan meedoen. En dan kan je zelf een boek kiezen.
1: Zeker, nou daar is een speciale balie voor, maar dat spreekt wel voor zich als je bij ons in de bibliotheek komt.
0: Mm-hmm.
1: Er staat er erg groot aangegeven, dus dat is niet te missen.
0: Nee.
1: Maar inderdaad, kom je dan gewoon bij de balie en dan staat er een scherm met de boeken die nog beschikbaar op dat moment zijn.
0: Okay.
1: Of welke boeken al uitgeleend zijn.
0: Ja.
1: En dan kun je een boek lenen.
0: Oei. Zeg, wil je alles nog even rustig doornemen? Dat staat vast wel op jullie site. Hoe heet die site van jullie?
1: Coda-apeldoorn.nl ja. En dan /living library.
0: Oké, hartstikke goed. Nou, ik vond fijn voor al deze informatie, Alieke. En,
1: bedankt.
0: Ja, en ik wens jullie heel veel succes aanstaande zaterdag.
1: Heel erg bedankt.
0: Oké.
1: Dat moet vast helemaal
0: Ja, dat
1: komen.
0: Denk ik ook wel. Gaat vast wel weer een hele leuke middag worden van 12 tot 4 daar bij jullie. Dankjewel,
1: hè. Ik werk ze vandaag.
0: Ja, jullie ook. Dag. Dus wil je nog meer weten? Kijk dan eventjes op coda-apeldoorn.nl/livinglibrary. Goed, wij gaan weer door met de muziek natuurlijk. Want dat is ook heel belangrijk hier in de matinée.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Ja, het weerbericht. Nou, dat is... Dat is lekker weer, man. Het is nog geen zomer en het is voorjaar nog steeds, dus...

Ja, wat als het zo blijft. Want een hele mooie zomer hoop ik ook. Tenminste, ik las ergens dat het ook een hele warme zomer gaat worden. Maar goed, dat wachten we allemaal af. Vanmiddag is het in ieder geval zonnig met een beetje sluierbewolking. Het wordt zo'n 23 tot 24 graden. Vanavond schijnt de zon nog een tijd en komende nacht is het helder en rustig. Het koelt wel af naar 6 tot 8 graden, dus geen plaknachten. Morgen dan wordt het zonnig en weer enkele graden warmer dan vandaag. Het blijft droog en bij een zwakke oostenwind wordt het morgen zo'n 24 à 25 graden. Nou, vrijdag is het zonnig en wordt het weer warmer. Bij een zwakke tot matige westenwind loopt de temperatuur op naar 28 tot 29 graden. Zaterdag is het eerst nog zonnig, maar later meer bewolking. En neemt in de namiddag en avond de kans op regen. Of ja, ik denk het al, waar blijft die nou? Ja, daar is die. Onweersbui neemt toe. En voor de buien uit wordt het nog zo'n 27 graden zaterdag en zal het benauwd gaan aanvoelen. En vanaf zondag blijft het wisselvallig en trekken dagelijks meerdere buien over. De temperatuur komt ook wat lager uit. Het wordt zo'n 22 tot 23 graden. In eerste instantie blijft de neerslag beperkt, maar in de loop van de week wordt het iets natter, vooral in het zuiden en oosten van Nederland. En daarna volgt er weer een drogere periode bij, daar zijn ze weer, die zomerse temperaturen. Nou, dat is weer hartstikke lekker. Dit is ook leuke muziek. Kent u ze nog? Jawel, hè? The Guess Who is dit. Hier in de matinee om bijna 2:30.

0: Ja, maar over drie Dancy Fool dus van de Guess Who. Luisteraars, het is tijd voor onze volgende gast. En daarvoor gaan wij eventjes naar Schouwburg Orpheus. En daar is dan weer Janine Postumus. Janine, welkom. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hey, wat leuk. Ik lees hier theater... staat er goed op jullie website? Theatertroep?
1: Ja, dat is het gezelschap. Ja, dat klopt.
0: Ik ga het eerst even vragen. En Orpheus, jullie brengen de betoverende familievoorstelling Hocus Pocus naar het Zuiderpark in Apeldoorn.
1: Klopt.
0: Ja, want vertel eerst even, jullie gaan de buurt in, hè? Dat hebben jullie vorig jaar voor het eerst gedaan, of niet?

0: klopt. En we gaan nu met een theatertent, die, nou, een grote theatertent, echt het Zuiderpark in.
1: Ja.
0: En daar gaan we een week lang staan, van 2 juni tot 7 juni, dus
1: zo,
0: volgende week al.
1: Oké. Okay. Ja. Hey, en hoe groot is die tent dan? Kan je een beetje...
0: Daar kunnen 180 mensen in.
1: Oh, jeetje. Dat is gewoon een complete... Ja, een beetje zo circus-tent-achtig,
0: het
1: zoiets.
0: Het is een circus-tent-achtig, wat ook wel weer goed bij de voorstelling past natuurlijk.
1: Ja.
0: Want die heeft ook een circus-tintje.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is heel tof.
1: Oké. Okay. Mooi man. Hey, maar ik zeg net, theatertroep. Ik dacht, er staat, jullie hebben jullie vertypt. Maar het is geen typfout hoor, op jullie site. Nee. Maar theatertroep, wat is dat precies van jullie? Leg eens uit.
0: Dat is een gezelschap waarmee we nu samenwerken. Die heeft ook al een keer op Maaiveld gestaan. Daarvan zou je misschien ze kunnen kennen.
1: Oh.
0: Maar deze gaan nu hebben speciaal voor... Nou ja,
1: voor jullie?
0: Nu een voorstelling gemaakt.
1: Oké.
0: Okay. Dus dat is heel erg leuk.
1: Hey, maar ik dacht dus dat theatertroep... dat een aantal van jij bijvoorbeeld met je collega's zoiets...
0: Nee. Het is professioneler dan dat.
1: Oké. Nou, hartstikke leuk. Dat gaan jullie doen. Maar, en jullie blijven dan, jij zei het net al... van 2 tot en met 7 juni blijven jullie in het Zuiderpark staan.
0: Klopt, ja. En dat wordt echt een beetje een soort van festivalsfeertje. Want er komt ook een foodtruck te staan en een bar.
1: Ja.
0: En vooraf aan de voorstelling worden er in het weekend... op vrijdag, zaterdag en zondag ook leuke workshops gegeven.
1: Oké. Wat voor workshops dan, Janine?
0: Je kan je eigen circusposter bijvoorbeeld gaan maken. En ook wat circustrucjes en dingetjes gaan doen.
1: Oké.
0: Het is echt wel heel erg leuk.
1: Je hocus pocus patsen zo, dat soort dingetjes.
0: Ja,
1: allemaal.
0: Dat soort dingetjes inderdaad. Ja. En die randactiviteiten zijn allemaal gratis.
1: Ja.
0: En de voorstelling zelf is vanaf €5.
1: Ja.
0: Als je 7 tot 12 bent, zijn de tickets €5. En vanaf 13 jaar en ouder zijn ze 10.
1: Mm-hmm.
0: Dus die hebben ook... Het is gewoon lekker een laagdrempelige, leuke voorstelling voor de hele familie.
1: Leuk man. De circusschool die doet ook mee, zie ik.
0: Ja.
1: De circusschool. Ja. En de gymnastiekvereniging?
0: De theatertroep die organiseert allemaal workshops, maar...
1: Oh, ik doe nou dingen door elkaar heen, sorry. Ja, ja. Hey, die doen dat, zeg maar. Die organiseren
0: dat. Ja, die doen dat zelf. Ja.
1: Oké. Maar hartstikke leuk. Waar gaan jullie dan nog meer naartoe deze zomer? In je grote bus?
0: We gaan natuurlijk ook nog wel... we gaan de kinderkaravaan weer doen.
1: Ja, oké.
0: Dus dat is leuk. We gaan ook weer de wijken in met Orpheus Trakteert. Wat we vorig jaar hadden gedaan, hebben we nu eigenlijk een soort van voorgezet in een ander... Net, we gaan 4 buurten af.
1: Oké.
0: Dus dat is ook heel leuk.
1: Ja, maar wat veel doen jullie. Maar dit is dus eigenlijk nieuws, Janine.
0: Dit is helemaal nieuw.
1: Orpheus wijkt uit, zeg maar. Zo.
0: Klopt.
1: Dat je nou zo'n voorstelling dan ook zo lang blijft staan... en dan in een tent.
0: Zeker.
1: Dit is helemaal nieuw. En wat je net zei, die kindercaravaan... ja, daar komt er ook allemaal weer aan. Daar zijn jullie ook al heel lang mee bezig. Maar dit is echt...
0: Dit is echt helemaal nieuw.
1: Ja, en waarom hebben jullie speciaal voor het Zuiderpark gekozen?
0: Ja, dat is sowieso een leuke parksetting. Dat werkt altijd goed. En we willen ook gewoon die buurt er ook meer bij betrekken.
1: Mm-hmm.
0: Dat is niet publiek wat normaal doorgaans heel veel naar ons theater komt.
1: Mm.
0: Dus daarom komen wij gewoon nu
1: naar
0: daarheen.
1: Ja, leuk man. Hartstikke leuk. Nou, jij zei, het is niet alleen... Het is voor de hele familie leuk, hè? Iedereen kan er naartoe.
0: Het is voor de hele familie, ja. Het is een beetje een... het is een theatraal feest voor jongen. Een beetje goocheltrucs. Bijna echte dieren. Die hebben ze heel leuk. Een grote giraf zag ik van papier-mâché en nog meer van dat soort leuke dingen.
1: Oké.
0: En het is ook een beetje slapstick. Dus het is ook leuk gewoon voor volwassenen. Leuke humor en een beetje spelen met mislukking en betovering. Die gaan een beetje zo hand in hand met elkaar.
1: Nou, hartstikke
0: dan
1: leuk.
0: Dan gaat een goocheltruc wel goed en dan weer niet. Nou,
1: nee.
0: Dus het is een beetje met een knipoog.
1: Precies. 2 tot en met 7 juni in die prachtige tent in het Zuiderpark. En het wordt een bruisend festival. En hoe laat begint dat?
0: De voorstellingstijden staan ook allemaal op de website Orpheus/wijktuit.
1: Mm-hmm.
0: Want die wisselen nogal.
1: Ja, dan kan je daar beter even op kijken, inderdaad. Ja. Ja. Maar is het dan 's ochtends of zeg je het is altijd in de middag wel?
0: We hebben in de middag vaak een voorstelling en in de avond.
1: In de avond.
0: Dus vanaf in de middag is die meestal rond 4 uur en in de avond na het eten rond 7.
1: Oké. Nou, ik heb op orpheus.nl geklikt en ik kwam er ook. Dus het staat er helemaal duidelijk op alles wat je wil weten natuurlijk van dat feest.

0: Luisteraars, het is tijd voor onze laatste gast in het eerste uur. En dat is mevrouw Chantal Meijerink. Mevrouw Meijerink, welkom.
1: Ja, welkom, dankjewel.
0: Goedemiddag. U bent werkzaam bij IVN, hè?
1: Nou, ik ben niet werkzaam bij IVN. Ik doe dit als hobby. Naast mijn dagelijks werk ben ik vrijwilliger bij het IVN in Apeldoorn.
0: Ja, maar dan ben je daar wel, vind ik, wel werkzaam, hoor. Jullie doen heel veel goede dingen als vrijwilligers daar.
1: Nee,
0: toch?
1: Dat klopt.
0: Ja, zeker.
1: We krijgen er niet voor betaald,
0: nee,
1: maar het gaat heel...
0: Dan nog. Ja, precies. Zeg, IVN houdt zich bezig met de natuur eigenlijk, hè, toch? Vertel eens.
1: Ja, klopt. We zijn een natuureducatievereniging.
0: Ja.
1: Met een hele grote lokale vereniging in Apeldoorn. We geven heel veel cursussen.
0: Mm-hmm.
1: Die zijn vaak ook snel vol. Je kan een gidsenopleiding doen om natuurgids te worden.
0: Zo.
1: En we organiseren allerlei... activiteiten voor volwassenen en kinderen.
0: Ja.
1: En dat allemaal om mensen enthousiast te maken en te houden voor de natuur.
0: Nou, en dat lukt jullie wel aardig, denk ik, hè? Want jullie organiseren heel veel activiteiten, hè?
1: Ja, het is een hele actieve, grote vereniging.
0: Ja, precies.
1: In Apeldoorn.
0: Ja. Ik zat net even te kijken, ivnapeldoorn.nl. Nou, er staat echt heel veel op. Uitgebreide website en heel veel leuke dingen. En onder andere de IVN-wandeling in de wijk Woudhuis, hè? Geeft u die zelf?
1: Ik ben een van de gidsen. Ik woon daar ook.
0: De
1: wandeling is opgezet samen met een andere IVN'er die ook in Woudhuis woont.
0: Ja.
1: En een aantal bomenexperts die wij in onze geleden hebben.
0: Ja. Want dachten jullie van, goh, wij wonen daar. Wij gaan eens een keer een wandeling door het Woudhuis doen. Of is dit een van de... Gebeurt dit vaker daar in het Woudhuis?
1: Toevallig had ik met Roelie Smit de bomencursus gedaan. En in coronatijd bedachten wij dat het misschien wel heel leuk was om zo'n wandeling in onze wijk op te zetten.
0: Oké. Okay. En toen zijn jullie met z'n tweetjes even op pad gegaan, Roelie en u. En toen hebben jullie die wandeling uitgezet. Of dacht je van, zo ging dat.
1: Het begon met z'n tweeën.
0: Ja.
1: We hebben Anton Dekker gevraagd. Hij was de grote bomenexpert van de gemeente Apeldoorn. Heel lang is nu met pensioen.
0: Hmm.
1: Hij heeft ook die bomenbunkers bedacht, waar de bomen in staan, onder andere op het stationsplein.
0: Okay.
1: Zodat die bomen, ondanks dat ze tussen de verwarring staan, goed kunnen gooien. En we hebben uiteindelijk Henk Barkhoff gevonden. Hij is degene geweest die de hele groenplan voor de wijk heeft gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En hij wist ontzettend veel leuke, verrassende dingen te vertellen eigenlijk.
0: Want het Woudhuis is wel een beetje groen?
1: Het is een ruim opgezette wijk. Het is ook in Oost-Apeldoorn met heel veel groen. En er is ook heel veel aandacht aan besteed toen de wijk... ingericht werd, zeg maar jaren 90, begin jaren 20 nog wat. En we kwamen erachter dat er maar liefst 81 soorten bomen toen bewust zijn neergezet.
0: Mm-hmm.
1: En dat er ook leuke verhalen bij zijn. Het midden van de wijk

0: staan de huizen in de vorm van een kasteel. Daaromheen staan lindes. Net als vroeger gebeurde, zeg maar, bij de echte kastelen.
1: Ja.
0: En we hebben een straat, die heet het Schip. Die is ook gebouwd, of die lijkt van boven ook op een schip. En qua natuur zijn er aan twee kanten bomen geplant in de vorm van boeien, waar dat bootje dan aan kan zitten.
1: Ja.
0: Dus allemaal dingen waarvan wij niet wisten dat het bestond.
1: Nee. Maar als je daar niet zo, als je dat niet weet, ja, en dan let je daar niet op natuurlijk. Dan fiets je er gewoon doorheen. Maar jullie gaan dat nu allemaal vertellen aan die mensen natuurlijk. Die meedoen aan die wandeling.
0: Ja. Iedereen is welkom.
1: Okay.
0: Ja, dus,
1: leuk. Ja, en wanneer is het?
0: Het is aankomende zondag 31 mei. We beginnen om 10 uur.
1: Het
0: duurt ongeveer 2 uur.
1: Oké.
0: Je moet je wel opgeven even via de website van IVN Apeldoorn. Daar kan je googelen, maar het is www.ivn-apeldoorn.nl. Bij de activiteiten staat dit aangekondigd. En die aanmelding is eigenlijk nodig, zodat wij weten hoeveel gidsen wij nodig hebben.
1: Ja, precies. Nou, hartstikke mooi toch. Ongeveer 2 uur duurt die wandeling, hè?
0: Ja, hij is niet heel lang. Hij is voor iedereen te doen.
1: Ja.
0: Leuk om te wandelen. In de wijk is net een avondvierdaagse geweest.
1: Ja.
0: Dus misschien zijn mensen helemaal enthousiast.
1: Ja, die willen doorwandelen.
0: Ja,
1: kunnen ze doorwandelen. Ja, precies.
0: Ja,
1: en dan kunnen ze gelijk in begin juli met de vierdaagse hier in Apeldoorn meedoen. Dan zijn ze echt lekker getraind. Hartstikke goed.
0: Ja. Dat komt zo door.
1: Ja, dat wandelt zo verder. Goed. Nou, je noemde net al even de website. Kunnen mensen zich opgeven? En hebben jullie al veel aanmeldingen? Weet je dat zo? Of?
0: We hebben al best wel wat aanmeldingen, maar daar kan ook nog best wat bij. We kunnen ook nog met gidsen flexibel opschalen.
1: Oké.
0: Iedereen kan zich gewoon nog aanmelden.
1: IVN-apeldoorn.nl, meld je even aan. Dan kun je lekker zondag wandelen. Het begint om 10 uur, hè?
0: Ja.
1: En dan staat ook op de site wel waar je moet zijn om 10 uur?
0: Ja. Okay. Op het moment dat je aanmeldt, krijg je een bevestiging en dan staat de locatie in.
1: Hartstikke goed. Nou, ik vond het fijn dat je het even wilde vertellen. Mevrouw Chantal Meijerink, jullie gaan lekker wandelen in het Woudhuis aanstaande zondag. Wordt lekker weer, wandelschoenen aan en ik zou zeggen, ga ervoor.
0: Ja, helemaal goed.
1: Dankjewel. Ja, veel plezier, hè?
0: Dag.
1: Ja, wil je meedoen? Kijk dan nog eventjes op ivn-apeldoorn.nl. En dan zie je vanzelf waar je moet zijn om 10 uur. En dan geef je je op voor die prachtige wandeling door het mooie Woudhuis hier in Apeldoorn. Goed, wij gaan even naar onze eigen band hier. Ze komen uit Apeldoorn natuurlijk. Ja hoor, dit is Flavium.

0: You.
1: Ja, Frank Sinatra. Fly me to the moon. Nou, dat doen we nog even niet. Want we gaan nog een uurtje door, Guido en ik. Dus wij blijven gewoon hier rustig zitten. We gaan even koffie halen en zo. En dan zijn we natuurlijk straks terug met nog heel veel leuke onderwerpen. Ik heb nog een aantal tips voor u. Dat je denkt van, goh, ik heb het weekend niks te doen. Nou, dan zeg ik van, je kunt daar en daar naartoe. Hartstikke leuk allemaal. Kijk ook even op onze website. rtv-apeldoorn.nl. En ja, wij kunnen nog heel veel mensen gebruiken bij de televisie. Bij de radio en verslaggevers, editors, ja, mensen bij de redactie. Dus ja, ik zou zeggen, ga gewoon even snuffelen, rtv-apeldoorn.nl. Goed, ik zei het al, we gaan even koffie halen en zijn na het nieuws van 3 uur weer bij u terug. En dit is Steely Dan. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. De Gezondheidsraad adviseert om het vaccin tegen meningokokken B voorlopig niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de raad is het aantal besmettingen relatief laag en wegen de voordelen van vaccinatie niet op tegen mogelijke bijwerkingen, zoals koorts bij jonge kinderen. In 2024 werden in Nederland 121 gevallen van de bacterie geregistreerd. Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Peter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: What I Like About You. Ze zijn van de rock, power, pop en new wave. U hoorde de Romantics.
1: Met Leni Loden.
0: Ja, goedemiddag en welkom. In het tweede uur van deze matinee gaat het over een lezing over een boek van schrijver Dan Brown en het geheim van de vrijmetselarij. Oh, wat geheimzinnig allemaal, hè? Dus ik zeg, blijf gewoon lekker luisteren. En meneer Ben van der Velde is de man van de kofferbakverkopen. Hij komt zo direct hier naar de studio en dan gaan we het hebben. Ja, wanneer komt het eraan? Juli, augustus meestal. Maar Ben, die weet natuurlijk alle data hiervan. Goed, u kunt meedoen. 055-540-1978. En ja, dan kan je een plaat aanvragen. Maar misschien heb je ook wel zoiets van, goh, ik wil toch nog even dit kwijt aan jullie, aan Apeldoorn, aan de gemeente Apeldoorn. Apeldoorn en omgeving. Maakt niet uit. Guido zit bij de telefoon. 055-540-1978. Het is koud, zoemde jou. Nou, het wordt 30 graden, hoor. Dus het valt denk ik wel mee, André Hazes.

Ja, het is koud zonder jou van André Hazes. Nou, luisteraars, ik zei net, als je denkt van wat zal ik eens gaan doen dit weekend? Nou, ik heb een tipje. Salto Mortale, wat is dat? Nou, dat is een voorstelling voor volwassenen. En wordt gespeeld door acteurs en actrices van het theatergroep DAK uit Apeldoorn. En die voorstelling speelt zich af in de uitvaartbranche. Nou, en als je van locatietheater houdt en van een vleugje absurdisme staat hier, dan moet je zeker naar deze voorstelling komen kijken. De kathedraal op het Zwitserland leent zich goed voor de voorstelling van Salto Mortale. En ja, DAK die speelt elk jaar haar eigen gemaakte voorstelling die uit improvisaties ontstaat. En het locatietheater, en dit jaar spelen ze in de kathedraal dus. Waar gaat de voorstelling over? Nou, innovatie-ideeën die krijgen de ruimte in de uitvaartbranche. En sommige ideeën die hebben verwachte, maar ook onverwachte gevolgen. Best spannend wordt ook. Dat gaat natuurlijk zo bij een begrafenisonderneming. En ja, de dood is alom aanwezig. Ja, het hoort erbij. Dus nou, goed. De voorstelling wordt 3 keer gespeeld. Vrijdag, zaterdag en zondag. Vrijdag 19:30. Zaterdag 19:30 s'avonds. En zondagmiddag om 3:00. Dus ja, en dan kun je tickets bestellen. Dat zou ik eventjes, ja, dat kun je gewoon doen. Naar theatergroep DAK, moet ik zeggen. Theatergroepdak.nl. En dan kun je kaarten bestellen. En dan kun je, nou ja, kun je vrijdag, zaterdag of zondag kan je er naartoe. Misschien ga je vrijdag al dat je denkt van, oh, ik ga nog 2 keer. Ik vond het zo leuk. Nou, dan kan je gewoon die kaarten bestellen via theatergroepdak.nl. Goed. Straks dan zit hier tegenover mij meneer Ben van der Velde. En met hem ga ik het hebben over de kofferbakverkopen. Luisteraars, ga er maar goed voor zitten. Want die komen er weer aan in juli en augustus. En waar dat is, ja, dat vertelt Ben natuurlijk allemaal straks. Maar we gaan eerst eventjes luisteren naar White Snake.

0: Ja, dat was... Dat was... Ja, ik ben binnen, hè. Ik sta aan, hè. Ja, dat is heel fijn dat ik aan sta. Dan kan het ganse Apeldoorn kan ons horen hier. De matinee om 3:15, luisteraars. Ja, ik zei het net al. De man van de kofferbakverkopers, die zit tegenover mij. Ben van der Velde, welkom, Ben.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Stichting Woe en kofferbakverkoper, ja, dat gaat samen, hè.
1: Ja,
0: dat
1: vanaf is... 2004 hè, doen we het al. We
0: 2004?
1: Hebben 2 jaar niet gedaan in verband met de corona, natuurlijk.
0: Ja.
1: En we hebben... 3 keer zijn we geweest bij de voetbalclub.
0: Oh ja, Victoria Boys.
1: Victoria Boys hebben we gestaan.
0: Ja.
1: En vorig jaar voor het eerst op het nieuwe veld. Toen heette het nog grasveld Landgoedlaan.
0: Ja.
1: Maar de gemeente die wil heel graag dat geen grasveld noemen, maar wil dat graag Transferium noemen. Oh. Dus we gaan nu naar Transferium Landgoedlaan.
0: Nou, dat klinkt toch wel heel chique.
1: Mooi, hè?
0: Ja. Transferium Landgoedlaan. Ja, ik zei net ook al, je bent er nog niet helemaal aan gewend.
1: Nee.
0: Het grasveld is gewoon bij het grasveld daar. Maar dat mag je nou niet meer zeggen. Transferium Landgoedlaan.
1: Dus staat nu ook op de poster, staat nu Transferium.
0: Zo, hè? Ja. Hartstikke goed. En het is eigenlijk, wat zei je net al, 5 jaar, hè?
1: Nou, we hebben de toezegging dat we er 5 jaar mogen staan.
0: Ja.
1: Maar de vergunning moet je elk jaar aanvragen.
0: Oké. Okay.
1: Dus, ze gaan dat terrein gaan ze verharden van de gemeente. Hmm. Want ze willen natuurlijk ook een grote parkeerplaats maken, Transferium. Dus ze willen daar natuurlijk ook auto's neerzetten.
0: Ja.
1: Maar dat je daar vandaan verder kunt reizen. Dus er komen ook plekken voor bussen.
0: Oh.
1: En maar goed, op de zaterdag en zo, dan niet.

0: als wij daar bezig zijn.
1: Dat kan het niet. Nee. Kan het dat niet. Is vol.
0: Ja, wij mogen dan. Wij hebben voorrang. Zeg
1: jullie
0: maar.
1: Hebben voorrang. Ja. Die bussen die moeten maar ergens anders gaan staan
0: ja,
1: of zo.
0: Ja. Ik weet niet of er op zaterdag bussen nodig zijn. Maar,
1: nee, maar er is toch nog. Nee, maar je zei zo'n carpoolplaats.
0: Er is een carpoolplaats ook nog naast.
1: Ja, dat is ook best groot. Ja. Dus kan ook nog heel wat staan, toch? En Ben, hoeveel auto's kunnen daar staan?
0: We kunnen 250 standhouders kwijt. We houden het ietsjes krapper aan, omdat ook mensen ook een beetje speelruimte willen hebben, een beetje draairuimte. En we moeten voor de brandweer mogelijk hebben dat ze kunnen draaien als het nodig is. Dus we moeten er een beetje ruimte overhouden.
1: Okay.
0: Maar met een beetje aanschuiven, jongens, bumpertje aan bumpertje, bij wijze van spreken, kunnen we wel 250.
1: Ja. Maar vertel eens voor mensen die dat niet weten, wat is precies een kofferbakverkoop? Wat mag wel en wat mag niet?
0: Nou, kofferbakverkoop is dat je met je particuliere auto en je eigen spulletjes die je kwijt wil, daar naartoe komt. Niet te vroeg, want het heeft helemaal geen zin. Want hoe vroeger je komt, hoe langer je moet wachten. Want we mogen niet eerder dan 7:30 beginnen.
1: Okay.
0: En dan krijg je een plekje aangeboden. Je moet eerst reserveren natuurlijk, een plek reserveren. Dat doe je gewoon via onze site, kofferbakverkopen.nl. En dan kom je daar naartoe, dan word je in de wacht gezet eventjes. En dan krijg je een plek. En dan mag je uitpakken. Je krijgt een stukje naast je auto, een stukje achter je auto.
1: Oh.
0: We moeten natuurlijk wel een meter tussen de auto's houden. Want anders kun je de klep niet open doen en dan kun je er niet lopen.
1: Nee.
0: Maar je krijgt ook een ruimte naast je auto.
1: Oh,
0: dan kun je een kleedje neerzetten. Je kunt er een tafel neerzetten, een kraampje. Okay. Wat je zelf mee. Het maakt niet uit wat je daar doet.
1: Mm-hmm.
0: En dan mag je je eigen spulletjes proberen te verkopen. Wij zorgen ervoor dat er mensen komen, dat er toiletten zijn, dat er een cateraar is waar je lekker eventjes wat kunt snacken.
1: Je mag zelf niet je frituurpot meenemen en gaan frituren.
0: Nee, daar is ook geen stroom bij. Dat gaat niet lukken.
1: Nee, maar ja, je weet niet natuurlijk. Maar dat gaat hem niet worden.
0: Nee, je mag geen etenswaren verkopen.
1: Nee.
0: Je mag wel zelf gemaakte dingen mag je verkopen. Dus als jij ontzettend goed kunt breien.
1: Oh.
0: En je maakt gebreide poppetjes en dat soort dingen. Dan mag je wel komen staan. Okay. Geen probleem.
1: Nee.
0: Kweek jij in je tuintje aardbeidjes. Nou, een klein bakje aardbeidjes is het grootste probleem niet. Maar niet dat je er een hele grote kraam aardbeien in gaat zetten. Natuurlijk.
1: En appels en alles.
0: Nee,
1: en weet ik
0: dat
1: veel.
0: Is een beetje gekke werk.
1: Nee, dan komen jullie wel even buurten dan, zeg maar.
0: We lopen sowieso rond om te controleren.
1: Ja, hè?
0: Nou, wat we niet graag willen is dat je porno verkoopt.
1: Nee,
0: geen levende haven. Nee. Want er lopen ook een hoop kinderen en dergelijke. Dus dat willen we niet.
1: Nee.
0: En geen wapens en
1: messen en dat soort dingen niet. Nee.
0: Want constateren we dat, dan geven we ze een waarschuwing. Of jongen, haal het even weg. Willen ze dat niet? Ja, dan bellen we eventjes de man in het blauwe pak.
1: Ja, precies. Hey, maar gebeurt het wel eens dat mensen wapens...
0: Heb je dat wel eens liggen? Ja. Nou weten we natuurlijk helemaal niet of er echte wapens zijn. Of
1: nee,
0: dat er neppers zijn.
1: Dat zie je niet.
0: Nee. Dat ga ik ook helemaal niet vragen. Daar zijn we niet gerechtigd toe.
1: Nee.
0: Maar een ander kan dat wel. Dus ja. Dan bellen we eventjes van, joh, kom even kijken.
1: Oh, dan komt er even kijken wat voor...
0: Komt er even een motormuis en die komt even kijken.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is allemaal goed geregeld, toch?
0: Ja, dat gaat allemaal perfect.
1: Ja. Hey, en mensen, hoeveel zijn jullie daar dan zo'n dag, Ben?
0: Als vrijwilligers?
1: Ja.
0: Nou, 15 tot 25 vrijwilligers lopen. We wisselen elkaar af. Je kunt niet heel de dag daar wezen. Dus maar 's morgens een stuk wat 's middags en wat opruimers. En er moet ook heel vroeg te zijn. Ik bedoel, we zijn er om 6:00 al.
1: Zo.
0: We moeten het terrein klaarmaken, wat dranghekken neerzetten, linten trekken, dat soort dingen, paaltjes. Want er staan allemaal nu rijen tegenwoordig. Hè. Dus langs het kanaal was het hartstikke makkelijk. Dan kon je gewoon aan de ene kant langs het kanaal
1: en
0: aan de andere kant langs het kanaal.
1: Precies.
0: Maar nu maken we rijen.
1: Ja.
0: Dus ik vind het persoonlijk veel mooier. Want
1: je bent lekker blij mee,
0: compacter.
1: Zo.
0: Compacter.
1: Ja.
0: En dat moet allemaal voorbereid worden.
1: Ja, het gaat veel tijd in zitten natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Hey, en die mensen die met hun auto's en die doen de kofferbak open, waar komen die zoal vandaan? Heb jij daar... Ja, dat zie je natuurlijk wel. Mensen geven zich aan, die moeten zich opgeven. Waar komen die...
0: Maar we zien wel een mailadres, maar we zien verder niet waar ze vandaan komen.
1: Oh, dat zie je niet.
0: Nee, de best van de privacy mag dat allemaal niet natuurlijk.
1: Nee, oh ja, dat is ook zo. Nee, maar dat weet jij wel een beetje.
0: Maar ook uit de omgeving.
1: Ja?
0: En, maar we hebben ook mensen uit het westen van het land.
1: Okay.
0: Mensen uit de polders. Maakt niet uit waar vandaan, maar iedereen is welkom als ze maar reserveren.
1: Ja, precies. Dat gaan we straks even vertellen hoe we dat allemaal gaan doen, dat reserveren. En dan gaat Ben ook vertellen wanneer het is, want dat wilt u natuurlijk ook heel graag weten. Maar eerst gaat hij even zingen, Billy Ocean. Hey!

0: Get Into My Car, Billy Ocean. En ja, Get Out Of My Car, dat zeggen ze uit mijn kofferbak, zeggen ze in juli en augustus. Hier natuurlijk, in Apeldoorn, op het Transferium Landgoedlaan. Want daar vinden de kofferbakverkopen plaats 5 keer. Ben van der Velde zit hier tegenover mij, luisteraars. Die is de man van de kofferbakverkoper. Die weet er alles van. Ben, eerst even, wanneer is het?
1: De eerste zaterdag is 18 juli.
0: Ja.
1: Dan 5 zaterdagen achter elkaar. Tot en met de laatste in 15 augustus.
0: Ja? Ja. 18 en 25 juli staat hier. En 1 en 8 en 15 augustus. 5 keer. Het wordt natuurlijk allemaal gedaan door vrijwilligers. Dat zei je net ook al. Maar jullie kunnen nog wel mensen gebruiken.
1: Het zou leuk zijn als dat mensen zijn die het ontzettend leuk vinden om daarbij te helpen.
0: Ja.
1: Al is het maar een ochtend of een middag. Je hebt mensen nodig die de auto's op zijn plek zetten.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt mensen nodig die controle houden op de regels die er zijn.
0: Mm-hmm.
1: En aan het eind heb je nog mensen nodig die het terrein aflopen om alle papiertjes en andere spul van het gras af te halen. Want dat moet natuurlijk wel schoon zijn.
0: Ja, ja.
1: Je krijgt het schoon, dus je wilt het ook schoon achterlaten.
0: Precies, precies.
1: En daar heb je ook mensen voor nodig.
0: Ja.
1: En dranghekken moeten verplaatst. Er moet een fietsenstalling gemaakt worden van dranghekken. Er moeten bakjes opgehangen voor de parkeren. Waar moet je heen rijden om te parkeren? Dat soort dingen. Er zijn altijd werkjes te doen.
0: En ik denk dat heel veel mensen die daar komen bij die kofferbakverkoop. Kijk, mensen die voor het eerst komen, die al vaker, die weten natuurlijk al. Maar mensen die voor het eerst komen, die weten natuurlijk nog van niks hoe het gaat.
1: Nee, precies.
0: Hoe het gaat. En ik lees hier ook iets over een fietskarretje. Wat is dat dan precies?
1: We hebben ook plekken voor mensen die geen auto hebben, maar wel een fiets met een fietskarretje bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
1: Dus daar kun je ook voor reserveren. Er zijn op de site ook speciale plekken voor.
0: Oké. Okay.
1: Ik dacht dat ze de 10 per zaterdag hadden gereserveerd voor mensen met een fiets en een karretje en een fietskarretje. Dus dan krijg je die plek. Die betalen iets minder. Want die hebben ook een iets kleinere plek natuurlijk.
0: Ja.
1: En toch elke zaterdag zijn er toch wel een heel stel die
0: op de fiets komen.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Het is dus niet zo dat je met de auto erop mag.
0: Nee.
1: En dan uitladen en dan er weer af. Want dat kan niet.
0: Nee, de auto blijft staan.
1: De auto blijft staan, altijd op je plek.
0: Ja.
1: Dus je fietskarretje, die moet je gewoon achter de fiets hangen.
0: Ja, en als je moet bezoekers en zo. En als wij komen, we willen kopen daar. Kunnen wij dan gewoon de auto daar ergens ook parkeren?
1: Ja, we hebben ruim 300 parkeerplaatsen.
0: Okay.
1: Die zijn van Agifirm, die het bedrijf wat ernaast zit. 4 parkeerplekken hebben we. 4 plaatsen, zeg maar. Die worden aangegeven met bordjes. Parkeerplaats 1, 2, 3, 4.
0: Ja.
1: 4 gaat als laatste open, want er is in eerste instantie een buffer.
0: Hm.
1: Parkeerplaats 1 heeft ook invalide parkeerplaatsen. Dat is dicht in de buurt van de ingang van het terrein, zeg maar. En er zijn plekken zat.
0: Dus je kan met de auto komen als je van ver komt. En dat maakt niet uit. Dan kan je altijd parkeren wel.
1: Ja, als jij nou komt met je geluidsinstallatie voor de Radio Apeldoorn.
0: Ja.
1: Dan mag je heel dicht in de bus staan.
0: Ja, dan mogen wij echt het terrein gewoon oprijden, denk ik. Ik zie Theo al helemaal zo met de bus. Zo
1: ja,
0: helemaal,
1: dat klopt.
0: Die komt graag zo dicht mogelijk bij, hoor. Ja, echt waar. Hey, en maar stel dat je nou een van die zaterdagen, je komt daar met je auto en kofferbak. Mm-hmm. Ja, en je hebt... Ja, je bent vergeten te reserveren. Kun je dan...
1: Ja.
0: Zeg jij dan... Ja, sorry, maar er is geen plek. Hoe zit dat?
1: Nee, we hebben dan altijd nog wel de mogelijkheid... We hebben parkeerplaats 3. Daar zetten we eventjes de auto's neer die niet gereserveerd hebben.
0: Ja.
1: Die moeten wachten tot 9 uur.
0: Oké.
1: Dus die staan in de rij. Want er zijn altijd zaterdag... Als jij 220 kaarten hebt verkocht, bijvoorbeeld... gereserveerde plekken hebt... zijn er altijd mensen die niet opkomen dagen.
0: Nee.
1: Die zijn of ziek of misselijk. Kunnen niet vinden of de auto al niet starten, enzovoort, enzovoort.
0: Ja, precies.
1: Dus dan kijken we dus om 9 uur hoeveel plekken er nog over zijn.
0: Ja.
1: En dan laten we die mensen die dan op die parkeerplaats 3 staan... die laten we erop.
0: Okay.
1: En tot nu toe is het altijd nog gelukt.
0: Oh.
1: Dus wij willen die mensen niet teleurstellen.
0: Nee.
1: We proberen altijd een plekje voor ze te vinden.
0: Ja.
1: Hoe dan ook.
0: Ja.
1: Ze betalen iets meer, want reserveren kost 22 euro.
0: Mm-hmm.
1: Zonder reserveren kost 24 euro. Maar gaan ze altijd proberen erop te zetten.
0: Oké.
1: Okay. Tuurlijk.
0: Maar gewoon even reserveren, dat is gewoon
1: kofferbakverkoop.nl.
0: Ja. Mensen die verkopen hun spullen, nou dat geld dat steken ze natuurlijk in eigen zak.
1: Ja.
0: Maar wat ze betalen aan reserveringskosten, dat is voor jullie.
1: Ja.
0: Waar gaat dat geld naartoe?
1: Onze kas. Die gebruiken we hoofdzakelijk voor 99% voor de hulptransporten die we doen naar Oost-Europa.
0: Mm-hmm.
1: Wij zijn de werkgroep Hulptransporten Oost-Europa.
0: Ja.
1: Dus wij verzorgen hulptransporten. En dat is in het begin naar Hongarije geweest, naar Roemenië. We zijn in Tsjechië geweest en in Moldavië geweest. En nu zijn we ontzettend actief in Oekraïne. We gaan al jaren naar de Oekraïne toe. Daar hebben we contacten met de Rode Kruisorganisaties. Die nemen alles aan van ons en die zorgen voor de verdelingen. Want die kennen de mensen... die het moeilijk hebben.
0: Ja.
1: Die kennen de tehuizen, de ziekenhuizen, de bejaarden tehuizen. En zij zorgen ervoor dat het keurig netjes verdeeld wordt.
0: Okay.
1: En het wordt ook verantwoord. Hè?
0: Ja.
1: Ze maken filmpjes, ze maken foto's van wat ze doen. En dat komt allemaal prima op zijn plek terecht.
0: Ja, oké, daar blijft nergens aan hangen, zou ik maar zeggen.
1: Nou, al zou er ergens een pakje zeep blijven hangen, nou, wat maakt dat uit? Ik bedoel, die mensen zullen het nodig hebben.
0: Ja, nee, precies. Maar verder niet, gaat het allemaal.
1: Alles gaat, alles gaat. Perfect.
0: Hey, en hoe gaat het met die vrachtwagens? Komen die, rijden die vanuit Nederland of komt het vanuit de Oekraïne? Komt iemand deze kant op?
1: Ja, het zijn, we proberen altijd retourvrachten te krijgen.
0: Ja.
1: Dat zijn vrachtwagens uit Roemenië of uit Oekraïne. Die komen naar Nederland toe om het een en ander te brengen.
0: Ja.
1: Soms is het houtskool. Veel wordt daar houtskool gemaakt en dat wordt dan hierheen gebracht. En dan zoeken ze een retourvracht. Ze zullen niet leeg terug natuurlijk.
0: Nee, nee.
1: Dus daar zit een mannetje tussen en die regelt dat.
0: Okay.
1: En dan kunnen wij hem een seintje geven. Joh, we willen dan en dan graag een vrachtwagen van je hebben, zo groot. En dan 9 van de 10 keer lukt dat. En dan staat er op een dag na overleg een vrachtwagen.
0: Zo.
1: En dan hebben we een stuk of 10 vrijwilligers. En die gaan die vrachtwagen van 9 tot 1 zo'n beetje laden. Volstouwen. Helemaal volstouwen. Tot er geen muis meer tussen kan. Want ja, het gaat natuurlijk om elke centimeter kost geld.
0: Ja.
1: Dus

0: Je wil alles meegeven wat je hebt.
1: Ja, precies.
0: En dat is veel.
1: Dat is heel veel.
0: Ja, we krijgen ontzettend veel binnen.
1: Nou, hartstikke mooi toch?
0: Ja.
1: Ja. Ja, wil jij verder nog iets kwijt?
0: Nee, ik hoop dat jullie ook komen en dat er heel veel mensen komen kijken. Want het was vorig jaar een groot succes op dat terrein.
1: Ja, voor de hoeveelste keer is het nu?
0: Vanaf 2004, hè. Dus
1: nee, maar ik bedoel hier op Transferium Landgoedlaan.
0: Tweede keer dan, hè. Vorig jaar voor het eerst.
1: Ik zeg het goed, hè.
0: Ja, Transferium, ja. Vorig jaar voor het eerst.
1: Voor het eerst,
0: en dan nu is het goed bevallen. De gemeente heeft het goed gevonden. Agri-Venem heeft het goed gevonden. Dus toen zeggen we, nou, dan doen we dit jaar weer. En dat mocht. Dus,
1: oké. Okay. Ja. Nou, ik weet zeker dat wij van RTV ook wel van de partij zijn. 18 en 25 juli, 1, 8 en 15 augustus is het. Ik weet niet welke dag of wij er zijn, maar dat hoor jij vast nog wel.
0: Ja.
1: En het publiek is vanaf hoe laat welkom?
0: Officieel vanaf 9 uur.
1: Vanaf 9 uur.
0: Maar helaas zijn er heel veel mensen die voor die tijd er al zijn.
1: Ja.
0: Want die willen er zijn als de auto's uitgepakt worden.
1: Ja, die willen gelijk daarin in zitten.
0: En dan vinden die mensen die verkopen vinden dat niet leuk.
1: Nee.
0: Want die zitten allemaal in die dozen te draaien.
1: Ja.
0: En hoeveel kost dit? En hoeveel kost dat? En wat moet je hiervoor hebben? Dat is zo lastig.
1: Ja.
0: Dus, maar we hebben 4, 5 ingangen. Nou, die kun je niet allemaal dichtmaken.
1: Nee, tjonge,
0: dus je probeert de mensen een beetje af te houden. Jongen, wacht eventjes. Tot ze iedereen staat. Tot ze even uitgepakt kunnen zijn. En dan heb je de tijd zat om het rond te lopen. Maar ja, ze zijn er. Je hebt
1: hartstikke
0: het zelf.
1: Ja. Goed, Ben van der Velde van de kofferbakverkopen. Kofferbakverkopen.nl.
0: Ja.
1: Daar kun je kijken, daar kun je je aanmelden.
0: Ja, dat reserveren kan eigenlijk pas
1: 1 juli?
0: Vanaf 1 juli.
1: Goed dat je dat zegt.
0: Ja.
1: Vanaf 1 juli dan kun je reserveren. Maar je kunt nu alvast even kijken naar kofferbakverkopen.nl.
0: Ja, alles staat er al op. Het is al helemaal geüpdate al.
1: Okay.
0: Dus alleen de reserveringen moeten nog.
1: Ja.
0: Kan wezen dat ze er iets eerder op zetten. Want het is een hoop werk om dat allemaal klaar te krijgen.
1: Ja.
0: Dus het kan wezen dat het iets eerder is. Maar dan moet je maar even in de gaten houden.
1: Ja, je moet gewoon reserveren. Er is plek voor 200 tot 250 standhouders. Er is catering. Er zijn toiletten. Dus waarom zou je niet gaan als je die zolder leeg wil hebben?
0: Ja.
1: Ben, hartstikke bedankt dat je hier was. En wij zien elkaar vast weer daar op het Transferium Landgoedlaan. Dank je wel.

Ja, luisteraars, ik heb nog even een tip voor je. Nou, je denkt van, goh, ik kan heel goed op een podium staan. Ik kan goed zingen, ik kan dansen. Ik kan goochelen. Ik voel me gewoon Hans Klok of zo. Ik, nou ja, nee, goochelen. Ja, Hans Klok. Hans Kazan is er ook nog. Ja, die kan ook van alles. En nou, denk je dat je dat bent? Of kun je goed... speel je thuis altijd circusje? Dat je denkt van, ik ben een echte circusartiest. Daar kun je meedoen aan Show Apeldoorn. Nou, want... Apeldoorn, dat is een podium, voor je podiumtalent, zou ik maar zeggen. Daar kan je aanmelden. En het is voor jong en oud. Dus het is echt van 8 tot 80. Dat maakt gewoon niet uit. Je bent beginnend, of je kunt al iets, zeg maar. Je bent al gevorderd. Dan kun je op zondag 14 juni... op een heus podium in Theater Orpheus, in de Altioszaal is dat, daar kun je auditie doen. En het is een jubileum-editie. Het is extra bijzonder, omdat ook twee oud-deelnemers opnieuw de kans krijgen om mee te doen. En inschrijven voor de audities is mogelijk tot en met zondag 7 juni. Dus dat wordt echt weer fantastisch. En het is dat eind december, dan is een grote Show Apeldoorn is dan te zien, zeg maar, op het grote podium in Orpheus. Dus wil je meedoen, denk je, ik ben een talent, ik kan dat en dat heel goed. Meld je aan, schroom niet, orpheus.nl/show.

0: Ja, wat mooi, de Backstreet Boys. I want it that way. Goed, het is 4:15, luisteraars, hier in de matinee bij RTV Apeldoorn. En 4:15, dat betekent dat wij naar onze laatste gast gaan van vandaag, van 27 mei. En ik ga praten met meneer Paul Marcelje. Goedemiddag en welkom.
1: Goedemiddag, dankjewel.
0: Ja, goedemiddag. Zeg ik goed, meneer Marcelje?
1: Nou, het is ongelooflijk. Je wil niet weten waar ze me voor uitschelden, maar jij hebt het goed.
0: Oh, waar ben ik nou blij. Echt waar. Ja, super.
1: Ja,
0: ja. Ja, maar u zit in de auto of zit u in een vliegtuig?
1: Ik zit in de auto, hands-free.
0: Oh, dat is hartstikke goed. Daar ben ik ook weer heel blij mee. Meneer Marcelje, ja, wij gaan het hebben over vrijmetselarij en over een lezing over een boek van Dan Brown. Een heel bekende schrijver. En het boek heet Het Ultieme Geheim. En dat heeft alles te maken met de vrijmetselarij. Ik vind het allemaal heel geheimzinnig. Klopt dat?
1: Nou, wat vreemd is dat. Leg eens uit.
0: Ja, dat bedoel ik. Nee, maar Dan Brown, een heel bekende schrijver. Maar dat heeft u ook al vast wel gehoord. Die woont hier ergens op de Veluwe, hè?
1: Dat, dat klopt, want hij heeft een Nederlandse vriendin.
0: Ja, ik heb het ook gehoord. Gelezen.
1: En hij is gek van alle fietspaden door de bossen.
0: Oh, echt waar?
1: Dat vindt hij zo vreemd, dat heeft hij in nog geen één land gezien.
0: Ja.
1: Goeie fietspaden door de bossen.
0: Ja, nou dat kan allemaal hier op de Veluwe. Nou ja, misschien komen we nog een keer tegen, ik weet het niet. Maar,
1: als je hem herkent.
0: Oh ja? Ja, wat dan? Ziet hij er anders uit dan op het plaatje op het boek? Achterop?
1: Soms wel.
0: Oh, oké. Maar meneer Marcelje, ik ga ook even uitleggen, want ja, u heeft ook heel veel gedaan en u doet nog heel veel, hè? U heeft ook in de muziek gezeten, hè, zie ik. Want het spreekt ons natuurlijk wel aan. Where Do You Go To My Lovely? Heel bekend nummer natuurlijk.
1: Oh, ja, daar heb ik nog een stukje van meegeschreven, ja.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
1: Ja, maar ik schrijf eigenlijk vooral Nederlandse liedjes.
0: Oh.
1: En eigenlijk zelden iets Engelstaligs waar ik aan meewerk.
0: Oh, en heb ik bekende artiesten ook, zou ik maar zeggen?
1: Nou, ik schrijf voor mezelf. Ik heb 4 albums uit.
0: Oh, zo. Oké. Onder uw eigen naam.
1: Dus je kan op Spotify nog een plaatje van me draaien als je wilt.
0: Oké. Nou, ik ga eens even kijken naar mijn technicus. Maar is dat onder uw naam? Onder meneer...
1: Onder Paul? Nou, meneer staat het daar niet bij.

0: Nee, het is Paul
1: Marcelje. Paul Marcelje. Nou, ik heb het even aan Guido doorgegeven. Die kijkt mij nu aan. Die zegt van, nou, ik ga wel eventjes snuffelen. En dan kunnen wij alvast eventjes waar we het over willen hebben, over die lezing. Want u gaat een lezing geven over het boek van Dan Brown, Het Ultieme Geheim, hè?
0: Nou, eigenlijk over de boeken van Dan Brown.
1: Oh, de boeken. Oké. Ja. Maar kunt u eerst nog even uitleggen in het kort, vrijmetselarij, wat is dat? Voor mensen die dat niet weten.
0: Het is een genootschap van mannen of van vrouwen of van mannen en vrouwen, want er zijn drie soorten lokale verenigingen,
1: ja,
0: waarin mensen wat verdieping en zingeving in het bestaan zoeken.
1: Hmm.
0: Verbeter de wereld, begin bij jezelf, is een uitspraak die bij ons past.
1: Oké. En dat doen jullie dan binnen kamers of gaan jullie ook wel eens de straat op, zeg maar? Tegenwoordig is dat iedereen de straat op gaat, maar dat doen jullie niet.
0: Nee, dat doen we niet. Nee. Maar niet dat we een geheim genootschap zijn of zo.
1: Nee.
0: Maar weet je wat het is? Als mensen zoeken naar een beetje zingeving in het bestaan, dan willen ze ook graag met het hart op de tong kunnen spreken.
1: Mm-hmm.
0: Zonder dat dezelfde dag al op Facebook staat of de volgende dag in de krant.
1: Ja, want dat...
0: Vandaar dat onze meeste bijeenkomsten houden een beetje onder ons.
1: Ja, want anders moet je zo oppassen wat je zegt. En als je dan met elkaar bent, dan... Is dat niet zo erg, zeg maar?
0: Nee, dan kan je met hart op de tong spreken.
1: Ja.
0: Je kan je kwetsbaar opstellen.
1: Ja, precies. Dan blijft er gewoon binnenskamers, hè?
0: Ja.
1: Ja. En hoe vaak komen jullie dan bij elkaar? Is dat één keer in de week of hoe gaat dat?
0: We hebben één keer in de week een logeavond waarin iemand iets vertelt.
1: Ja.
0: Dat kan een vrijmetselaar zijn, maar ook een niet-vrijmetselaar trouwens.
1: Mm-hmm.
0: En... het zijn wel verhalen met een persoonlijke twist.
1: Mm-hmm.
0: Dus je kan het over die boeken van Dan Brown hebben, maar als je niet vertelt waarom dat voor jou belangrijke boeken zijn en wat het met je doet, dan is het geen goede inleiding voor een vrijmetselaar.
1: Okay.
0: En dan gaan we daarna met elkaar daarover in gesprek.
1: Mm-hmm.
0: En dat doen we op een manier waardoor we niet zeggen, ik ben het helemaal niet met je eens en er klopt niks van. Nee, we leggen onze standpunten en verhalen naast elkaar,
1: mm-hmm,
0: stellen die nooit tegenover elkaar. En we laten elkaar uitpraten.
1: Ja.
0: Nou, dat is uniek in deze maatschappij.
1: Dat kan je wel zeggen, zeg maar. Ja, jullie gaan niet tegen elkaar aan bekvechten, zoals dat dan...
0: Nee,
1: jullie niet. Nee.
0: Discussies zijn er niet bij ons, wel dialogen.
1: Ja.
0: En zeker hebben we geen discussies over politiek of geloof, want daar gaat het snelst mis, hè?
1: Mm-hmm. Ja, dat is vaak zo. Ja, dat klopt.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, maar dus u gaat een lezing geven over een boek van Dan Brown. En dan leest
0: de boeken.
1: De boeken. Ja, de boeken. Maar hij schrijft vaak over de vrijmetselarij, begrijp ik.
0: Nou, hij heeft in twee boeken de vrijmetselarij erbij gehaald.
1: Ja.
0: In een derde boek heeft hij de ideeën van de vrijmetselaren erbij gehaald.
1: Mm-hmm.
0: En je herkent in zijn boeken wel overal... Hij is overigens zelf geen vrijmetselaar.
1: Nee.
0: Je herkent wel overal dat hij de manier waarop wij met dingen omgaan, met onderwerpen omgaan,
1: mm-hmm,
0: dat hij die boeiend vindt.
1: Oké.
0: En ook al omdat hij in zijn boeken één hoofdpersoon heeft, Peter Langdon, en dat is een professor in de symboolkunde, zou je kunnen zeggen.
1: Oké.
0: Nou, en wij in de vrijmetselarij doen wat met symbolen.
1: Ja.
0: We zijn een symbolisch bouwgilde. En wij zien onszelf als een ruwe steen waar je net zo lang moet werken tot er een mooie kubieke bouwsteen ontstaat die je kan inpassen in het gebouw van een betere wereld.
1: Ja, en dan zijn jullie allemaal mooie mensen daar dan bij jullie, zeg maar.
0: We willen graag mooi worden.
1: Ja, precies.
0: Maar niemand is ideaal, hè?
1: Nee, zeker. Nee, dat ook niet. Jullie werken er wel heel hard aan. En dat zou ook mooi zijn. Hij woont hier op de Veluwe. En het is natuurlijk vrijdagavond 5 juni aan de Meester van Hasseltlaan 29 in Apeldoorn. Ja, misschien hebben jullie hem uitgenodigd dan.
0: Hij weet ervan, maar hij komt vast.
1: Oh, ik denk het wel. Als hij dit hoort, dan komt hij vast en zeker. Echt waar. Nee, ik vond het heel leuk. Ja, onze tijd alweer. Hè. Het is altijd wat met die tijd.
0: Vreselijk.
1: Ja, vreselijk. Maar om nog even over de muziek. U zat in de muziek, u zit nog steeds in de muziek. Guido, mijn technicus, heeft gevonden, ik zou zomaar.
0: Oh, dat is een nummer waar ik van hou zelf.
1: Ja, echt? Ja. Nou, heeft hij goed gekozen.
0: Ja.
1: Ja. Nou, die gaan wij eventjes draaien straks na dit gesprek. Vindt u dat een goed idee?
0: Ik vind het een fantastisch idee.
1: Nou, hartstikke mooi. Nou, ik vond het fijn dat ik u even een telefoon had. En ik zou zeggen, rij

0: Voorzichtig, meneer Paul Marcelje, u bent van de vrijmetselaar, metselarij, zeg ik dat zo goed? Vrijmetselarij,
1: ja,
0: hè? Dat zeg ik ook weer goed. Hartstikke mooi. Nou, veel plezier. 5 juni hier in Apeldoorn. Het begint om 7:30 tot 9:15. En de zaal is om 7:00 open. En ja, ik hoop dat er veel mensen komen naar die lezing.
1: Ik denk dat het de moeite is, al zeg ik het zelf.
0: Oké, hartstikke goed. Maar je moest je wel even aanmelden, hè?
1: Ja, want dan stel je voor dat het vol zou zijn.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, gelet op het aantal stoelen, even aanmelden. Ja.
0: Zal ik even noemen waar de mensen zich kunnen aanmelden? Want dat heb ik hier voor me staan. Ja?
1: Lijkt me
0: secretaris.loge 283@vrijmetselarij.nl. Dat is het, meneer Marcelje.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zet u het ook nog een beetje op de site, dat mensen het kunnen zien als ze het niet goed hebben kunnen noteren.
0: Ja, ze kunnen dit allemaal nog weer terugluisteren en dat komt helemaal in orde. Ik wens u heel veel plezier, 5 juni aanstaande. En wij gaan even met heel veel plezier luisteren naar Paul Marcelje. En ik zou zomaar. Dank u wel en goede reis.
1: Dank je wel.
0: Oké.
1: Dag.

langs de kant van de weg willen gaan zitten. Een beetje domweg dromen voor me heen. Ik zou zomaar langs de kant van de weg willen gaan zitten.

van de weg willen gaan zitten. Een beetje domweg dromen voor me heen. Ik zou zomaar langs de kant van de weg willen gaan zitten.

kijk. Misschien dat een me daar dan om mijn oren slaat. Met een oordeel zo van heuzig moet je daar eens kijken. En dat is thuis dat niet op eigen benen staat. Ik zou zomaar langs de kant van de weg willen gaan zitten. Een beetje domweg dromen voor me heen. Ik zou zomaar langs de kant van de weg willen gaan zitten.

0: Dan zat ik daar domweg en dwaas wat door de dag te dromen. Tot de avondklok naar huis riep om 10:30. Ik zou zomaar langs de kant van de weg willen gaan zitten. Maar de mensen zijn jaloers op je geluk. Ik zou zomaar langs de kant van de weg willen gaan zitten. Maar de mensen maken dromen meestal stuk.
1: Ja, ik zou zomaar, was dat van Paul Marcelje. En ik had hem net dus aan de telefoon. Hij geeft een lezing op vrijdag 5 juni... over het boek van Dan Brown en zijn relatie tot de vrijmetselarij in de vrijmetselaarsloge Liefde en Trouw hier in Apeldoorn. Aan de meester van Hasseltlaan 29. Goed, luisteraars, het zit erop voor vanmiddag. Ja, ach, de tijd vliegt, hè, echt waar. Goed, kijk nog even op onze website rtv-apeldoorn.nl. Ook op ons YouTube-kanaal. Er staan ook hele leuke items op. En ja, ik wil Guido bedanken voor de techniek en de muziek. En oh, die redactie heeft weer zo hun best gedaan dat wij weer een 2 uur heel veel mensen aan de telefoon hadden. En natuurlijk ook hier in de studio. Goed, maak er nog een hele mooie woensdag van. En wat Guido en mij betreft, wij zeggen tot volgende week. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenbestrijding en explosieve opruiming naar de Persische Golf te sturen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de NOS geen kosten rekent aan horecaondernemers en organisatoren voor het vertonen van WK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Volgens Kamerleden moet het gratis zijn voor evenementen tot 5000 bezoekers, omdat de NOS publiek geld ontvangt. Het kabinet wordt gevraagd de omroep daarop aan te spreken. 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.

gooien. Buddy Holly was killed in a plane crash.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

14 appelbomen in de zomerzon. 7 dikke tranen op een bruidsjapon. 15 zomersproetjes op een wang. 2 enorme zoenen op de gang. En 36 liedjes waar ik veel van hou.

15 mooie meiden in een boerenschuur. 46 zieltjes voor het vage vuur. 2

16 bisschopsmeters op een lange rij. Eén klein moedervlekje op een damesdij. 9 dominees op het carnaval. 2 olijven en een bitterbal. En 4 verliefde wolken

0: zelden zo mooi horen zingen, zeg. U draagt het voor, vind ik zo helemaal.
1: 16 stille nonnetjes op oude jaren. 2 aanstaande moeders en een ooievaar. 1400 doppers in een blik. 9 hiks van iemand met de hik. En 7 baby's.

0: gewoon, vind ik.
1: 16 lichte vrouwen in vergadering. 2 enorme boeren van een zuigeling. Veertien kamerleden op het toilet. 7 apen op een autopet.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt het vuur in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Een meerderheid van de grotere organisaties in de geestelijke gezondheidszorg voldoet niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Van de 87 onderzochte organisaties voldeden er maar 6 volledig aan de norm. De inspectie wil dat instellingen dit jaar nog verbeteringen doorvoeren en zich onafhankelijk laten controleren. Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenbestrijding en explosieve opruiming naar de Persische Golf te sturen. 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Vijlbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkopen van vertrouwelijke gegevens uit rechtbanksystemen. De 35-jarige vrouw uit Woerden gebruikte het geld volgens de rechtbank voor haar gokverslaving. De verkochte informatie zou onder andere gelinkt zijn aan meerdere explosies en brandstichtingen in Den Haag. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt-het-vuren in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenbestrijding en explosieve opruiming naar de Persische Golf te sturen. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten. Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht. Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De autoriteit Consument en Markt grijpt in bij energieleverancier Kikker Energie. Volgens de toezichthouder voldoet het bedrijf niet aan de vergunningsvoorwaarden en is de financiële situatie onvoldoende inzichtelijk. Kikker krijgt tijd om verbeteringen door te voeren. Gebeurt dit niet, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Klanten blijven volgens de ACM wel verzekerd van gas en stroom. Leiden verlengt de noodopvang voor asielzoekers in de Antoniuskerk tot uiterlijk 30 september. In de voormalige kerk verblijven zo'n 70 tot 80 asielzoekers. De gemeente helpt hiermee de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang. En vanaf morgen neemt ook Warfum een aantal dagen asielzoekers op. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Veilbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt-het-vuren in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: loop maar naar rechts, want hier zijn we weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond en welkom bij deze 055 FM. Woensdagavond, de 27e.
2: Mei.
1: Of van jou.
2: 2026.
1: Dat bedoel ik. Pieter, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hoe is het ermee in de weekend?
2: Ja, lekker. Ik heb het kunnen overleven, de warme temperaturen.
1: Ja, toch wel?
2: Ja, ik ben er niet zo fan van. Jij wel?
1: Ja, ik vind de warmte op zich prima. Ik vind het vooral waardelozer dan met deze, of tenminste met die hitte, zeg maar.
2: Ja.
1: Als het op je slaapkamer zo warm zou zijn. Dat je gewoon in je bed ligt en het zo ontiegelijk heet is.
2: Ja, daar
1: kan ik slecht tegen.
2: Wat heb jij dan de luxe of het probleem dat als jij dan slaapt, schijnt de zon of gaat de zon dan onder? Of je moet zeggen, mijn slaapkamer zit dan aan de goede kant van de zon. Dat zeg maar de zon ondergaat zeg maar
1: aan de andere kant.
2: Aan de andere kant. Ja,
1: ja dat heb ik
2: bij
1: ook.
2: Jou?
1: Dat heb ik ook.
2: Dus gelukkig.
1: Als ik wakker word, en dat vind ik heerlijk, dan komt de zon bij mij op mijn slaapkamer.
2: Ja.
1: Dus dan heb je 's morgens eigenlijk altijd gewoon lekker warm,
2: tenminste,
1: lekker met licht wakker wordt.
2: Mm-hmm.
1: En als die ondergaat, dan zit hij aan de achterkant bij de veranda. Dus we kunnen nog wel lang 's avonds buiten zitten.
2: Ja.
1: Dus
2: we zijn nog goed af, gelukkig.
1: Ja. Ja. En ik mag ook niet klagen, want ik heb een airco. Airco's bij een huis.
2: Oh ja.
1: Dus ik heb op mijn kamer gewoon een airco hangen. Dus ik had het van de week, had ik de airco aangezet. Toen heb ik hem, s'avonds heb ik hem weer uitgezet, of s'nachts, want ik had het koud.
2: Oh.
1: Ja, ik had hem iets te hard staan en toen werd het gewoon koud. Nou, vind ik wel lekker, want dan kun je gewoon lekker onder je dekbed kruipen. Ik vind dat heerlijk.
2: Snap ik. Ja, hier in de studio ook nog wel een hele toffe airco. Doet hij nog?
1: Ik heb hier een afstandsbediening niet liggen, dus we kunnen hem zo
2: aanzetten. Oké, nou ja, voor de kijkers thuis, we hebben... voor de luisteraars thuis, we hebben zelf hier een airco. Nou, dat zeg je wel u tegen.
1: Nou ongeveer zo airco heb ik ook in mijn slaapkamer hangen.
2: Oh.
1: Dus dat is wel fijn.
2: Oh, top.
1: Ja, dus daarvoor zeggen, ik had het gewoon koud. Dus dan snap je nu ook waarom ik het...
2: Ja, nee, dan weet ik hoe je hebt gevoeld. Dat je wel hebt lopen weer onder de dekens bijna.
1: Nou ja, bijna wel. Ja. Ik heb nog net een ijspegel aan mijn neus, zeg maar.
2: Ja.
1: Nou, we hebben vandaag weer van alles te vertellen, van alles te laten horen. Weer genoeg muziek uitgekozen, de muziekredactie. Dus dat is dat weer fijn. We begonnen net met Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. En we gaan verder met een nummer dat jij graag wilde horen. En dan mag je zo meteen vertellen waarom je die wilde horen. Ik heb namelijk staan Mr. Brightside van The Killers.

0: Mr. Brightside van The Killers.
1: Precies.
0: Want aankomende zaterdag in Boedapest wordt de Champions League finale gespeeld. En voor de kick-off show bij de Champions League, wat ze al sinds een paar jaar doen.
1: Ja.
0: Dan hebben de heren uit Las Vegas de eer om te mogen performen.
1: Dat is wel nice.
0: The Killers, ja.
1: Ja. Wat zal ik ervan zeggen verder? Niet zo heel veel. Ik heb niet heel veel met voetbal. Dus
0: nee.
1: Ik weet niet of ik ga kijken.
0: Dat, okay.
1: Misschien als Nederland speelt, misschien wel. Maar dat,
0: tegelijkertijd, ja, nu wordt er volgens mij al, om en nabij, pak een beest, 5-6 jaar alweer gedaan.
1: Ja.
0: Het is een beetje een you love it or you hate it. We vinden het, de voetbalfans onderling vinden het een beetje too much.
1: Ja.
0: Dat het eigenlijk niet nodig is. Maar vorig jaar al Linkin Park, toen al een keertje Burna Boy. Leuk.
1: Nou dat.
0: Is dat mijn vraag?
1: Zullen we gelijk doorgaan andere dingen? Serieuzere zaken?
0: Nieuws.
1: Gaan we naar het nieuws?
0: Ja, helemaal goed.
1: Want er is weer genoeg gaande in ons mooie Apeldoorn. En zoals... Er is een student gewond geraakt bij een steekincident voor de ingang van de school in Apeldoorn. Dat is van het RSC Aventus. Gebeurde woensdagmiddag vlak voor de school. De politie wist al snel een verdachte aan te houden. En dan hoor ik muziek op die uit. Ik hoor een keer muziek op de achtergrond. Even kijken. Een jongen raakte gewond, is naar het ziekenhuis gebracht. Hij had letsel, maar de politie wilde verder nog niet meer over vertellen. De verdachte was na het incident gevlucht. Ik zie even niet of die
0: gaat
1: gepakt
0: goed,
1: is.
0: De persoon?
1: De toedracht van het incident moet nog blijken. Ja, ik zie niet heel veel dingen staan.
0: En ik lees het ook nog hier voor de rest. Apeldoorn blijft betrokken bij landelijke opening van nieuw cultureel seizoen. Apeldoorn sluit zich aan bij opening 2026 landelijk cultureel weekend. Waarmee in Nederland het nieuwe culturele seizoen inluidt. Dit jaar is Eindhoven de officiële stad. Maar Apeldoorn blijft als satellietstad betrokken. Dus waarschijnlijk in september nog meer.
1: Ja, maar daarbij ook
0: kleine theater-eventjes, eventjes.
1: Ja, dus stukjes. Dichterbij ook een culturele pleinmarkt is er ook nog. Bij Orpheus en de Grote Kerk, kunstmarkt, optredens, gratis toegang op zaterdag 13 juni. Dus dat misschien in aanleiding daarvan ook, of alvast in voorbereiding voor.
0: Ook, ongetwijfeld. En wij zijn er ook altijd meestal wel bij de culturele pleinmarkt.
1: Nou ja, en als je denkt, ik reed vandaag langs KSG, die school in Apeldoorn, en ik denk, hey, wat zitten allemaal mensen buiten? Daar was vandaag een onthulling van een kunstwerk van Piet de Jong, oud-premier van Nederland en dus oud-leerling van het KSG. Die heeft daar gezeten van 1926 tot 1931. Leuk in het kader van de examens die allicht door heel veel studenten nu gemaakt zijn. En die wachten op de uitslag of dat goed gaat komen of niet. En als je denkt, ik heb dit weekend nog zin om wat te doen. Of eigenlijk, dit is van van 29 tot 31 mei. Je hebt op van donderdag 28 mei tot zaterdag 30 mei het Blue Light United event in Apeldoorn. Daar komen medewerkers van politie, brandweer, ambulance, DEI, dienst justitiële inrichtingen, BOA's en douane, marechaussee en nog meer veiligheidsorganisaties samen voor sport, ontmoetingen en verbindingen. Dus dat is op een marktplein en sportpark Ordebos. Je kan in het ketelhuis mantra's gaan zingen op vrijdagavond 29 mei. Er is een officiële opening van een eigen locatie van Pride 055 in het ASEC op vrijdagavond 29 mei.
0: Gezellig.
1: Circus Up is op de voorwaarts van 30 mei tot en met 7 juni. Is een bijzondere Circus Up in Apeldoorn. Er is een open atelierroute. De 30 kunstateliers in Apeldoorn. Dat is op zaterdag 30 en zondag 31 mei.
0: En ook dit weekend ook in Apeldoorn. Of Apeldoorn, uiteraard. In de Gigant een gratis optreden. Als tegemoetkoming van, hoe heet het? De popzaal, de concertzaal die in verbouwing staat. Tot en met midden september.
1: Nice.
0: Rockpool plus, Rockpool Dramas plus Dreambug gaan optreden in het Gigant Café.
1: Ja, dat is op
0: gratis en voor niks.
1: En daar is op 31 mei ook nog een kindercultuurcafé in de theaterzaal van Gigant. Daar presenteren dansschool Phoenix en Joji School of Art zich. Nou, daar kun je dus nog tickets verkopen.
0: Ja.
1: Je kan nog op 31 mei naar de schaapsherder in de Loenermark. Dat is ook wel leuk om te zien. En je kan de terrasjes op, Jazz Night. En daar eigenlijk nog veel meer.
0: En ook zaterdag 30 mei ook weer een gratis feestje.
1: Nice.
0: Release party van Gimma. Dus met lokale hip-hop talent. Romario, Rasta Beats on Track, Marcos, Jamsco. En ook weer in samenwerking, dacht ik, met Don Bosco. Dus dat belooft ook weer een leuk, gezellig hip-hop feestje.
1: Oké. Okay.
0: Gratis en voor niks in het café.
1: Nice. Nou, en dan om een bruggetje te maken naar dat volgende nummer. Leontien Ruiters en dochter Yara Borsato, die zijn betrokken bij een auto-ongeluk. Dat deelt ze op haar Instagram, dat de automobilist frontaal op de taxi botste waar zij met de dochter in zat. Ze zegt dat, dat zij en haar dochter meerdere verwondingen in het ziekenhuis werden opgenomen. Inmiddels zijn ze daar ontslagen en maken ze naar omstandigheden goed. Ja, en weet je wie ze gelijk zijn op gaan zoeken daar?
0: Nou?
1: De Vengaboys. Dit ongeluk is gebeurd op Ibiza.
0: Ja.
1: Dus de Vengaboys zeiden, we're going to Ibiza.
0: Hopelijk zijn ze er snel.
1: Vast wel.
0: Met een vliegtuig altijd wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Of de Vengabas.

0: going to Ibiza. De Venga Boys hier op 05 FM. Tot 8 uur hoor je ons live hier op de zender. Bijna weer in de lucht. Of zijn we alweer in de lucht, zit ik te bedenken. Wij zitten voor mij nog net niet. Nog net niet?
1: Nee. Oh.
0: Maar degenen die op de zender zaten, zijn er wel mee gestopt, zag ik al.
1: De conculega's.
0: De conculega's.
1: Oh, okay.
0: Die zijn er nu mee gestopt. Ik zag van de week een Facebook-bericht dat hun de stekker uit de zender getrokken hebben. Dus.
1: Maar definitief met alles of gaan ze nog ook door op YouTube?
0: Volgens mij gaan ze nog even door op YouTube met een aantal vrijwilligers. Maar ik weet niet hoe lang ze dat misschien vol gaan houden.
1: Ja.
0: Ik heb geen idee.
1: Okay. Dus ja, wij hebben het dan anders wel 4 jaar kunnen overleven. Dus, precies.
0: Daarom. We gaan het zien.
1: Ja.
0: Jij wou nog een nummer horen. Iets wat je namelijk ook kan doen in Ibiza.
1: Ibiza? Ja, een pakje en een biertje nemen.
0: Dat bedoel ik.
1: Van Snelle en onze Mark Floor uit Apeldoorn.
0: Ik kom uit Apeldoorn, ja?
1: Ja, wist je dat niet?
0: Nee?
1: Nee, hij is gewoon een Apeldoornse jongen.
0: Oh.
1: En volgend weekend, 6 juni, dan organiseert Snelle een eigen festival op Buslo. Kwam ik ook pas kort geleden achter.
0: Zijn er nog kaarten voor beschikbaar?
1: Dat niet, maar 48 uur van tevoren wordt nog een extra check-up gemaakt waarschijnlijk dat er nog extra kaarten beschikbaar zijn. En dan is ticketswap.
0: Ticketswap zullen er wel wat staan, denk ik. Dus,
1: ongetwijfeld.
0: Als jij dat gaat zoeken, dan zet ik hem aan en dan komen we daar zo
1: meteen. Ik dacht even de line-up even snel.
0: Oh, dat mag.
1: Ja. Nou, uiteraard wie er komen dus. Het is 1 dag. Snelle en Friends, Acta en de Munnik, Ronnie Flex, Miss Montreal, Busy, Bente, Samuel Welten, Zoe Levi, Turfy Gang, Luna, Mental Tio, Mark Floor uit Apeldoorn uiteraard, Amar en Toby.
0: Nice.
1: De volledige line-up. Allemaal op Buslo. En Snelle had al eerder een concert gedaan in de Adelaarshorst van Go Eagles.
0: Yeah.
1: Ja. Dat was al zo'n groot succes. Dus van een voetbalstadion nu naar een heel groot festivalterrein. Ja, dan een beetje af.
0: Ik zie dat op Ticketswap nog geen kaart staan. 0 beschikbaar, 0 verkocht. Maar dan worden er ruim 1500 worden er gezocht.
1: Zo!
0: Dus, ja, ik weet
1: Doe
0: niet.
1: Maar.
0: Ik zit even
1: populair.
0: Te kijken waar hij zijn resell via doet. Ja, ik ga even zoeken voor je. Komen ze op terug.
1: Ja.
0: In de tussentijd, Mark Floor Snelle. Pak een biertje, vrienden. Of pak je biertje, vrienden.
1: Zo. En een zonnetje erbij, uiteraard. Biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: pakje biertje. Sneller, Mark Floor.
1: Dat. Ik zit even te kijken. Hij heeft via zijn eigen website Thuis Besnellen heeft hij dus een resale platform. Ja. Er zijn twee soorten kaarten beschikbaar. Je kan kiezen voor een comfortkaart. Dan zit je wat hoger, beter uitzicht, een eigen betaalde bar. Moet ik gewoon, maar dat zit sneller. Die gaan over de €100, die kaartjes op de resale platform. Wil je, hoef je dat niet? Zeg joh, weet je, doe mij maar gewoon lekker op het veld, zeg maar. Gewoon normaal tussen de mensen. Dan staan de kaartjes voor iets meer dan €50. Okay. Op de resale platform. Ja. Dus mocht je dat willen, dan kun je kijken van joh, ik wil erheen, misschien wel, misschien niet. Maar dan.
0: Ga jij er eventueel naartoe?
1: Weet ik niet.
0: Ja, ik heb al dingen opgestaan dan die dag, dus ik ga helaas niet. Maar anders was ik wel eventueel wel gegaan.
1: 6 juni.
0: Ja, dan ben ik in Utrecht bij Utrecht Pride.
1: Ja.
0: Daar even, ja, waarschijnlijk een parkje en een biertje aan het doen daar, langs het water.
1: Nice. Nee, ik weet nog niet. Ik zal eens kijken. Misschien, okay. Misschien
0: dit weekend nog plannen dan? Jij?
1: Ja, ik ga met mijn autoclub ga ik een tour doen dit weekend.
0: En waar gaat de tour naartoe?
1: We gaan rond Utrecht gaan we rijden. Met onderbij 50 auto's dus.
0: Oh, leuk.
1: Ja, wordt een mooi dagje, denk ik.
0: Nee, ik ben ook dit weekend weer in Utrecht.
1: Gezellig.
0: Er is nog een drum and bass festival. Gratis. Moest je wel je ticket voor reserveren. Dus het is nu al wel helaas uitverkocht / uitgereserveerd. Maar ja, drum and bass festivaletje van 4 tot 11. En op beton thee. Dus met allemaal graffiti muurtjes. En ja, in ieder geval een mooi festivalterrein met allerlei graffiti kunstwerkjes.
1: Klinkt
0: dus,
1: goed.
0: Dus ja, daar voel ik me wel in thuis.
1: Nou, kun je mooi even kijken hoe wij met de hele club voorbij komen zetten. Als je toch in Utrecht zit.
0: Precies.
1: Komt vast goed.
0: Zeker.
1: Ik heb klaarstaan voor je Kenny Mason samen met Dominic Fike.
0: Ja.
1: Met Find God.
0: Mooie titel.

0: Just the Way You Are van Milky.
1: Leuk plaatje.
0: Ja, toch?
1: Lekker vrolijk.
0: Nou, dat vond ik ook. Ik zie hem steeds op de Instagram for You page en bepaalde TikTok-nummers. Zie je hem voorbij komen, dit nummer.
1: Ik dacht dat. Het kwam me al bekend voor.
0: Nou ja, daar vandaan dus. En dan hoor je vooral dat deuntje, zeg maar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ik vertelde jou vorige week over een nummer. Een samenwerking van een artiest die bezig was. Waar ik dingetjes van voorbij zag komen op de Instagram. Weet je dat nog? Toen had ik het over de stem die Avicii gebruikt heeft bij Hebronnen.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan hebben we het over deze stem. Ja, dan hebben we het dus over Dan Timski.
1: Ja.
0: En die heeft dus nu met een samenwerking met Kygo gemaakt. En volgens mij is Bim er niet helemaal op vast. Zit nog een van de resten, zeg maar.
1: Ja.
0: Die Avicii ooit heeft achtergelaten.
1: Oké. Okay.
0: Waar dus Kygo samen met Dan een beetje ja, een iets eigen sausje eroverheen. Maar wel nog... Ik dacht nog een beetje in die stijl. Maar daar zit Bim er niet helemaal op vast. Maar ik dacht zoiets voorbij te hebben zien komen. Maar dat nummer is nu dus gereleased. Van de week, gisteren volgens mij.
1: Ja.
0: Of een paar dagen terug, sorry. 4 dagen geleden. Of 5 dagen geleden. Zag ik dat hij hier online stond. Dus ik heb hem toegevoegd. Dus bij deze, dit is Kygo samen met Dan Timski. Heaven on Your Mind.

0: Heaven on Your Mind van Kygo samen met Dan Timski. Wat vind je ervan?
1: Ik vind het een lekker zomers plaatje.
0: Ja, toch?
1: Ja. Is dat mijn vraag wel?
0: Ik vind het wel een goede samenwerking. Ik denk wel dat dit misschien nog wel wat een top 40 lijstje in zou kunnen komen.
1: Laat het hopen. Ik vind het lekker zomers, lekker vrolijk.
0: Daarom.
1: Ja.
0: Ik heb ook een ander nummer klaarstaan. Die ook gekozen door de muziekredactie. En toen zag ik de artiest en ik dacht, die ken ik ergens anders van. Wat als ik tegen jou zeg, Leaky Lee?
1: Gaat wel vaag een belletje rinkelen.
0: Het eerste nummer waar ik gelijk aan dacht, is deze.
1: Oh ja, dat

0: message. Ja, en daar heb je nog. Daar zijn nog andere versies van geweest ook.
1: Ook van Triggerfinger met
0: ja, klopt.
1: Theekopjes. Die ze daarmee gingen rinkelen.
0: Dat is deze inderdaad.

0: Die ken ik inderdaad, maar ik ken hem dus ook inderdaad van Leaky Lee, deze. Het, dus zo kwam ik, ik denk, waar ken ik diegene van? Nou, dus hiervan. Maar dat is niet het nummer dat ik je mag laten horen. Want dat is deze van Leaky Lee, Happy Now.
1: Een nieuwe?
0: Even snel spieken. Denk ik niet.
1: Oké. Lekker genieten.

0: Happy Now, Leaky Lee.
1: Klinkt een beetje als een beetje Charlie XCX act. Zo klinkt het een beetje.
0: Ja.
1: I like it, to be honest. Ja.
0: En verder? Gaan we muziek?
1: Lijkt me een heel goed plan.
0: Ik heb Tyler samen met Sarah Larsson. She Did It Again.

0: Ja. Weet je wie dat was, Pieter?
1: Nee, eventjes niet.
0: Geen idee?
1: Nee.
0: Verkeerde jingle. Gaat lekker dit. Dit was Kendrick Lamar met All The Stars.
1: Oh.
0: Ja.
1: Lekker plaatje. Ja. Ik had vandaag nog wat meegemaakt.
0: Vertel.
1: Nou, ik ben ook al een beetje in de WK-stemming en de festivalstemming al aan het komen.
0: Ja.
1: En het was tot dusver nog niet bekend of Pinkpop,
0: ja,
1: Nederland zelf wel gaat uitzenden op het festivalterrein.
0: Ja.
1: Dus ik naar de chatbot vragen, joh, zenden jullie Nederland-Zweden uit om 7:00 zaterdag? Poef.
0: Chatbot gekregen.
1: Ja.
0: Nice.
1: Heb ik weer. Dus het is nog steeds even afwachten van, hè, waar dus kunnen we het kijken op het festivalterrein, buiten het festivalterrein.
0: Dus je hebt klantenservice gemaild.
1: Moet ik nog wel doen.
0: Dat zou ik snel zijn.
1: Ja. Ze zullen wel een announcement daarvoor maken. Maar ja, vandaag ook Nederland zelf al bekendgemaakt. De selectie.
0: Nice.
1: Ga jij het nog kijken ergens in Apeldoorn?
0: Weet ik niet. Misschien als het op mijn pad komt. Maar ik ga er niet voor thuis blijven of zo. Dat niet.
1: Je gaat ook niet lekker de stad in? Lekker gek doen?
0: Nee, denk
1: nee?
0: Ik niet. Denk het niet.
1: Ja, ah. Nederland, Zweden, als ik dan in Landgraaf zit. Dat is de meest gunstigste tijd. 7 uur in de avond, zaterdag.
0: Dat is nog wel te doen, inderdaad. Ja.
1: En de andere, ja, Nederland-Japan. Pardon, de openingswedstrijd is om 10:00 in de avond Nederlandse tijd.
0: Ook nog wel te doen.
1: En de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. 1:00 in de avond, 1:00 s'nachts.
0: Die is taaien.
1: Op een vrijdagavond. Dus, ja. Maar...
0: Kan nog.
1: We zitten nog qua tijden wel in de groepsfase goed.
0: Ja.
1: In de...

0: ronde daarna valt mee. Dan 3 uur 's nachts.
1: Okay.
0: En pas vanaf de kwartfinales worden de tijden wat leuker. Voor ons dan. Ja.
1: Nou, gaan we kijken hoe ver we gaan komen inderdaad. Ik had nog een nummer klaarstaan. Die kreeg ik doorgestuurd. Ook van de muziekredactie. Van Becky G. Als je zegt Becky G is een nummer waar ik altijd gelijk aan denk. En dat is deze. Ik ga een klein stukje door. Dat ik net het stukje heb. Even kijken.

0: Ja, dat is EPA.
1: Dat is een hele nummer. Die, ja. Die laat ik in de playlist staan voor volgende week. Dus dan weet je in ieder geval wat je dan al te wachten staat. Samen met een ander nummer van Madonna. En dan ga ik je niet zeggen welke het is. Maar voor ons zit het op voor vanavond. Zometeen de vereniging. Ik zeg Pieter, bedankt weer.
2: Ja, jij bedankt.
1: Thanks voor het luisteren. Volgende week zijn wij er weer. Veel plezier bij de vereniging. Wij gaan uit met Calvin Harris samen met Jazzy. Satisfy.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de jeugdzorg en Veilig Thuis in Stadskanaal na de ernstige mishandeling van twee kinderen. De inspectie spreekt met betrokken organisaties en medewerkers en brengt later een rapport uit. De zaak kwam aan het licht nadat een meisje zwaargewond en ondervoed in het ziekenhuis belandde. De procureurs-generaal van New York en New Jersey hebben FIFA gedagvaard in een onderzoek naar de verkoop van WK-tickets. Voetbalfans zouden zijn misleid over zitplaatsen en mogelijk te hoge prijs hebben betaald door onduidelijke indelingen en veranderende ticketcategorieën. Het onderzoek richt zich op wedstrijden in New Jersey, waaronder de WK-finale. De autoriteit Consument en Markt grijpt in bij energieleverancier Kikker Energie. Volgens de toezichthouder voldoet het bedrijf niet aan de vergunningsvoorwaarden en is de financiële situatie onvoldoende inzichtelijk. Kikker krijgt tijd om verbeteringen door te voeren. Gebeurt dit niet, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Klanten blijven volgens de ACM wel verzekerd van gas en stroom. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Veilbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is inderdaad weer tijd voor een nieuwe uitzending van De Vereniging. Elke woensdag van 8 tot 9 uur zit hier gewoon een afvaardiging van een stichting, een vereniging, een leuke club. Nou, noem het allemaal maar op. Gemeente Apeldoorn. Ja, weet je, gewoon gezellig. En vanavond heb ik twee heren bij mij in de studio te gast. De heren Bert en Ton. En zij beide zijn beide van de Hoogstambrigade Apeldoorn. De HSB. Welkom, heren.
1: Dank je wel.
2: Dank je wel.
0: Achter de knoppen staat Jasper. Ja, en die zorgt voor de muziek. Jullie hebben eigen muziekkeuze doorgegeven.
1: Ja.
0: Gaan we natuurlijk allemaal lekker naar luisteren ook. Maar eerst maar eens eventjes vertellen aan de luisteraars de Hoogstambrigade. Ton.
1: Nou, ik zal me eerst even zeggen. Ik ben dan Ton.
0: Ja.
1: Een van de coördinatoren van de Hoogstambrigade Apeldoorn. En de Hoogstambrigade Apeldoorn die is in het leven geroepen in 2023.
0: Oké. Okay.
1: En dat is in samenwerking met SLG, Stichting Landschap of Gelderse Landschap, de provincie en de gemeente Apeldoorn.
0: Ja.
1: En we zijn daar in januari 23 zijn we daarmee begonnen met een tig aantal avonden, ik geloof een half jaar, cursussen te gevolgen van hoe snoeien fruitbomen. En dat fruitbomen die wij snoeien zijn hoogstamfruitbomen, dat zijn appel, peer, kersen en pruimen.
0: Oh ja.
1: Maar daar hebben we uitgebreide cursus voor gehad. En ook in de praktijk brengen met de cursusleider. En de cursusleider was Ruud Borkens van SLG Gelderland.
0: SLG Gelderland. Dat is de initiatiefnemer voor die hoogstambrigades.
1: Ja.
0: Want er zijn er meer in Nederland, hè?
1: Ja.
0: En dat zie je nu wel over de hoogstambrigade Apeldoorn.
1: Ja.
0: Lekker dicht bij huis.
1: Ja. Thuiswedstrijd.
0: Ja, een thuiswedstrijd. Maar die hoogstambrigade die is in 23 in het leven geroepen, hier in Apeldoorn.
1: Ja.
0: Hoe is dat eigenlijk op initiatief van de SLG dan?
1: SLV, de Stichting Gelderse Landschap.
0: Oh ja, ik zei het niet goed.
1: En de gemeente Apeldoorn en de provincie dan. En,
0: ja.
1: En ik ben erbij gekomen via een advertentie in de Stedendriehoek. Daar stonden dus wat vrijwilligers gevraagd.
0: Ja, want het is een vrijwilligersorganisatie ook, hè?
1: Ja. En daar heb ik me voor aangemeld. En daar ben ik een van de uitverkorenen samen met onder andere Bert en met nog 19 andere personen.
0: Nou zeg.
1: En op dit moment tellen we 23 brigadiers, zoals we ons noemen.
0: Natuurlijk. Het is een brigade en die heeft brigadiers.
1: Ja. Ja.
0: Maar Bert, vertel jij eens even. Hoe ben jij er zo bij versteld?
2: Dat ga ik vertellen.
0: Geraakt?
2: Ik ben Bert en ik woon in Uddel. En Uddel en Apeldoorn is natuurlijk daar zit een berg tussen, dus dat contact is meestal wat minder.

0: Ik coördineer in Uddel het plaatselijke klompenpad, Uddelermeerpad. En via het klompenpad heb je ook veel contact met het SLG, Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Mm-hmm. Krijg je ook mailtjes van bijvoorbeeld cursussen of workshops enzovoort. En op een bepaald moment las ik de aankondiging voor deze cursus, de Hoogstandbrigade. En sinds ik met pensioen ben, denk ik, ik wil veel doen, maar ik wil het liefst buiten zijn en iets met mijn handen doen. Ja. En ik heb ook een aantal fruitbomen in mijn tuin staan. En ik dacht van, hey, dit lijkt mij erg leuk.
1: En die dus bomen in jouw eigen tuin, zijn het ook hoogstambomen? Of?
0: Ja, er zit van alles en nog wat tussen. Dat doet er even niet zo. Maar ik dacht, ik wil lekker buiten aan de slag. Ik leer er het een en ander van, ook voor mezelf. Mm-hmm. En ik heb er veel van geleerd.
1: Ja.
0: Ja. Dus op die manier ben ik er ingerold eigenlijk.
1: Ingerold, ja. Lekker buiten bezig zijn. En nog even over die hoogstam, hè? Want we kennen natuurlijk allemaal de bomen die je bij de kweker kunt kopen. En de tuincentra.
0: Ja.
1: Maar ik heb eigenlijk de laatste jaren nergens meer een hoogstamboom kunnen kopen. Hoe is dat eigenlijk zo ontstaan?
2: Nou ja, goed, een boom die koop je natuurlijk bij, wat jij zegt, bij een van de grote tuincentrums hier in de buurt.
1: Ja.
2: Ja, en dan een boom die wordt wel over 20, 30 jaar wordt die hoger. En dat noemen wij dus een hoogstamboom.
0: Ja.
2: Sorry. Ja. In principe hebben wij bij de hoogstambomen, we hebben een heleboel projecten hier in Apeldoorn. Maar daar hebben we in ieder geval een ladder bij nodig. Dus dat staan wij onder hoogstam.
0: Ja.
2: Kijk, als wij op de grond kunnen staan en een boom snoeien, dat is geen hoogstam.
1: Nee.
2: Dus wij moeten de lucht in, zegt Van Spijk altijd.
1: Nee, maar ik vraag dat omdat, kijk, ik heb ook een tuin met wat fruitbomen. Want we hebben het gewoon over de fruitbomen hier.
0: Ja. Ja.
1: En dat zijn allemaal van die laagstammen.
0: Ja. Nee, want dat is natuurlijk vrij makkelijk. Ook voor alle fruittelers en kwekersboel. Als je in de Betuwe of langs de IJssel fietst, dan heb je bijna allemaal laagstam fruitbomen. Ja. Dat is natuurlijk makkelijk.
1: Ja.
0: Maar vroeger was het vooral hoogstam fruitbomen die bij de boerderijen stonden.
1: Ja.
0: Maar die zijn veel te bewerkelijk. Dus op een gegeven moment bedrijfseconomisch was het makkelijker om laagstam te houden in plaats van hoogstam. Dus het risico bestaat dat al die hoogstambomen een beetje ten onder gaan.
1: Ja.
0: En gelukkig heeft de gemeente Apeldoorn een aantal boomgaarden binnen de gemeentegrenzen staan. Dus zij zijn goed bezig. En genoeg particulieren. Alleen het goed, efficiënt bijhouden van fruitbomen, dat vraagt een andere manier van snoeien dan bijvoorbeeld een vlinderstruik die je tot aan de grond kunt afsnoeien, want die loopt toch alweer uit. Maar dat is met fruitbomen niet zo.
1: Nee, dat is zeker niet zo.
0: Nee.
1: We gaan zo eens even lekker verder praten. Er is heel veel nog te vertellen over die hoogstambrigade Apeldoorn. Jullie hebben, wat ik zei ik al, een lijstje meegegeven met muzieknummers. En het eerste nummer, ik heb het even nu niet paraat, maar start er maar in, Jasper. Gaan we zo even vragen
0: waarom
1: wie dat heeft uitgekozen en waarom juist dat nummer.
0: Ja.

0: Ja, het is gewoon gezellig hier toch, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Als net alsof we thuis zitten.
2: Ja, zo is dat. Bijna.
0: Maar, van wie was dit prachtige liedje?
2: Dit nummer was van mij.
0: Oh ja.
2: Van Bert.
0: Van Bert. Somje.
2: Nou ja, ik heb twee nummers gekozen die ik zelf erg leuk vind. Ik heb heel Spotify afgezocht naar nummers die te maken hebben met fruitbomen en weet ik wat. Maar dan kom ik uit bij Kinderen voor Kinderen.
0: Oh ja.
2: Ik dacht, nou, dat doe ik maar niet. En toen dacht ik aan Somje. En dan moet ik even denken aan programma's rondom de Olympische Spelen. En dan hebben ze tv-programma's natuurlijk. Er zit altijd een band die daar één week centraal staat. En twee jaar geleden zo was dat Somje. Toen dacht ik, hey, dit is leuk. Dit is vrolijk. Dit is zomers. Ja. Dus dit past wel bij dit programma.
0: We zitten hier midden in de zomer. Het is nog lente, maar het is gewoon heerlijk. Ja. Zomerse temperaturen.
2: Ja. Ja. Dat is gewoon een lekker
0: en
2: vrolijk
0: nummer. En ik zit dan ook aan Multicolor met al die mooie bloesems aan die hoogstambomen.
2: Ja, heel goed.
3: Inderdaad.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Maar nog even terugkomend op die hoogstambrigade. Ja. Jullie hebben al verteld, jullie zijn er gewoon lekker vrijwilliger al een aantal jaren. Hoeveel zei je? 23 vrijwilligers?
3: We hebben nu op dit moment hebben we 23 brigadiers. Maar 23 vrijwilligers. En dat is gemengd, mannen en vrouwen.
0: Oh, ja.
3: We hebben ook vrouwen erbij. Ja.
0: Ja.
3: Ja. En die gaan ook rustig op de
2: ladder staan.
3: Ja hoor. Ja. En die doen ook. Kijk, we hebben voorschriften. Zodra we gaan snoeien, dan is beschermde kleding aan, helm op, eventueel een werkbril op, handschoenen aan.
2: Ja,
3: dus dat, we hebben wel veiligheidsvoorschriften. Veiligheid, en die worden voordat we aan het werk gaan, wordt dat eventjes opgenoemd. En dan weet iedereen waar ze op moeten letten.
2: Ja. Ja.
3: Maar het is een hele gezellige club. Ja.
0: Zijn jullie dan met die hele club dan hier en daar aan het snoeien? Of wordt het per keer anders ingedeeld?
3: We doen van tevoren doen we altijd een programma. Ze sturen eruit van. En dan kunnen ze zich op aanmelden. Wie wel kan, wie niet. Kijk, wij snoeien op de vrijdagmiddag en de zaterdagmorgen.
0: Ja. Oh, ja.
3: Nou, we hebben nog steeds mensen die nog werken. Dus die kunnen op vrijdag die kunnen dan niet. Maar goed, op dit moment zijn we zo druk dat we nu eigenlijk al een dag er extra bij gaan plannen.
0: Ja. Ja. Waar zit hem dat dan in, dat jullie zo druk zijn?
3: Nou, wat ik net al zei, wij werken veel voor de gemeente Apeldoorn. Daar hebben we een heleboel projecten gedaan. Maar goed, van de een komt het ander. Er komen ook heel veel particulieren.
2: Ja.
0: Ah, tuurlijk.
3: En die willen onze know-how er ook van weten. En dan gaan we naartoe, naar die... Naar die desbetreffende mensen. En dan moet je wel aan bepaalde criteria's voldoen.
0: Zoals?
3: Nou, dat is historisch landschap moeten ze zijn. Ja. De bomen moeten van de weg af te zien zijn.
0: Ja. Oh, ja?
3: Dus iemand die achter in de tuin een fruitboom mag zijn, dat...
0: Nee. Kom je niet, ook al is het een hoogstam?
3: Ja, nee.
0: Laat hem lekker staan.
3: Nee, echt, we houden ons aan de criteria's die we doen. Want als we daar gaan afwijken, dan
2: zitten we helemaal iedereen vol. Dan zitten we helemaal vol. En we kunnen niet het hele jaar door elke week snoeien. Er zijn bepaalde periodes waarin je fruitbomen moet snoeien. Dus we zitten nu in een rustige periode dat er niet gewerkt wordt.
0: Nee.
2: Dus zijn met name de maanden in de winter om de appel en de peer te snoeien. En in de zomer om de pruimen en de kersen te doen.
3: Over
2: 14 dagen weer.
0: Dus is dat dan als de vruchten eraf zijn, hè? Neem ik toch aan?
3: Want nu komen nu gaan we de kers en de pruimenbomen.
0: Dus ik kan nu
3: niet uitgebreid snoeien.
0: Een beetje
3: bijwerken.
2: En straks als het fruit eraf is, dan gaan we kijken of het zinvol is om een wat rigoureuzere ingrepen te doen. Maar dus dan is dus de kers en de pruimen zijn gewoon wat meer in de zomerperiode. En in de winter kunnen we de appel en de peren goed snoeien. Want die zijn daar veel beter tegen bestand om in de winter aangepakt te worden. En dan dus op die manier proberen dat bij te houden. Dus we zijn niet het hele jaar bezig. Dus de tijd beperkt zich al.
0: Ja.
2: En daardoor moeten we de klussen ook goed verdelen over die dagen die beschikbaar zijn.
0: Ja.
2: Ja.
0: En die groep van 23 brigadiers.
2: Juist.
0: Prachtig. Leuk. Ja. Leuk is dat.
2: Ja.
0: Maar je zei het al, Ton. Jullie hebben, voordat je dan zeg maar brigadier wordt, heb je een uitvoerige opleiding gehad, zeg maar.
2: Ja.
0: Uitleg van alles en nog wat.
2: Ja.
0: Want ik neem aan, je hoeft niet altijd maar groene vingers te hebben, hè?
3: Nee hoor.
0: Om je aan te melden.
3: Nee hoor. Dat krijg je zelf wel. En we hebben gelukkig niet veel uitvallers gehad in deze drie jaar dat we nu actief bezig zijn. Dus wat ik net al zei, de groep wordt alleen maar groter.
0: Ja.
3: En je hoeft echt geen groene vingers te hebben.
0: Nee.
3: Gezelligheid is ook heel voornamelijk. Dat is ook heel belangrijk, met z'n allen.
0: En wat heel belangrijk is, denk ik ook, dat geen hoogtevrees.
3: Nee.
0: Maar als je op zo'n ladder staat,
3: moet je ook niet bij een hoogstandbrigade gaan zitten.
0: Nee, dat bedoel ik. Maar je kan... Ja, er kunnen altijd mensen zijn van, nou, het lijkt me wel interessant.
3: Oh ja, maar dan,
2: ja, maar dan ga je een ander klusje doen. Dan ga je een ander klusje doen.
0: Ja, dus, de rotsen opruimen.
3: Juist,
0: ja,
3: precies.
2: Ja. Of wat lager snoeien dus. Ja. Tot, ja.
3: Nee, we kunnen altijd mensen gebruiken. Ja. En we kunnen ook met z'n allen, we kunnen ook van alles.
0: Ja. Ja.
3: Dus hij is geen uitblink in dit en ik ben geen uitblink in dat. Nee, we doen het gewoon met z'n
0: elkaar.
3: Allen. Ja, absoluut.
0: Je bent een team.
3: Ja, ja. Ja. En dat is heel belangrijk.
0: Elkaar.
2: Ja, ja, ja, maar dan, op die manier let je ook goed op de veiligheid.
0: Ja.
2: We kunnen niet altijd snoeien, want vriest het bijvoorbeeld, of is het regenachtig, dan is het veel te glad om ladders op te klimmen.
0: Ja, klopt.
2: Dus we zijn ook afhankelijk van weersomstandigheden. Het mag best een beetje koud zijn, het mag ook een beetje mieren. Maar onder alle, het kan niet onder alle omstandigheden.
0: Nee. Wordt daar nog een beetje op gelet? Hebben jullie nog iemand, een overkoepelend orgaan, die dat allemaal goed in de gaten houdt?
3: Nou, nee, want kijk, we zijn allemaal volwassen mensen.
0: Ja,
3: en wat ik net al zei, we doen van tevoren doen we de veiligheidscheck. En daar moeten we mee gaan werken. En af en toe dan moet ik bij wijze van spreken bed eventjes... bed, je hebt je helm niet op, of weet ik wat.
0: Dus
3: even elkaar ook wel weer eventjes wakker houden van... hé, je hebt je helm niet op. En dat is mij ook overkomen. Dus het komt iedereen wel een keer op.
0: Ja.
2: Okay. Maar je zegt ook eerlijk bij dat... Ton en Patrick zijn een beetje de aanjagers van de planning, zeg maar. En die schatten van tevoren heel goed in of het veilig genoeg is. Dus bij wijze van spreken, een dag van tevoren wordt bepaald van... oké, het kan wel doorgaan of kan niet doorgaan.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: En daar spelen vooral Ton en Patrick een grote rol in. Dus dat complimenten aan
0: hen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, hè? Dat het allemaal goed in de gaten gehouden wordt.
2: Ja.
0: We hebben niks, geen gedoe met ongelukken en zo.
2: Nee,
3: dat is gelukkig niet.
2: Nee.
3: Maar dus daar is weer die veiligheidscheck voor.
0: Ja. Volgens mij heb je het al benoemd, maar die materialen die jullie gebruiken... Dus die snoeischaren, tangen, zagen, weet ik wat je allemaal nodig hebt, ladder.
3: We hebben een hele grote aanhangwagen.
0: Maar wordt dat allemaal beschikbaar gesteld ook?
3: Die is allemaal beschikbaar gesteld door de Stichting Gelders Landschap.
0: Ja. Ja.
3: En daar lenen wij het in principe van.
0: Ja.
3: En één keer per jaar mag ik met Patrick naar Roosendaal toe. En dat wordt het gereedschap weer gekeurd.
0: Oh ja?
3: Ja, de ladders worden vooral gekeurd.
0: Oh.
3: En er wordt dan netjes een sticker opgeplakt dat we weer een jaar mogen gebruiken.
2: Veiligheid.
3: En
0: de
3: snoeischaren of de zagen die niet goed zijn, die worden gewoon omgeruild.
0: Ja.
3: Dus ieder jaar wordt het gereedschap weer gekeurd.
0: Ja.
3: En nu mag ik mezelf eventjes een schouderklopje geven. Afgelopen jaren kregen we echt een compliment... dat wij een van de weinige hoogstandbrigades zijn... die het gereedschap zo netjes hebben onderhouden.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: Want hebben jullie het ergens in de opslag staan?
3: Ja, we hebben ergens een aanhanger staan hier in de buurt. En
0: niet vertellen waar?
3: Nee, dat doe ik ook niet.
0: Nee.
3: Maar die staat hier ergens in de buurt. En dat, zodra wij gaan snoeien of de vrijdagmiddag of de zaterdagmorgen... dan gaan we die aanhanger ophalen.
0: Ja.
3: En dan zetten we hem weer terug als we klaar zijn met het, met het werk.
2: En alles kan op slot. Dus dat scheelt
0: heel
2: ook.
0: Goed. Dat heel verstandig ook.
3: Ja.
0: Want het is allemaal wel geliefd gereedschap.
3: Precies.
0: Nee, nou, dat kost allemaal hartstikke veel geld.
2: Nee, zeker. Ja. Ja.
0: En die helmen en zo, en die handschoenen, dat wordt ook allemaal geleverd?
3: Alles door de Stichting Gelders Landschap.
0: Ja. Je hoeft nergens voor te zorgen zelf.
3: Nee, af en toe dan wel. We hebben intern wel wat aangeschaft holsters voor de snoeischaren in te doen.
0: Ja. Oh ja.
3: En we hebben tegenwoordig een paar beachvlaggen hebben we bij de projecten staan.
0: Beachvlaggen?
3: Ja, dat zijn die vlaggen waar je naam op staat.
0: Ja, nee, snap ik. Reclame.
3: Die hebben we ook. Ja, precies. Ja. En dan zie je mensen kijken van wat is dit in vredesnaam.
2: Ja.
3: En we staan

0: toch wel op drukke werkzaamheden. Ja, ja. Onder andere in de Landrooslaan, aan de snelweg, achter die ja. volkstuinen. Daar hebben wij een groot project. Ja. Nou, daar lopen mensen genoeg met honden en dan zie je ze kijken. Klopt, en dan vind je ja. het interessant. Ja. En dan komen een praatje ja. maken. En meestal douw ik ze nog wel eens een schaar in de hand. Maar dat verder ze niet, want dan willen ze toch weer verder met de hond. Dus dat wil ook niet.
1: Nee, maar goed, je kan ook niet iedereen maar zo van de straat plukken.
0: Nee,
1: en aan het werk zetten.
0: Ja, goed. Dat als gaat ze zich aangesproken voelen en aangetrokken, prima hoor. Dan laat ze maar aanmelden.
1: Ja, precies. Mooi. Lijstje met liedjes. Dus het volgende nummer is dat van de Beach Boys. Is dat van jou,
0: van
1: Bert?
0: Mij.
1: Dat is van
0: mij.
1: Van jou.
0: Nee.
1: En waarom dat nummer juist?
0: Ja, prachtig nummer, hè? De Beach Boys uit de jaren 60. Hè? Surf Sound, hè? Dat is,
1: ja, heerlijk, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Hoe vond je eigenlijk die tribute band?
0: Ja, geweldig.
1: Ja, hè? Ja. Ben je ook wel naar naartoe geweest?
0: Daar gaan we heen.
1: Kijk,
0: daar gaan we heen. Ja. Volgend jaar.
1: Onwijs goed.
0: Ja, absoluut.
1: Hè?
0: Ja.
1: Of ze helemaal zijn herleefd. Ja. Oké, nou, we gaan Jasper vragen of hij hem wil instarten dan. Ja, toch?
0: Ja.

0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Sloep John. Heerlijk. Ja. Lekker nummer. Ja. Oké. Ja, we zitten hier nog heel gezellig met z'n drietjes hier in de studio. En Jasper die zit daar in zijn eigen hockey. Hè? Ja, die zorgt voor de muziek. Ja, dat die op tijd wordt ingestart en zo. Ja. En dat het geluid van ons goed is. Helemaal goed. Ton en Bert, jullie zijn beide verbonden aan de Hoogstambrigade Apeldoorn.
1: Ja.
0: Nou, daar hebben we het nu over, dit uurtje. We hebben al een heleboel besproken. Vrijwilligers die denken van nou, dat lijkt me hartstikke leuk en hartstikke interessant. En ik heb ook wel iets met bomen en de natuur, want je bent lekker bezig. Die kunnen zich aanmelden.
2: Ze kunnen zeggen, als ze nieuwsgierig zijn en na afloop van deze uitzending en zijn echt, we hebben de nieuwsgierigheid opgewekt, dan kunnen ze zich op onze site kunnen ze kijken.
0: Ja.
2: En dat is de www.hoogstambrigade-apeldoorn. Ja. En daar kunnen ze alles zien. Daar kunnen ze ook de foto's zien waar wij aan het werk zijn geweest met tekst en uitleg.
1: Nou,
2: kunnen ze de planning kunnen zien, de agenda kunnen zien, waar, wanneer we.

0: handen en snoeien. Ja. En we staan even kijken. Op 4 juli staan we op de
1: Bijenmarkt
0: in Uddel.
2: Dat is in jouw hometown, hè?
1: Ja, dat is mijn schuld.
2: Jouw schuld?
1: Nee,
2: Vertel eens even.
1: Ik zit ook bij de plaatselijke bijenvereniging in Uddel. En onder andere in de marktcommissie. Dus organisatie van de bijenmarkt. Dit jaar voor de 43ste keer. Nou. Op zaterdag 4 juli. En kijk, tientallen jaren geleden was het een bijenmarkt. Want de bijenvolken werden verkocht enzovoort. En een grote handel. Maar ja, in al deze tijd van internet enzovoort is dat niet meer zo. Want er wordt wel via marktplaats verhandeld. Dus dat is er niet meer. Dus we hebben een andere invulling van de bijenmarkt. Er zijn nog bijen, er zijn nog bijen te zien. Er zijn nog een aantal imkersverenigingen die spullen verkopen.
2: Dus honing maar te koop, denk ik
1: ja,
2: ook.
1: Ja, honing verkoop, ja. Maar een aantal jaren geleden hebben we de switch gemaakt naar meer groen en duurzaam enzovoort. IVN staat er en Groei en Bloei en nog een aantal van die verenigingen.
2: Ja.
1: En toen dacht hij dit jaar, hé, de Hoogstam die gaat er pas er uitstekend tussen.
2: Ja.
1: Een eigen standplaats. Oh, ja. Nou, dan komt hij aan een wagen te staan met ladders en alles. En noem alles maar op. Want Uddel hoort echt wel bij de gemeente Apeldoorn.
2: Tuurlijk.
1: Maar het is vaak een plek waar een beetje langs heen gegaan wordt. Wie weet zijn er wel mensen in Uddel en omgeving die ook Hoogstam fruitbomen hebben.
2: Ja.
1: Maar wie weet zijn er ook wel mensen uit Uddel die wel belang zullen hebben om mee te helpen als vrijwilliger of als brigadier.
2: Ja.
1: Dus dat kan een dubbele functie hebben.
2: Ja.
1: Bekendheid van onze hoogstandbrigade aan de andere kant van de berg, zeg maar.
2: Ja.
1: Maar ook een oproep van, hey, vrijwilligers, meld je aan.
2: Ja.
1: Is genoeg te doen.
2: Ja.
1: En bekendheid geven aan ons eigenlijk. Dus
2: ja.
1: Nou, dat gaat dit jaar gebeuren.
2: 4 juli is dat, hè?
1: Ja.
2: Die bijenmarkt in Uddel.
1: Ja.
2: Begint om 9:00 AM al.
1: Begint om 9:00 AM. Al, maar dat heeft een beetje mee te maken omdat er vroeger, toen er nog bijenvolken verhandeld werden, die moest je niet om 10:00 brengen, want er vliegen al die bijen al. Dus je moet de ochtends heel vroeg moet die daar neergezet worden. Nou, dat is eigenlijk wel even over, want voorheen begon de bijenmarkt om 8:00, maar dat is nu om 9:00, dus het is al een uur verschoven. En het is al een uur ingekort tot 3:00, dus dan kan het losbarsten, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou.
1: Ja.
2: Is gratis toegankelijk voor iedereen?
1: Gratis toegankelijk naast het dorpshuis, het Blanke Schot.
2: Het Blanke Schot.
1: En we hebben ongeveer 60 kramen en standplaatsen. Dus het is aardig bezet, die markt. Dus,
2: leuk.
1: En,
2: het wordt een hele mooie happening.
1: Ja, maar er komt ook altijd wel een beetje... natuurlijk veel mensen uit Uddel, maar ook veel mensen die toch bewust komen voor bijvoorbeeld de bijen of groen en duurzaam enzovoort.
2: Ja.
1: Dus een ander publiek dan.
2: En misschien gaan ze zich nu massaal ook wel aanmelden als brigadier.
1: Dat bedoel ik.
2: Bij de Hoogstandbrigade Apeldoorn.
0: En dan kunnen ze ook nog 10 oktober naar de Vrijwilligersmarkt.
1: Ja.
0: Zijn we ook bij Orfhuis.
1: Ja.
0: En vorig jaar hebben we daar 4 brigadiers hebben zich daarvoor aangemeld.
2: Ja. Leuk.
0: En dus daar zijn we ook hebben we buiten mogen staan met de ladders uitgestald. En dan trokken we weer publiek. En daar heeft zich 4 mensen voor aangemeld.
1: Dat,
2: leuk.
1: Ja, dan valt het
2: zo
1: op.
2: Moet je toch een beetje bij de vrijwilligers inkomen.
1: Ja, klopt.
0: Dus daar staan we dan 10 oktober nog eens een keer weer van 1 tot 4.
2: Ja, nou daar komen we dan tegen die tijd nog wel een keer weer op terug.
1: Ja.
2: Want ik wil eigenlijk nog wel eens even weten, we hebben het hier steeds over die Hoogstandbrigade Apeldoorn. Is vast niet de enige Hoogstandbrigade in Nederland.
0: Er zijn een heleboel.
2: Ja, vertel eens, hoeveel?
0: Omtrek ook.
2: Hebben jullie daar ook een beetje connectie mee?
0: Nou, dat proberen we nu wel. Kijk, de Stichting Gelders Landschap die organiseert altijd wel besprekingen, doedagen. En daar kun je altijd naartoe en maak je kennis met andere hoogstandbrigades. En op dit moment hebben we een nieuwe voorzitter en die is daar heel druk mee. Die, die trekt elkaar wel een beetje daar naartoe. Die is ook sinds vorig jaar november is hij lid bij ons.
1: Ja.
0: Maar is ook nu afgelopen een ledenvergadering is hij gekozen als voorzitter. En die moet zich nog een beetje gaan oriënteren. Dus die gaat al die avonden en de middagen langs bij Stichting Gelders Landschap. Ja. En daar kunnen wij ook naartoe. Kijk, één keer per jaar dan gaan we ook naar een cursus van de Stichting Gelders Gereedschap. ben ik ook een keer naartoe geweest. Ja, hoe je gereedschappen moet slijpen en onderhoud. Van,
2: onderhoud.
0: Ja, daar ben ik ook eens een keer een middagje naartoe geweest. En dat is ook weer gezellig. Maak je ook weer kennis met andere
2: brigadiers.
0: Maar ook andere vrijwillige groepen. De paddenlopers en weet ik hoe het allemaal heet. Ja. Er zit van alles aangesloten bij de Stichting Gelderse Landschap natuurlijk. Ja. Ja. Het is niet alleen met de hoogstandbrigade, maar alles wat met de natuur te maken heeft. Ja. Het klompenpad onder andere.
1: De klompenpad ook, klopt.
0: Dus die kom je allemaal tegen daar op zo'n middag of op zo'n dag.
2: Leuk.
1: Ja, het is natuurlijk heel mooi dat wij 23 brigadiers hebben, maar als vrijwilligersorganisatie. Maar de grote kunst is om over 10 jaar ook nog een bloeiende vrijwilligersvereniging te hebben.
2: Precies.
1: En dat is goed om her en der te gaan promoten. Dat is alleen maar uitstekend.
2: Want worden jullie gesubsidieerd of hoe moet ik dat zien? Nee?
0: Nee. We zijn dan sinds 24 zijn we nu dus officiële vereniging.
2: Met ook dan een bestuur en alles.
0: Bestuur, en ja, en dan leden. De leden. En, maar goed, wij werken voor de gemeente. Dat hangt voor de gemeente ook een kostenplaatje aan. Ja. En voor de particulier ook. Daar berekenen wij ook kosten voor.
2: Ja. Ja.
0: Maar de afspraak is met de particulier dat we daar aangekomen. Koffie en wat lekkers erbij.
2: Oh ja, dat is vooral dat lekkers.
0: Dat
2: denk
0: is lekkers.
2: Ik.
0: Ja. En als we voor de gemeente werken, dan hebben we altijd één binnen de vereniging. Dat is onze koffiejuffrouw Petra. En die zorgt altijd voor de koffie en er wat lekkers erbij. Dus we zorgen wel voor onszelf ook.
2: Ja, nee, maar dat moet je ook. Hè? Je
1: en we krijgen ook een vergoeding per boom.
0: Ja, we krijgen
1: voor elke boom die gesnoeid wordt, die goed gesnoeid wordt. En dat is niet heel veel, maar goed. Als je alles bij elkaar optelt, dan is dat een bron van inkomsten voor ons.
2: Daarom.
1: Dus we vragen.
2: En dan doe je daar leuke dingen van met elkaar? Of wordt dat weer geïnvesteerd in de vereniging?
1: Nou, dat valt wel mee. We hoeven niet te investeren in gereedschappen, want dat krijgen we via Stichting Landschap via Gelderland.
2: Ja.
1: Behalve als we wat extra's willen, zoals de beatflex en een hoesje voor de snoeischaren. Ja. En we hebben accu-snoeischaren en dat is de extra dingen die we daarvoor gaan doen. Maar dus dat scheelt, ja.
0: En dan de afgelopen jaar hebben we dan barbecue gehad.
2: Barbecue.
1: Ja, gezellig.
0: Het wordt ook wel weer een beetje herinvesteerd, maar in leuke dingen voor ons.
2: Nee, maar dat is toch belangrijk.
1: Belangrijk.
2: Je bent allemaal vrijwilliger. Je steekt je eigen vrije tijd erin.
1: Ja. Ja. Ja.
2: En je moet het gewoon gezellig hebben met elkaar.
0: Ja.
2: Moet goed werk geleverd worden, sowieso.
1: Ja.
2: En inderdaad, ik vind het een goede besteding van het geld wat het dan opbrengt.
1: Zeker.
2: Ja, toch?
1: Zeker.
2: We hebben het al net even over die andere hoogstandbrigades gehad.
1: Ja,
2: een mooi woord op het scrabblebord.
0: Veel woordwaarde hoor.
1: Ja.
2: Hoeveel zijn er in Nederland? Is dat bekend? Ik heb wel even gekeken.
1: Enkele tientallen, denk ik.
2: Ik hield op.
0: Ik zeggen, er zijn er heel veel.
2: Elburg, Hattem, Epe, Heerde, Duiven, Deventer, Salland. De Toeren. Ik denk, wat is nou weer de Toeren? Maar dat is gemeente Buren.
1: Ja, oké.
2: Nooit van gehoord.
1: Nee.
2: De Bongert. Dat is dan Bronkhorst.
1: Ja.
2: Hebben jullie daar wel eens ook een bezoekje gebracht?
0: Nee.
2: We hebben nog de kastelen, hè? Kasteel Doorwerth. Maar staan natuurlijk ook van die antieke hoogstamfruitbomen.
1: Ja. Ja. Daar
2: moet je heel zuinig op zijn. En kasteel Doornenburg. En toen dacht ik van dan kan ik wel blijven schrijven.
0: Oh ja, maar goed, Nederland is heel groot.
2: Er zijn zo naar het westen en het noorden en het zuiden van het land.
1: Ja. Nee, er zijn de tientallen door het land heen. Ja.
2: Ja,
1: ik denk alleen dat ze bij kastelen wel hun eigen hoveniers hebben die dat snoeien. Maar alles wat in het buitengebied staat, de Knotwilgen, de Hagen enzovoort, dat zijn toch vooral de hoogstandbrigades die dat doen, de vrijwilligers. Ja.
2: Leuk.
1: Ja.
2: Mooi.
1: Ja.
2: Liedje doen?
0: Ja.
2: Zullen we dat doen?
0: Prima. Dan gaan we zo meteen. Kunnen we weer aan het werk zetten.
2: Ja, volgens mij gaan we nu luisteren naar Blauwzoen.
1: Die is ook van mij.
2: Van jou?
1: Ja.
2: Nou, vertel eens.
1: En die heeft weer te maken met. Ik heb. Dat heeft ook weer te maken met het programma van de Olympische Spelen. Het is een ruime week sommieu geweest.
2: Ook,
1: en ik ben heel sportief, ja. En er was ook een week lang Blauwzoen. En ik heb voor jaren in Amersfoort gewoond. En hij kwam oorspronkelijk uit Amersfoort. En op die manier. Ken ik hem een beetje oppervlakkig, zeg maar. Maar die heeft ook muziek die aanspreekt.
2: Ja. Heerlijk. Gaan we nu naar luisteren?
1: Ja.
2: Ja.

0: Ja, het is, ondanks dat de muziek draait, zitten we ook natuurlijk naar te luisteren. Maar we praten gewoon lekker door.
1: Ja, laten we gewoon door.
0: Zoveel te bespreken.
2: Ja, we zitten op de spreekstoel.
0: Met deze mannen. Ja. Zo is dat. Praatstoel. Ton, vertel eens even. Want je hebt al even een tipje van de sluier opgetild. Hè?
2: Ja. Nou ja,
0: over dat een van de projecten in Apeldoorn is dus die Landrostlaan.
2: Ja, en dan doen
0: maar
2: we,
0: er zijn er meer.
2: We doen ook de Jaromirgade in de Maten.
0: Jaromirgade.
2: Daar hebben we ook een project van, denk 25 bomen, Landrostlaan.
0: Echt? Staan er zoveel van die bomen?
2: Landrostlaan, dat schat ik op. Toch wel 40 bomen die daar staan. Ja, ja, ja, ja.
0: Hoe zijn die daar terechtgekomen? Zijn die ooit aangeplant?
2: Ja, de gemeente denk ik aangeplant in de afgelopen jaren natuurlijk.
0: Ook fruitbomen.
2: Ja.
0: Echt fruitbomen?
2: Ja.
0: Bijzonder. Ja. En wat voor fruitbomen staan er dan?
2: Alle vier, hè, die ik opnoem. Appel, peren, kersen en pruimen. Ja. En de mensen die er langskomen, die mogen...
0: plukken?
2: Niet plukken. Dat op de grond ligt, mogen ze eraf halen.
0: Ja. Okay.
2: Kijk, af en toe dan rijken nog wel eens ergens langs een project. Het einde vooral als het mooi weer is. Kijken of mensen niet in die bomen hangen. Want dan stap ik even van mijn fiets af. En dan ga ik er even wat zeggen. We gaan niet de boel vernielen. Het is alleen maar puur dat ze het van de grond af mogen rapen. Wat goed voor is. Ja. En dan mogen ze meenemen.
0: Maar nou, en de rest aan die bomen blijft dan gewoon hangen?
2: Ja.
0: Totdat ze eraf vallen?
2: Tot ze eraf vallen, ja. Nou, en maar dan hebben we in de Zuidbroek de Laan van de Ram. Hebben we ook een kleine tuin met nog, denk ik, een 8 of 10 bomen.
0: Oké.
2: Okay. Zuiderpark aan de Wormsweg hebben we ook 15 bomen, schat ik. 15 of 20 bomen. Burlingtonpark hebben we sinds een jaar erbij. Ja. Ik weet niet hoeveel bomen daar staan. Ik weet niet of jij dat weet.
1: Nee,
2: Bert,
1: weet ik ook niet.
2: Nee. Nee. Maar dat is ook een heel groot project, Burlingtonpark. Dat is in het verlengde van Horenbach, waar het daar is.
0: Ja.
2: En dan hebben we ook als kleinigheidje de Saxion College. En daar werkt een van onze brigadiers, die is daar conciërge. En die heeft daar ook 3, 4 bomen staan. En dan gaan we ook wel eens eventjes even helpen met bomen. En dan ook even lekker aan de koffie met hem.
0: Met wat lekkers.
2: Met wat lekkers, daar zorgt hij ook voor. Dat zeggen we ook altijd. Ja.
0: Van, met wat lekkers
2: erbij. We komen
0: erbij.
2: Bij jou de bomen doen, maar wij hebben de koffie en wat lekkers erbij. En dat heeft hij ook altijd.
0: Ja.
2: En dan hebben we de particulieren natuurlijk. Ja. In de Beemte-Broekland, in Wenumwissel, noem allemaal maar op. Ja. Dus van het een komt het ander.
0: Ik heb alleen maar laagstamfruitbomen, anders zou ik jullie ook laten komen. Dat scheelt, want het is best wel heel veel werk.
1: Het is
0: wil je het goed doen, hè?
2: Nee, maar goed, het is een kwestie van onderhouden. Hè? Kijk, we hebben natuurlijk toen we begonnen, we hebben een inhaalslag moeten doen met de boom van de gemeente.
0: Ja?
2: En we zijn nu zover, dat het is nu alleen een kwestie van onderhouden, de bomen. Dus eerder waren we bij wijze van...

Ik een half jaar met de Landroslaan bezig, ik noem even als voorbeeld. En nu is het gewoon onderhoud. En dan iedereen die weet nu ondertussen wat ze moeten doen en wat we gaan doen. Dus het werkt ook al wel een stuk.

0: voorlopig de eerste 2-3 jaar niks aan te doen.
1: Nee.
0: Een beetje bijhouden hebben we tegen hem gezegd. Maar goed, en zo kom je steeds verder.
2: Ja.
0: En mensen die zijn nieuwsgierig, die kijken op onze site en dan melden ze zich aan.
2: Ja.
0: Dan sturen ze een mail naar de secretaris en dan krijgen wij die mail doorgestuurd. En dan gaan we weer een afspraak maken met de desbetreffende persoon om eens te gaan kijken wat hij heeft aan, aan bomen.
1: Ja. Ja.
0: Maar wel de belangrijkste, dat ze aan de criteria's moeten voldoen. De weg afzien en de
1: historische
2: waarden.
1: Cultureel-historische waarden.
0: Dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja. Ja.
1: En hoe wordt die cultureel-historische waarde bepaald?
0: Ouder, de ouderdom van de bomen.
1: Oh ja?
0: Ja. Ja, ja.
1: Dus hoe ouder, hoe beter.
0: Ja, dan zijn ze ook veel mooier. Hè? Je hebt mooiere vruchten ervan.
1: Ja. Maar ja, een boom die niet goed is onderhouden, die kan al wel heel oud zijn. Maar ja.
0: Maar dat zit, ja, goed, we zijn nu zover dat we dat wel zien.
1: Oh ja.
0: Dat we zeggen van nou, hier is geen eer meer aan te behalen.
2: Nee.
0: We hebben één project gehad en ik ga daar niet de plek van noemen.
1: Nee, dat moet je niet
0: doen. Dat is helemaal door allerlei omstandigheden verkeerd gegaan, ook door de gemeente. En dat is wel onervarenheid van de mensen van de gemeente die niet kunnen fruit snoeien.
2: Ja.
0: En dat is een project die echt, daar hebben we ons, zijn we mee bezig geweest, maar dat was al gedoemd om te mislukken. Maar we hebben gezegd, we gaan er gewoon mee en dan gaan we kijken wat er van wordt. Ja. Maar het is niks geworden.
1: Nee, het is niks geworden. Worden. Leeft die nog wel, die boom?
0: Ja, die staan er nog. Oh. Ja, ze staan er nog. Ja. Ja. Af en toe de fiets ik er nog wel eens langs.
2: Ja.
0: Dan ga ik wel eens even kijken. Je bent toch altijd nieuwsgierig, hè?
1: Ja.
0: Van, is er dan wat terechtkomen wat wij in onze gedachten houden? Maar nee, dat werd niks meer.
1: Nee, jammer.
0: Ja, maar ja, goed. Nou ja, goed, het zij zo.
1: Het kan niet allemaal. De boog kan niet altijd gespannen zijn, hè?
0: Precies.
1: Nee, toch?
2: Nee.
1: En als die mensen waar die dan in de tuin staat er gelukkig mee zijn, lachen.
2: Nee, zo is dat,
0: precies. Ja,
2: ja.
0: Mensen vinden het mooi. En vooral als ze maar veel vruchten eraf. Kijk, we zeggen wel altijd, als iemand ons inhuurt, klinkt ik ook weer zo, ons om advies vragen en we gaan daar snoeien, dan gaan we rigoureus te werk. En daar zeggen we wel altijd bij, aankomend jaar heb je veel minder vruchten. Dan moet je daar rekening mee houden.
1: Ja, hè?
0: Ja, want dan gaan we zo rigoureus te werk, dat die boom, en dat jaar erop, dan zit hij weer goed vol met vruchten.
1: Ja.
0: En zijn de mensen weer tevreden.
1: Ja.
0: En dan mogen we weer terugkomen.
1: Nou, dat is toch fijn?
0: Ja, hoor.
1: En zo blijven jullie lekker bezig.
2: Ja, hij blijft bezig.
1: Een brigadier moet bezig zijn.
0: Ja,
1: juist. Bij die hoogstandbrigade.
2: Klopt. Ja.
1: Noem nog maar even een keer de website. Want er zijn vast luisteraars die denken van
0: nogmaals,
1: zo
0: als iedereen, ze hebben ons horen praten, een paar gezellige kerels hier die aan de tafel zitten hier. Dan kunnen ze op www.hoogstandbrigade-apeldoorn.nl.
1: Daar staat alles op te lezen.
0: En daar staat alles aan foto's, de planning, de agenda.
1: Aanmelden als vrijwilliger.
0: Er staat een aanmelding, een formulier kun je invullen. Dus we kunnen nog brigadiers gebruiken.
1: En je hoeft geen groene vingers te hebben, maar wel gewoon goede zin.
2: Ja.
0: En we leiden nu zelf de mensen op.
1: Ja.
0: Dat doen we intern nu. Dus je hoeft niet meer naar de SLG. We hebben een boekwerk, die krijgen ze dan mee. En we leiden ze zelf
1: een
0: op.
1: Een boekwerk, dat is heel zwaar.
0: Dat is een hele dikke boekwerk.
1: Echt?
0: Met theorie, dat hebben wij ook gekregen. Ook maken met theorie, waar je welke schaar je moet gebruiken. Waar je op moet letten.
1: Zijn er veel soorten scharen dan?
0: Snoeischaren.
1: Nee, maar omdat je welke schaar je moet gebruiken, maar zijn er dan
0: je hebt ook hele lange, je hebt ook hele takkenscharen, hele dikke. Dus je hebt verschillende
2: soorten gereedschappen.
0: Ook zagen, dat is 4-5 meter lang die we hebben. Ook snoeischaven die 4 tot 6 meter lang is, waar we bovenin kunnen komen.
2: Ja.
0: Maar we leiden nu zelf de mensen op. En dat vind ik ook leuk om te doen. Dus dat
2: zeker.
1: Krijg je ook gelijk een band.
0: Nou, precies. Zo, precies.
2: Dat is de bedoeling. Zeker. Ja.
0: En dat vinden mensen ook leuk. Hè, dat we van, nou, ga je gang maar. En wij blijven er wel bij staan. Meestal doe ik dat met Patrick, de opleiding. En dan blijven we bij ze staan. En dan kijken van, heeft hij het in zijn vinger of niet?
2: Ja.
0: En kunnen we hem over 6 of 8 weken kunnen we hem alleen laten? Maar dan nog niet. We blijven wel burgerleiden. En ze blijven nog steeds ook onderling met elkaar. Nog steeds om, Ton, wat vind jij ervan? Of Bert, hoe zou jij dat doen? Dat doen we ook nog steeds. Mekaar eventjes ruggespraak houden van, hoe doen we dit?
1: Ja. Maar dat zijn dus in die gemeente Apeldoorn alleen al heel wat bomen die jullie onder handen hebben genomen.
0: Ja.
1: En nog steeds.
0: Nog steeds.
2: Klopt.
1: Dus ik snap het. Jullie kunnen gewoon jullie brigadiers, dat hele team, dat moet uitgebreid worden. Sowieso.
0: We kunnen mensen nog gebruiken,
1: Ja.
0: Graag zelfs.
1: Nou had jij, Bert, net nog een heel mooi verhaal over, nou ja, jij bent sowieso into de bijen.
2: Ja.
1: Je bent dat klompenpad.
2: Ja.
1: Je bent ook echt wel een natuurmens
2: en
1: zo.
2: Ik ben wel een natuurmens.

0: Mensen, dat klopt.
1: Maar je wilde net nog iets vertellen.
0: Ja, nou, mijn insteek... Kijk, gezonde fruitbomen zijn heel belangrijk.
1: Ja.
0: En goed snoeien, dat is allemaal regeltjes voor. Je moet niet meer dan 30% snoeien, want anders dan is het risico op ziek worden te groot. En bij een appel moet je bij wijze van spreken met een pet doorheen kunnen gooien. Er moet lucht en ruimte in zitten.
1: Oh, ja.
0: Dus dat geldt voor meer fruitbomen. Maar wij proberen vooral om die bomen zo gezond mogelijk te houden. Nou, dan kunnen we particulier ook advies geven aan je moeder bemesten, ja, of noem alles maar op. Dus wij proberen de bomen zo gezond mogelijk te snoeien. Want dan gaat het fruit goed. Maar fruit is er niet maar zo. Daar heb je insecten voor nodig.
1: Ja.
0: En dan kom ik vanuit de bijenvereniging. Honingbijen, maar ook hommels, wilde bijen zijn heel belangrijk om voor de bestuiving te zorgen.
1: Ja.
0: Als die er niet meer zijn, dan krijg je geen mooi fruit. Dus een gezonde appelboom, een gezonde perenboom betekent ook dat het goed gaat met de insecten. Dus die combinatie vind ik ook wel belangrijk. De manier van snoeien is heel belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: Dat de vruchten komen is heel belangrijk. Maar ondertussen hebben heel veel insecten hebben we daarvoor nodig om te zorgen dat dat gezond is en dat vruchten zich goed kunnen ontwikkelen.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik altijd wel een aardig punt om zelf in te brengen. Van,
1: ja.
0: Het is hartstikke mooi wat we doen. Maar we zijn ook heel goed qua biodiversiteit bezig. Want meestal staan die fruitbomen ook binnen de gemeente Apeldoorn wel in een park of zo. Dus dat is al een beetje een groene omgeving.
1: Ja.
0: Maar voor insecten is het ook belangrijk dat ook in stand gehouden wordt. Dus,
1: ja, maar volgens mij doen ze dat ook wel bij de gemeente.
0: Hè? Ja, die staan niet voor niks in parken enzovoort.
1: Nee,
0: waar
1: precies
0: wel van alles aangeplant is en zo. Dus dat,
1: ja,
0: klopt op
1: daarom,
0: zich ook wel. Die staan nooit op een kale omgeving of
1: nee,
0: weet ik wat. Dat niet. Dus
1: ik
0: vind de rol van insecten ook wel heel belangrijk.
1: Ja. Ja, je had het over de bijen onder andere. Dat gaat, ja, natuurlijk al een aantal jaren niet zo goed met de bijen in Nederland.
0: Nee, überhaupt met de insecten niet.
1: Nee.
0: Of nou vlinders zijn of wilde bijen of hommels of noem maar op. Die aantallen die kelderen gewoon achteruit. Ook al heb je dat misschien niet in de gaten.
1: Ja.
0: Maar ze spelen wel een hele grote rol binnen onze natuur eigenlijk.
1: Ja.
0: Alleen een eik is bijvoorbeeld al nuttig voor 300 of 400 soorten insecten.
1: Ja.
0: De inheemse bomen.
1: Ja.
0: Dus daar moeten we wel heel erg zuinig op zijn.
1: Ja. Hm. Nou ja, dat moeten we ook. En sowieso ook gewoon voorzichtig zijn met hoe snoei ik een boom.
0: Tuurlijk, ja.
1: He, toch?
0: Ja.
2: Dat is gewoon het,
1: ja,
2: allerbelangrijkste.
1: Dat je niet radicaal, ja, met die zaag erin gaat.
2: Nee, niet zomaar de schade erin zetten, want dan, nee, ben je verkeerd bezig.
1: Nee.
2: Nee. Wel met beleid.
1: Ja. We gaan nog even naar een liedje luisteren, want er staat volgens mij nog iets op dat lijstje. Hm. Coldplay. De,
2: ja,
1: scientist.
2: Van mij.
1: Van jou?
2: Ja,
1: leuk. Waarom?
2: Ja, geweldig. Geweldige band.
0: Ja, leuk.
2: Live ook. Zo, ja, ik heb het nooit, ja, live gezien. Maar als je dan ziet, ja, ik vind het geweldig.
1: Het is gewoon heerlijk.
2: Ja,
1: jullie,
2: ja,
1: hebben,
2: ja,
1: goede smaken, man.
2: Ja, ja,
1: we gaan,
2: ja,
1: Jasper vragen, ja, van start er maar in.

0: zijn er weer.
1: We zijn weer terug.
0: Ja,
1: ja, we waren ook niet weg.
0: Nee.
1: We hebben even lekker zitten genieten van deze prachtige plaat.
2: Ja, yes. Zeker. Ja.
1: En er staat nog één nummer op het lijstje.
0: Ja.
1: En dat is van Siep van de Ploeg. Grutto. Is volgens mij van jou?
2: Die komt van mij af.
1: En vertel eens.
2: Ja, dan kun je je afvragen, wat heeft nou een grutto met een fruitboom te maken? Want ik heb nog nooit een grutto in een fruitboom zien zitten.
1: Nee, ik ook niet. Maar ik weet wel dat het een aantal jaar geleden ook heel slecht ging met die grutto's.
2: Dat klopt.
1: Nederland.
2: Ja, dat klopt. En ik heb dit nummer, een aantal jaren geleden was de grutto de nationale vogel van Nederland.
1: Ja.
2: En grutto is gebaard bij een weidelandschap die niet door boeren beheerd wordt met alleen maar raaigras, maar een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Dus dat betekent dat je een weiland hebt met veel bloeiende bloemen, met insecten. Nou, we hebben het gehad over de wilde bijen, de hommels enzovoort. Dus als dat een gezonde omgeving is en er staat toevallig een boerderij in de buurt met hoogstaanfruitbomen,
1: ja,
2: dan heb je gezond en gezond en gezond.
1: Precies.
2: Dus dan doen wij heel nuttig werk om dat in stand te houden.
1: Ja.
2: Maar de natuur, dankzij de grutto en de insecten, blijft ook in stand. Dus ik vind die link van een gezonde grutto naar een gezonde fruitboom en gezonde insecten, dat past wel.
1: Het is een hele gezonde uitzending dit.
2: Juist.
0: 1 en 1 is 3.
1: Hè? We gaan even nog, we hebben nog een paar minuten. Dan gaan we even resumeren. Hoogstambrigade Apeldoorn,
2: ja,
0: yes,
1: heeft de website www.hoogstambrigade-apeldoorn.nl.
0: Ja.
1: Daarop is alles te lezen.
0: Alles te lezen.
1: Kunnen vrijwilligers zich aanmelden.
0: Ja.
1: Om brigadier te worden.
0: Ja.
1: En je zei het al, Ton, ze krijgen een interne opleiding.
0: Ja.
1: Gereedschappen hoeven ze zelf niet voor te zorgen.
0: Nee. Goed humeur en vrolijkheid. Dat is het belangrijkste wat we willen.
1: Ja, ja, precies.
0: Lekker gezellig is.
1: Jullie zijn eigenlijk zeg maar in dienst van de gemeente. In dienst klinkt een beetje raar.
0: Nee,
1: maar jullie krijgen...

0: Lekker voor de gemeente.
1: Ja, jullie werken voor de gemeente. Ja. Nou, oké, jullie krijgen niet betaald. Nee. Wij gewoon niet... af en toe een lekker kopje koffie met iets lekkers erbij. Jullie zijn lekker in de natuur bezig.
2: Ja. We doen heel nuttig werk.
1: Heel nuttig werk, vooral ook blijven doen. Ja. Heel belangrijk ook.
2: Ja.
1: En ja, het staat allemaal op jullie website te lezen. Particulieren kunnen ook een beroep op jullie doen.
0: Ja, kunnen ze ook op de website, op die www. Ja.
1: Maar er zijn een aantal criteria waar ze aan moeten voldoen. Noem ze nog even.
0: Nou. Klinkt als cultuurhistorische landschap. En het moet van de openbare weg
1: zichtbaar zijn.
0: Ja. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ja. En dat zijn criteria waar we echt streng op zijn. Dat blijven we ook vasthouden.
1: Ja. Nou,
0: hoe aantrekkelijk het ook is bij particulieren. Maar ze moeten wel aan deze criteria voldoen.
2: Okay. Ja.
1: Nou, nogmaals. www.hoogstambrigade-apeldoorn.nl Daar is alles op te lezen.
2: Ja, alles.
1: Ton en Bert, dank jullie wel.
2: Nou, graag gedaan.
1: Heel veel succes met al het mooie werk wat jullie nog
2: hebben. Dank je wel.
1: Jasper, jij ook bedankt voor de techniek en de muziek instarten en zo.
0: En dan gaan
1: we luisteren
0: voor de
1: naar
0: Siek
1: van de Ploeg. Met de grotto.
2: Prima.
1: En dan zeg ik tot een volgende keer.
0: Ja, dank je wel.
2: Dank je wel.
1: En luisteraars, u bedankt voor het luisteren.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. Het ministerie van Defensie ontkent dat marinefregat De Ruiter Chinese territoriale water heeft geschonden. China claimt het schip te hebben verdreven bij de betwiste Parasa-eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Defensie stelt dat het fregat in internationaal vaarwater voer en zijn geplande route vervolgde. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de jeugdzorg en veilig thuis in Stadskanaal na de ernstige mishandeling van twee kinderen. De inspectie spreekt met betrokken organisaties en medewerkers en brengt later een rapport uit. De zaak kwam aan het licht nadat een meisje zwaar gewond en onder voet in het ziekenhuis belandde.

Een Amerikaanse nieuwszender CBS heeft het contract beëindigd van correspondent Charlene Alfonsi. Zij maakt een reportage over een Salvadoriaanse gevangenis met Venezolaanse migranten, uitgezet door de regering Trump. CBS kreeg zware kritiek toen de hoofdredacteur de uitzending aanvankelijk tegenhield. Alfonsi noemde dat een politieke beslissing en censuur. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: For the Love of Music met Hans Vaas.
1: Ja, goedenavond en welkom bij For the Love of Music op Radio Apeldoorn. De opening was van Rory Gallagher. Dat was een Ierse bluesgitarist. Helaas in 1995 al op 47-jarige leeftijd overleden. Hij was ernstig ziek. In 1995 kreeg hij een levertransplantatie en 2 maanden later kreeg hij er een longontsteking overheen. En dat betekende helaas het overlijden van Rory Gallagher. Het nummer Going to My Hometown, dat komt van zijn album Live in Europe uit 1972. Ja, de volgende band heeft weinig introductie nodig. Het is de Golden Earring uit Den Haag met het nummer Angelina. En dat komt van het album On the Double uit 1969.

Bert en Eva David, dat is een koppel, man en vrouw. Oorspronkelijk komen ze uit Amerika, maar die zijn al jarenlang woonachtig in Zweden. Ze hebben allebei een aparte eigen carrière. Maar in het nummer I Heard the Dark Roads, daar doen ze het even een keertje samen. En dat komt van hun album I Ain't Leaving uit 2021.

Tommy Castro, dat is een 71-jarige Amerikaanse blues- en rockgitarist. En hij zingt ook. En zijn band, dat zijn de Painkillers. Het nummer My Old Neighborhood, dat komt van zijn album Stopping Ground uit 2017.

Douwe Bob, dat zijn zijn voornamen. Zijn achternaam is Postuma. Hij werd in 1992 geboren in Amsterdam. In 2012 won hij de eerste editie van het talentenjacht Beste Songwriter van Nederland. In 2016 nam hij deel aan het Euro Songfestival en daar werd hij 11e. Zijn debuutalbum stamt uit 2013. Het heette Born in a Storm. En van dit album Multicolored Angels.

0: For the Love of Music met Hans Vaas.
1: Joe Bonamassa die heeft onlangs het album B.B. King's Blues Summit uitgebracht. Dat is een ode aan B.B. King. Het album bevat 32 nummers met allemaal gastartiesten. Ik zal er een paar noemen. Chris Tone, Kingfish Ingram, Marcus King, Suzanne Tedeschi, Buddy Guy, Eric Clapton, Bobby Rush en Cap Moe. Maar het volgende nummer, het nummer Let's the Good Times Roll, dat doet hij samen met Kenny Wayne Shepherd.

Sommieux, dat is een popgroep uit Den Haag, staat onder leiding van Camille Meyresonne. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. De naam Sommieux, dat komt van de Franse uitdrukking faire de sans mieux. Dat betekent het beste uit jezelf weten te halen. Hun eerste album was ook zo genoemd in 2019, hun debuutalbum faire de sans mieux. Maar het nummer waar we nu naar gaan luisteren is Multicolor en dat komt van het gelijknamige album.

Christone Kingfish Ingram. Christone Ingram, dat is zijn naam. En de artiestennaam is eigenlijk Kingfish. Hij is een 27-jarige Amerikaanse bluesgitarist uit Clarksdale, Mississippi. En voor de Afro-Amerikanen werd hier de blues geboren en ontwikkeld, om later overgebracht te worden naar Chicago. In 2021 maakte hij het album 662. En dat slaat dan op het nummer van Noord-Mississippi. Het is een ode aan zijn roots en de streek waar hij geboren is. Met het nummer That's What You Do.

Shanita Connor, dat was een Ierse zangeres en een politiek activiste. 8 december 1966 is ze geboren. Vanaf 2017 heette ze Magda David. En in 2018 werd het Shuhada David. Vanwege de bekering tot de islam. Om vervolgens over te gaan naar de naam Shuhada Sedeket. In 2023 opende ze een Twitter-account met Shanit Marie Bernard Oybehan O'Connor. Haar artiestennaam bleef altijd Shanit O'Connor. Op 26 juli 2023 overleed zij op 56-jarige leeftijd. Ze werd dood aangetroffen in haar appartement. Ze stierf aan een vererging van OPD in combinatie met bronchiale astma. All apologize.

QB & Blizzards, dat was een groep uit Grollo. In 1962 opgericht, geformeerd door Harry Musquet. Er bestond er dat Elko Gellink, Hans Kins en Nico Schreuder. In de tweede helft van de jaren 90 was Johan Derksen nog een paar jaar hun manager. En ook Herman Brood heeft op piano nog deel uitgemaakt van de band. En dan spreken we over de tweede helft van de jaren 60. Helaas Herman Brood op 11 juni 2001 overleden door van het dak van het Hilton Hotel te springen. In 2011 kwam het door het overlijden van Harry Musquet een einde aan de QB & The Blizzards. Low Country Blues van het album Cats Lost uit 2009.

They Call Me The Breeze van Eric Clapton. Van het album Eric Clapton and Friends uit de nummer uit 2014. We zijn er alweer bijna door. De techniek vanavond was in handen van Jasper Ikin. En mijn naam is Hans Vaas. We gaan er uit met een nummer van Walter Trout en zijn band The Radicals. Hij is inmiddels 75 jaar en komt uit Amerika. Hij is ook bekend van de band Kenneth Heath. En hij heeft ook gespeeld in John Mill en The Bluesbreakers. En toen begon hij zijn eigen band. Het nummer My Guitar and the Blues, dat komt van het album Survivor Blues uit 2019.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Limadon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. Het ministerie van Defensie ontkent dat marinefregat De Ruiter Chinese territoriale wateren heeft geschonden. China claimt het schip te hebben verdreven bij de betwiste Parasa-eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Defensie stelt dat het fregat in internationaal vaarwater tevoer en zijn geplande route vervolgde. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Black and

0: Now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Wat kan een week toch snel voorbij gaan. En dat is maar goed ook, want dan is er een nieuwe Black & Blues. Hartelijk welkom, fijn dat je luistert deze week ook naar Black & Blues. Een aantal nieuwe songs en de cd's heb ik voor je klaarstaan. Daar gaan we ook meteen mee beginnen met de C.D. Woodbury Trio. Bulldog heet het album. En ja, het zijn heren die nogal zware stemmen gebruiken, zeg maar. Alsof ze een hele doos sigaren soldaat hebben gemaakt of zo. Hoe dat ook, het klinkt goed. Born Under a Bad Sign. Veel plezier hier bij Black & Blues.

En dat dan met een band van 6 personen achter je. Ja, bijzonder. Lexi Blue heet ze. Komt uit Michigan. Zong I Got Mine van een album dat ze net heeft uitgebracht. En wat best wel weer draaiendswaardig is, zeg maar. Ik zit nog even te zoeken. Ik had de titel net in beeld. Too Glam to Give a Damn. Dat was hem even kwijt. Dat komt weer. Kijk op mijn scherm ook naar Billy Price. Billy Price van de Billy Price Band. Eigenlijk heet hij William Polak. Is sinds 1970 actief in soul en blues. Rent for Free heet de song die we deze keer op zijn nieuwe cd vinden. En die nieuwe cd, ja, die heet Random Madness.

Inderdaad, geen standaard song, maar dat mag je ook niet verwachten van de Boogie Beast van onze zuidenburen. 15 jaar bestaan ze. Don't Be So Mean heet het jubileumalbum, gewijd aan de muziek van R.L. Burnside. Going Down South was de titel. Het album zelf, ja, mooi. En eigenlijk wil ik ze ook live eens even gaan bekijken, want dat moet meer dan de moeite waard zijn met deze sound. Dan naar Guto. Guto Conrad komt deze zomer naar Nederland voor een aantal optredens. 23 jaar jong en grote voorbeeld van hem is Jimi Hendrix. Fade Away.

Al vele jaren kennen we Chris Bergson van de blues. En hij is ook gitaardocent. Werkte onder andere met Moose Petru, Alice Hooks, maar ook met Norah Jones, Levon Helm en Hubert Sumlin. En zo kun je het rijtje langer maken. Chris Bergson, ja, die heeft nu een EP uit. Met daarin één instrumentaaltje waarin hij laat zien wat hij ook zonder zang presteert op gitaar. Dan gaat het de jazzy kant op. Maar je kunt wel even heel goed beluisteren wat voor kwaliteiten de man heeft. Door dan naar J.P. Source. Hij maakte de samenwerking bekend met Anne Harris. Zij speelt viool, onder andere bij Ty Mayhall en bij Cap Mo. En deze samenwerking die heeft geleid tot het album Gypsy Blue Review. Dit is Viper.

De cd ligt nu in de winkel. Dat is bijzonder, want het heeft bijna een half jaar geduurd na de release dat het echt in Nederland verkrijgbaar was. Somebody Tried to Sell Me Your Bridge, Van Morrison. Ja, de stem die je herkent uit de duizenden. Deze keer met hulp van Elvin Bishop. Madame Butterfly Blues heet het. Snel door naar Robin Ford. Robin Ford speelde vroeger in de band van zijn vader, Charles Ford Blues Band heet het. Samen met zijn broer Mark, die speelde mondharmonica. Robin speelde gitaar. En Patrick, andere broer Ford, die speelde slagwerk. Robin Ford heeft de grootste carrière in de blues gemaakt. Sinds 1972 volgens mij. Ene cd na de ander. De nieuwe cd, ja, die is prima. Daar heb ik al eerder wat van gedraaid. Maar er is ook om gevraagd. Nou, Two Shades of Blue.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues. Met
1: Wim Velderman.
2: Ja, yeah. Kan het ook niet helpen. Inderdaad, het zit erop voor deze dag en deze uitzending. Ik zou heel graag willen zien dat je eens een lijstje opstuurt met nummers die jou intrigeren en die je graag gedraaid wilt hebben bij Black & Blues of namen van artiesten. Kan natuurlijk ook. Ik wil je in ieder geval bedanken dat je vandaag weer hebt geluisterd. En hopelijk ga je de volgende keer dat wederom doen. Mis je een keer de uitzending? Ach, je weet het, uitzending gemist. Even opzoeken via de Googles en wat er nog meer aan zoekmachines zo bestaat. We gaan eruit met een powerhouse band en vocals die de grond en de fundering doen schudden. Zo zegt de bio van Samantha Martin en de Delta Sugar. Het album heet Beautiful Bass. Ik ga ervan draaien, My Crown. Nogmaals bedankt, ik wens je een heel fijne dag en tot de volgende keer. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof NEP, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Nieuws, sport en muziek. Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
5: Kansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningokokke B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt ermee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droog en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

jouw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt ermee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt ermee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de nacht.